besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor alle nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten. Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht. Your brain may no longer be the boss.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeheist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws. Vanuit de

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symphocity. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met 4 jaar te verlengen, ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Türks termijn zou in oktober verlopen.
3: En rond 30:30 gisteravond was in delen van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet. Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen. Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela.
4: Tot slot nog even het weer.
3: Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
5: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttoer.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Türks termijn zou in oktober verlopen.
3: En rond 30:30 gisteravond was in delen van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet. Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen.
4: Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela.
5: Tot slot nog even het weer.
6: Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws. Don't

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Het land beschuldigt het hof van neocoloniale onderdrukking. Eerder verlieten Niger, Mali en Burkina Faso het hof. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland, onder meer in Amsterdam en Arnhem. Het betrof een SpaceX-satelliet, Starlink 1541, die in de atmosfeer opbrak. Satellietdeskundige Marco Langbroek zegt dat het waarschijnlijk volledig is verbrand. Gisteravond in Doornenburg, Gelderland, zijn vissers over een fosforgranaat gereden. De granaat begon te roken en vloog in brand. Politie, brandweer en een explosievendeskundige kwamen ter plaatse. Er lag nog een andere fosforgranaat doordat het water laag staat. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.

tot een nachtmerrie schallen over Oud-Amsterdam. In de stad

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Het gaat om het National Museum of American History, onderdeel van het Smithsonian Institution. Er moeten tijdelijke borden komen die stellen dat de tentoonstellingen vernieuwd moeten worden voor accurate informatie. En gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland. Onder meer in Amsterdam en Arnhem. Het betrof een SpaceX-satelliet, Starlink 1541, die in de atmosfeer opbrak. Satellietdeskundige Marco Langbroek zegt dat het waarschijnlijk volledig is verbrand. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Het land beschuldigt het hof van neocoloniale onderdrukking. Eerder verlieten Niger, Mali en Burkina Faso het hof.
3: Tot slot nog even het weer.
2: Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: U luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Goedemiddag allemaal, fijn dat u weer luistert naar de matinée. En het is de laatste matinée van deze week. Het is vrijdag 24 juli. En wat gaan we allemaal doen vanmiddag? Eens even kijken, we hebben Douwe Eijsers. Hij is cellist. En hij speelt bij het Nationale Jeugdorkest Nederland. En hij gaat wat vertellen over over het optreden van vanavond al. Want de muziekzomer die gaat van start. Muziekzomer Gelderland. Daar gaat hij wat over vertellen. En we hebben aan de lijn Jan Bark. Hij is van Museum in de Zevende Hemel. En die bestaan 25 jaar. Dus daar wil hij van alles over vertellen. Dus het eerste uur hebben we weer wat leuke onderwerpen staan. Dus blijf vooral luisteren.

Ja, Anita Meijer met Het spijt me. Ik kan dit natuurlijk allemaal vanmiddag niet alleen. Dus ik ben weer blij dat Frans achter de knoppen zit en dat de redactie weer zijn best gedaan heeft om deze matinee weer te vullen voor deze week. Dus dat was ik net nog even vergeten. Op het Marktplein wordt weer de grootste curioze antiek en brokantenmarkt van Nederland gehouden. En wel op 3 donderdagen. Eentje daarvan was dus gisteren. Ze zijn gisteren begonnen. Maar op 6 en 20 augustus staan er weer 250 kramen vol met mooie en betaalbare spullen. En dat is op de markt in Apeldoorn. En van unieke antieke vondsten tot charmante brokante items, er is dus voor iedereen wel wat te vinden. U kunt tussen 9 en 4 heerlijk rondstruinen en u laten verrassen. En wellicht vindt u daar een heel mooi pareltje tussen wat u leuk kunt gebruiken. Toegang is gratis. En het is dus op het Marktplein in Apeldoorn.

The Way It Is van Bruce Hornsby en The Range. Wij zouden aan de lijn hebben Douwe Eisses van de Muziekzomer. Hij is cellist. Ik hoop dat het zometeen nog even een keer gaat lukken. Ondertussen zal ik even nog een kort berichtje voorlezen. Tot 26 augustus is de foto-expeditie goed en goed doen voelt goed te zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. En in de expositie staan Apeldoorn Centraal, die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. En met portretten en persoonlijke verhalen laat de expositie zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is en hoeveel vrijwilligers er vaak achter de schermen en wat zij betekenen voor Apeldoorn. De foto-expositie is gratis te bezoeken en dus tot 26 augustus te zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. Wilt u daar meer over weten? Kijk dan even op www.apeldoornpaktaan.nl/fotoexpositie.

Ja, Anouk met Modern World. Helaas, wij zouden er aan de lijn krijgen Douwe Eisers. Dat is helaas niet gelukt. Hij is cellist en hij treedt vanavond op met nog andere, met 11 andere. Ja, Sally staat hier. Dus, of cellisten, zeg ik dan maar. In het kader van de muziekzomer Gelderland, die gaat vandaag van start. Die is van 24 juli tot en met 8 augustus. En zij spelen dus met toptalent op de mooiste locaties in Gelderland. Dat kan zijn, dus nou ja, zoals vanavond bij Paleis het Loo. Maar ook bijvoorbeeld in de. Hoe heet het nou? De Hoge Veluwe, Park de Hoge Veluwe. Daar treden ook dan weer andere mensen op. Dus kijk even op de website. Op de gekste plekken vindt u allerlei mooie optredens. Vanavond is dat dus Douwe Eisers met 11 andere cellisten. En zij spelen op op Paleis het Loo. En dat zijn dus echt 11 cellisten bij elkaar, of 12 cellisten. Voor de rest niks. Dus dat schijnt echt heel bijzonder te zijn. En je hoeft er geen verstand van te hebben. Je hoeft er niets van te weten om van de mooie muziek te kunnen genieten. En van alle instrumenten staat de cello bekend als het instrument dat het dichtst bij de menselijke stem ligt in bereik. Dus in emotie en in klankkleur. Dus het lijkt mij inderdaad ook wel heel bijzonder geluid te zijn. Vanavond bij Paleis het Loo, het vindt buiten plaats. En het is buiten de openingstijden van het park en de tuinen. U kunt een ticket bestellen. Dan kan u even kijken op de website. Het programma duurt ongeveer 90 minuten en dat is inclusief pauze. En dit wordt ook live uitgezonden als zomeravondconcert bij NPO Klassiek. Dus er worden live opnames gemaakt. Ze hebben een heel programma met wat ze allemaal spelen. En kijk even op de website. Zegt u, ik wil daar vanavond nog heen. Dan kunt u even kijken bij Muziekzomer Gelderland 2026. En daar vindt u alle informatie. Ook over alle andere optredens die tot 8 augustus in Gelderland te vinden zijn. You used to call me on my. You used to. Yeah.

Ja, Drake met Hotline Bling. Even kijken. Komende zondag is er natuurlijk weer muziek in de muziektent in het Oranjepark. En we zijn natuurlijk begonnen daarmee in half juni. En we hebben de eerste 6 er alweer op zitten. En dat betekent dus dat we met de laatste 6 zondagen gaan beginnen. En deze zondag dan hebben wij om 2 uur Forest Jazz Band. Nou, zij spelen een swingende jazz. Dus, en dan om 3 uur komt Just Us. Zij spelen country, Nederlandstalige en Duitse slagers. Dus dat is denk ik ook best heel gezellig. Ik denk dat er veel meegezongen gaat worden. En om 4 uur hebben we The Ordinary People. En zij maken muziek van de 60, 70er jaren. Dus dat is voor de komende zondag in ieder geval weer leuk. Gevarieerd programma. U kunt daar natuurlijk bij zijn. Toegang is gratis. Kan lekker een eigen stoeltje meenemen. Het is tussen 2 en 4. Er is van Urban is er koffie en thee en limonade en lekkere dingen. Het belooft een hele mooie dag te worden volgens mij. Dus ga zondag lekker allemaal naar de muziektent. En geniet weer van dit mooie programma wat er weer samengesteld is.

0: Patermoes Kroen met Hela Hola Tut Hola. Nou, wat een gezellig nummer. Even kijken, aan de lijn hebben wij Jan Bark van Museum in de Zevende Hemel. Goedemiddag Jan.
1: Goedemiddag.
0: Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Wat leuk, jouw museum mag ik eigenlijk wel zeggen, hè? Bestaat 25 jaar. Kan je aan de luisteraars uitleggen, wat heb jij allemaal staan in jouw museum? Of liever gezegd, wat heb je niet staan in je museum?
1: Nou, ik heb een heleboel dingen niet, hoor.
0: Maar een heleboel wel, of niet?
1: Ja, mijn museum is in principe eigenlijk begonnen, vandaar ook de naam, met allerlei dingen die te maken hebben met feest en met een stukje toen. Rijke Roomse leven. Nou, dat laatste, dat Rijke Roomse leven, is een klein beetje verplaatst naar de huiskamer.
0: Ja.
1: En de enige heilige die overgebleven is Sint-Nicolaas. En we hebben dus een in die 25 jaar een collectie opgebouwd. Ja, eigenlijk had ik die collectie voor die 25 jaar al.
0: Ja.
1: En hiervoor had ik van 75 tot 2000 een winkel in dezezelfde ruimte. En maar toen verzamelde ik ook al, en dat stond dan toen eigenlijk in de huiskamer en op zolder en overal in opslag.
0: Ja.
1: En in 2000 zijn we dan begonnen. En vandaar die naam ook. Ik moest een naam bedenken en ik dacht, als ik nou zelf in mijn museum loop,
0: ja,
1: want ik kan vanaf mijn huiskamer zo achter het museum inwandelen,
0: ja,
1: en ik voel mij daar lekker bij, dan ben ik in de zevende hemel.
0: Ach, wat
1: dus zo kwam die naam.
0: Ja,
1: in die 25 jaar hebben we dus in principe een standaard vaste collectie altijd.
0: Ja.
1: En dat is dan onder andere Oranjehuis, Sint-Nicolaas, Kerst, Pasen, Oud Speelgoed.
0: Ja.
1: Dat staat er het hele jaar door een gedeelte.
0: Mm-hmm.
1: En in de zomer hebben we dan elk jaar een wisseltentoonstelling gehad in die 25 jaar. En dat varieerde van pop-up boeken, poppenkast, groeten uit Apeldoorn. We hebben knipwerk gehad, we hebben Hoera een baby, nou ja, noem maar op.
0: Oh, ja.
1: Verschillende tentoonstellingen elk jaar. En nou ja, en dan de standaard vaste collectie.
0: De basis,
1: met,
0: ja.
1: Ja, met Sint-Nicolaas hebben we dat dan veel uitgebreider. En met Kerst uiteraard ook. En met Pasen. En nou, dat doen we dus al 25 jaar. En
0: wow,
1: omdat we nu 25 jaar bestonden.
0: Ja.
1: Bestaan.
0: Bestaan, ja.
1: Eigenlijk, het is het hele jaar, maar eigenlijk is het pas de 11e van de 11e. Want toen is het museum geopend door Sint-Nicolaas.
0: Ach, wat grappig.
1: En dat gaan we dit jaar dus ook weer doen. En, maar de tentoonstelling die we dan nu hebben, dat is dan nu de zomertentoonstelling.
0: Mm-hmm.
1: En die heeft dan van al die 25 jaar een stukje van de wisseltentoonstellingen.
0: Oh.
1: Dus die we in de zomer gehad hebben. Dus ik heb nu een stuk Oranjehuis. We hebben een stuk. Ja, dat heeft te maken met ook weer een verzameling van mij die dan niet het hele jaar staat. Maar dat is dan onder andere dingen die te maken hebben met klederdracht.
0: Oh, ja.
1: Dus kralentasjes, parfumflesjes, schoenen met zilveren gespen.
0: Oh, ja.
1: En dat soort zaken.
0: Oh.
1: We hebben een hele leuke vitrine op dit moment staan met alles wat met Apeldoorn te maken heeft.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat zijn dan onder andere souvenirs die vroeger gekocht werden of verkocht werden bij onder andere de Juliana-toren, bij Prins Bernadal, bij de Apenhul, bij Paleis het Loo. Dus ik sta er nu voor. Ik heb hier bijvoorbeeld een heel klein, ja, mutsje. Dus ik denk dat het een soort vilt is. En er staat op Prinses Juliana-toren met een kwastje eraan, ook weer van vilt. En dat kon je dan kopen. Dat zette dan een jongetje op zijn hoofd, denk ik.
0: Ach, wat grappig zeg.
1: Ja,
0: en hoe ben je aan alles gekomen dan? Heb je dat gewoon allemaal zelf gespaard? Van,
1: rommelmarkt,
0: alles?
1: Ja, in het begin was dat dan inderdaad rommelmarkten. En in de periode van mijn winkel had ik gaf ook heel veel cursussen. En heel veel mensen die wisten dat je verzamelde. Dus die gaven dan ook vaak wat.
0: Oh,
1: dus mensen wisten, oh Jan, jij verzamelt Sinterklaas. Ik heb nog een paar leuke oude Sinterklaasboekjes.
0: Oh,
1: maar er werd ook, een paar weken geleden hing er weer een tas aan de deur van het museum. Nou, daar zat dan weer bijvoorbeeld een ASK-beker in.
0: Van
1: de Sinterklaascommissie. Die had iemand dan gevonden en die hangen ze aan de deur.
0: Nou, wat grappig.
1: We hebben ook wel eens een keer dat daarachter, we hebben een veranda, dat dan staat er ineens een doos vol met oranje prularia.
0: Oh.
1: Het is eigenlijk veel krijgwerk, maar ook natuurlijk, ja, de wat duurdere dingen heb ik ook wel gekocht.
0: Ja. Maar en dan even een hele praktische vraag. Waar sla je alles op als het even niet in het museum staat?
1: Ja, dat is een vraag. Ja, nou, tot voor kort had ik ook nog een paar garageboxen daar ik wat kon laten. Dat was dan eigenlijk nog vanuit mijn winkelperiode.
0: Yeah.
1: Nou, die heb ik dan niet meer. Dus nu heb ik op zolder. We hebben een kelder. We hebben een kamer boven nog waar we dus niet slapen. Die is ingericht bijvoorbeeld als circuskamer. Hè, want circus is ook een van onze liefhebberijen.
0: Yeah.
1: We hebben ook jarenlang voor het Apeldoorn Wintercircus de kassa gedaan.
0: Ach, wat leuk.
1: We hebben dus een paar magazijntjes nog, waar ik vroeger de voorraad van mijn winkel had staan.
0: Ja.
1: En dus overal staat wel wat.
0: Oh, Jan. En dan nog een andere praktische vraag. Hoe hou je dat allemaal stofvrij?
1: Ja, dat is echt een vrouwenvraag. ja, dat vragen vrouwen. Nou, en dan zeg ik altijd, als iemand een bezoeker dat hier vraagt, dan zeg ik altijd van, alsjeblieft, ik heb altijd wel ergens een stofdoek liggen. Gaat uw gang.
0: Gaat uw gang.
1: Ja, nou ja, weet je.
0: Ik zou dan zeggen, de voordeur en de achterdeur open en even de winter door. En dan is het ook weg.
1: Ja.
0: Maar nee, nou dat kan niet. Hè.
1: Bij het wisselen van de tentoonstelling maak je schoon. Maar kijk, het museum is altijd een beetje in sfeervolle verlichting. En dan valt een beetje stof niet zo heel erg
0: op. Dat hoort erbij, hè, bij een museum.
1: En, ja, en ik zeg ook altijd, het is oude meuk. En dat mag ook een beetje stoffig zijn.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Nee, maar ik krijg heel vaak complimenten hoe netjes het eruit ziet. Dus dat betekent dat het allemaal maar best meevalt.
0: Ja. Maar ja, dat is dan inderdaad wat praktisch. Nou ben ik zelf niet zo van de poets, dus ik zou... ik wil zo min mogelijk spullen in mijn huis. Omdat ik alles kan
1: maken. Dat is dus, maar dat is hier niet het geval.
0: Nee, dat is bij jullie niet gelukt. Want ik zag een foto in de Stedendriehoek. En er staat echt heel veel, hè?
1: Ja, en zo ziet mijn kamer er ook uit.
0: Echt?
1: Ja.
0: Maar dan zit je s'avonds voor de televisie en dan ben je helemaal omgeven door... Alles waar jij gelukkig van wordt.
1: Ja. Nou, wij, hè. Niet alleen ik, maar mijn partner ook. Wij vinden het allebei leuk.
0: Waar jullie echt gelukkig van worden. Wat super, zeg. Hey, en hoe vaak zijn jullie geopend?
1: We zijn in principe altijd elke dag geopend. Wow. Na afspraak.
0: Oké, dat is slim.
1: Ja, dus we zijn alleen op afspraak open. Vroeger was het zo, toen we begonnen, dan deden we op zaterdag en zondagmiddag altijd van 1 tot 4.
0: Yeah.
1: Nou, in de coronatijd is dat veranderd, omdat we toen moesten we op afspraak open gaan. En dat beviel ons zo goed, en dat we nu dus zeggen van alleen op afspraak.
0: Ja,
1: en we zijn allebei niet meer echt werkzaam voor een baas. Dus dat betekent dat we ook gewoon nu onze eigen gang kunnen gaan.
0: Yeah.
1: Als er dan dus geen... Tot morgenmiddag heb ik om 2 uur een groep. En als mensen dus vandaag bellen, dan kan iemand daarbij aansluiten. En op die manier. Maar als je bel ook al eens mensen 's morgens vroeg om 10 uur op, kan ik over een half uur komen.
0: Echt?
1: Ja, als ik dan net onderweg ben, want wij gaan zelf ook heel graag musea bezoeken.
0: Ja.
1: En dan lukt het niet.
0: Lukt het
1: dus
0: niet.
1: Ik zeg altijd, probeer het op

0: tijd af te spreken.
1: Ja,
0: en op de website staat het telefoonnummer. En er is ook een e-mailadres wat je even kunt e-mailen. En dan krijg je altijd binnen een dag bericht van mij of het kan of niet.
1: Ja. Oh, en maar dus je hebt echt wel een x-aantal keer in de week. Want zijn mensen uit heel Nederland of uit heel Europa die komen kijken?
0: Ja, ik moet zeggen dat ik vaak meer mensen buiten de plaats dan binnen de plaats krijg. Heel vreemd.
1: Gekke.
0: En dat heeft toch te maken met dat mensen zeggen, oh ja, ik moet er nog een keer naartoe.
1: Oh ja, ja. Ja, ja, dat heb je altijd in je eigen plaats, hè?
0: Ja, ja, ik geef heel veel lezingen, ook in Apeldoorn wel, maar ook door lezingen door het land heen over al mijn onderwerp. Ik heb 7 verschillende lezingen. Hm. En als ik dan ergens bij een lezing in Apeldoorn kom, dan zeggen ze, oh ja, ik moet ook nog een keer in een museum komen. Dan denk ik, ja, daar heb je 25 jaar lang de tijd voor gehad.
1: Ja, precies. Maar jullie gaan nog even door, neem ik aan.
0: Ja, ik ben dit jaar ben ik dus op een leeftijd gekomen dat ik dacht van nou, 30 jaar moet nog wel lukken.
1: Oh, dus er komen er nog in ieder geval nog 5 jaar bij. Dus iedereen die nog zegt van oh ja, dat moet ik nog een keer doen. Dan
0: geen probleem. En het is ook zo dat ik heb ook altijd wel zoiets van, als mensen dan zeggen van ja, ik moet het nog een keer doen, dan denk ik ook wel eens, ja, is dan de belangstelling wel zo heel erg groot geweest.
1: Ja, dat is ook zo. Ja,
0: als ik van Coda lees dat er een leuke tentoonstelling is, dan sta ik er de eerste of de tweede dag op de stoep. Ja. Wil ik het zien.
1: Ja. Dat is ook zo. Ja, als je er echt heel erg interesse in hebt, dan doe je dat.
0: Ja.
1: Dat
0: en ik heb in principe, zeg ik ook altijd, ik heb altijd veel liever. En ik heb ook wel eens dus ondernemingen die vragen, mogen we met een groep van 40 man, moet er niet aan denken.
1: Nee, toch.
0: Of scholen met een hele schoolklas. Ik wil echt alleen maar mensen, ik vertel namelijk een uur lang door mijn museum heen, over de spullen. Ik geef een rondleiding. En als ik dan in een groep van 20, 5 mensen heb die het leuk vinden en 15 die alleen maar
1: lopen te
0: overal aan zitten, dan denk ik, daar vind ik niks aan. Nee. Ik moet het zelf leuk vinden.
1: Nou, en dan hang je het ook langs de vol.
0: Ja, daarom.
1: En als jij een wisseling van een tijdelijke expositie hebt, hoe lang ben je dan met zoiets bezig? Want je moet dan eerst natuurlijk wat dingen weghalen.
0: Ja, dat probeer ik dan toch wel in een dag of 3 te doen. En dan wordt het soms ook nog eens. Dus kijk, tussen Sinterklaas en Kerst is het vaak nachtwerk. En ik heb dat dan ook nog 10 jaar lang gehad, dat we dan ook nog eens een keer circus erbij deden.
1: Oh ja, dat is wel veel.
0: En dat betekende dat het dan toen wel eens een keer, dus dat werd wel eens lastig.
1: Ja,
0: en dit jaar hebben we de kassa van het circus opgezegd. Dat gaan we niet meer doen. Dat mag nu een ander gaan doen.
1: Ja.
0: En dus dit jaar heb ik weer wat meer tijd.
1: Ja.
0: Maar dat kost gewoon tijd.
1: Ja.
0: Dat is zo. Maar dat is ook leuk.
1: Maar het is je levenswijze, het is je hobby, het is je alles. Dus dan,
0: ik vind het leuk.
1: Ja, nou, hartstikke leuk. Nou Jan, dus willen mensen komen kijken, ga naar de website museumindezevendehemel.nl. Vindt u alle informatie hoe u een gezellig, leuk, mooi bezoek kan brengen aan het museum van Jan. En Jan vertelt tijdens het bezoek 100 uit over wat hij allemaal heeft. En ik kijk ook op die foto en ik weet gewoon niet waar kijken moet. Zoveel is er.
0: Nee, dat is heel veel.
1: Ja.
0: Daarom moet je ook zeker die rondleiding volgen. Als je alleen rond gaat lopen, dan zie je door de bomen het bos niet.
1: Nee.
0: Ik geef iedereen, ik heb een draaiorgel staan, dus ik geef een draaiorgel concertje. Mensen kunnen ook zelf, als ze dat leuk vinden, bij mij hun draaiorgel diploma halen.
1: Ach, wat leuk.
0: Maar ik heb speeldozen, ik heb kleine dingen die bewegen. Dus ik laat van alles zien. Dus het is ook voor kinderen leuk, maar wel kinderen die het ook leuk vinden.
1: Ja precies. En niet te veel tegelijk.
0: Als mensen binnenkomen, dan begin ik meestal hiermee.
1: Oh ja.
0: Dat is dus een speeldoos.
1: Ja.
0: En die draait meestal bij het begin. En dat is al een klein verhaaltje waard. Hè? Dan vertel ik waar die speeldoos vandaan komt.
1: Mm-hmm.
0: En hoe oud die is. En dan zo start ik.
1: Jeetje. Nou, leuk. En dat heeft dan gelijk de aandacht. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Nou Jan, ik wens jullie, nou ja, laat ik dan zeggen, nog 5 jaar erbij. Gefeliciteerd met dit jubileum.
0: Dankjewel.
1: En dat je maar heel veel mooie mensen met veel interesse over de vloer mag krijgen. En dat jullie het nog maar heel lang leuk mogen blijven vinden.
0: En ik zeg erbij, je bent welkom.
1: Nou, hartstikke leuk. Ik ga het in de agenda zetten. Hartstikke leuk. Jan, dank je wel.
0: En
1: een fijn weekend. Bedankt voor het gesprek.
0: Succes met het programma.
1: Dank je wel. Doeg.

0: Ja, een klein stukje Muddy Waters, deep down in Florida. Volgende keer dan draaien we hem helemaal. Want meneer Douwe IJsers is aan de lijn. Hij heeft teruggebeld, gelukkig. Dus hij kan veel beter vertellen over de voorstelling. Of de voorstelling van vanavond dan dat ik dat deed. Goedemiddag, Douwe.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je in de uitzending bent. Want jij kan het
1: zeker,
0: ook veel beter vertellen over jullie optreden dan dat ik dat gedaan heb. Vertel, 11 cello-spelers bij elkaar. Hoe bijzonder is dat?
1: In totaal 12.
0: Met jou erbij.
1: Met mij inclusief. Ja, zeker. Ja, dat is ontzettend bijzonder. De klank van de cello is natuurlijk geweldig. En daar kan je al zoveel mee. Er zijn zoveel contrasten die je kan bereiken met één cello.
0: Ja.
1: En dan moet je je voorstellen wat dat kan opleveren met 12 celli.
0: Ja.
1: Wat echt een klank van een gigantisch symfonieorkest kan opleveren. En soms nog wel meer.
0: Ja, want een cello is een kleine bas, hè? Even heel plat gezegd.
1: Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Of een grote viool.
0: Ja. Maar goed, hij heeft dus ook een beetje een geluid tussen de bas en de viool in qua hoogte.
1: Nou, niet echt eigenlijk. De viool is in dat opzicht iets gelimiteerder, denk ik. Die is vrij hoog.
0: Ja.
1: En de contrabas is eigenlijk een groot brom-instrument.
0: Ja.
1: Heel laag.
0: Mm-hmm.
1: En de cello heeft een heel groot register waar die,
0: waar die
1: naartoe kan. Dus heel hoog en ontzettend laag ook.
0: En hoe werkt dat dan? Ja, dat is natuurlijk heel lastig uitleggen. Maar komt dat omdat de snaren langer zijn of anders zijn? Waar zit hem dat dan in?
1: Dus de dikte van de snaar.
0: Oh,
1: ja. Dus de lage snaar is de laagste snaar, dat is een C-snaar. Dus die is, als je die zonder vingers, zonder linkerhand speelt, dus geen vingers erop zet, dan hoor je de noot C.
0: Ja.
1: En dat is dus de dikste snaar.
0: Oh,
1: en dan de A-snaar die zit aan de andere kant en die is de dunste snaar.
0: En daarom is dat bereik van een cello. Nou, breder eigenlijk dan de viool en de bas.
1: Precies. Ja.
0: Maar goed, nu even over vanavond. Want eigenlijk de muziekzomer Gelderland die start vandaag officieel, hè?
1: Dat klopt, ja. Dus wij zijn het openingsconcert.
0: Jullie zijn het openingsconcert en dat is op het Loo. Hoe zijn jullie zo bij elkaar gekomen, zeg maar?
1: Ik werd dus een tijd geleden werd ik gevraagd of ik artist in residence wilde zijn bij de muziekzomer Gelderland. En daar heb ik natuurlijk heel enthousiast ja op gezegd.
0: Ja.
1: En toen mocht ik dus 3 programma's bedenken en creëren en alles daarbij bedenken wat ik wilde doen.
0: Ja.
1: En toen heb ik gezegd, ik wil sowieso cello ensemble spelen.
0: Mm-hmm.
1: En dat dan met 12 celli. En toen hebben zij gezegd, de organisatie van, ja, dat lijkt ons een goed plan. En dan kunnen wij vanuit het NJO, het Nationaal Jeugdorkest, kunnen wij de cello-sectie vragen of zij daar interesse in hebben.
0: Okay.
1: En toen hebben we dat zo bij elkaar gekregen, zeg maar.
0: En is dat voor het eerst dat je met 12 celli speelt?
1: Nee, ik studeer in Salzburg. En met mijn eigen cello-klas, niet mijn cello-klas, maar met cello-klas daar, hebben wij ook met onze eigen docent wel veel cello-ensemble gedaan.
0: Dus dat is niet helemaal voor het eerst. En het samenstellen van het programma, hebben jullie dat dan ook met elkaar gedaan?
1: Dat heb ik eigenlijk zelf bedacht.
0: En dat heb jij, want ik zie arrangementen voor 8, voor 12.
1: Ja,
0: dat
1: precies,
0: wisselt dus.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Helemaal goed. En vanavond dus bij Paleis het Loo. En het is buiten. Dat klinkt natuurlijk ook anders dan binnen. En het instrument voelt natuurlijk ook anders buiten dan binnen, toch?
1: Ja, precies. We hebben nu gerepeteerd in Orpheus, hier in Apeldoorn.

0: hoor.
1: Ja.
0: In, nou ja, ik kan zeggen de Rabobank zou. Ik weet niet of dat dan wat zegt.
1: Ja.
0: Ja. En dat, dat is natuurlijk best een grote zaal.
1: Mm-hmm.
0: En de klank is dan een stuk meer resonant. Er komt meer resonantie uit de cello's dan als je buiten zit.
1: Ja.
0: Dan, dan stopt de klank vrij snel.
1: Oh, oké, maar dat maakt dus eigenlijk... bedoel, voor het optreden maakt dat niet uit. Want het is natuurlijk wel heel apart en heel bijzonder als je dat buiten speelt, denk ik.
0: Ja, dat is een hele mooie locatie sowieso. En het ziet er heel goed uit. Het is wel anders, dus je moet er wel aan aanpassen. Dus we hebben straks nog wel even een repetitie om te checken hoe het klinkt. Maar op zich doen we hetzelfde. We moeten misschien proberen iets meer de klank te laten bevrijden, zeg maar. Maar op zich zal dat goed komen.
1: Ja, daar twijfel ik ook eigenlijk niet aan. Hey, Jezel, je studeert in Salzburg. Hoe lang is zo'n opleiding eigenlijk?
0: Ik ben mijn bachelor begonnen.
1: Ja.
0: Dus die ben ik al 3 jaar geleden begonnen. Maar de bachelor duurt in principe 4 jaar. En ik heb dan nog gekozen om het een jaar te verlengen. Dus bij mij duurt die 5 jaar.
1: Oh, oké, kijk eens aan.
0: Ja.
1: En dan, en wat zijn dan je dromen, zeg maar? Wat zou je dan daarna? Concertgebouworkest? Of?
0: Nou, dat ik heb niet één specifieke droom van een... dit orkest of dit met dit orkest wil ik graag samen spelen of wat dan ook. Ik heb in ieder geval de droom dat ik zoveel mogelijk muziek kan blijven maken op heel hoog niveau.
1: Ja.
0: En waar het mij dat toe leidt uiteindelijk, dat weet ik nog niet. En dat vind ik eigenlijk ook heel, heel fijn dat ik dat nog niet weet. En dat ik wel zie waar ik uitkom, zeg maar.
1: Nou ja, dat is wel, dat is natuurlijk ook best wel heel spannend, toch? Want het zal ook wel wisselen. Ik bedoel, als je gevraagd wordt bij het ene orkest of bij een ander orkest. Ik bedoel, afwisseling genoeg, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja, zeker. Nou, ik vind dat eerder een leuk vooruitzicht dan spannend. Dat ik niet weet wat er gaat gebeuren.
1: Ja, ja, ja. Nou, dat snap ik wel. Dat denk ik wel, ja. Hey, en wat jullie vanavond doen, dat doen jullie morgen en volgende week dinsdag ook nog een keer, hè?
0: Ja, ja.
1: In 2 andere plekken. Ik zie hier het stadhuis in Arnhem.
0: Mm-hmm.
1: Dat is natuurlijk ook best bijzonder. En bij Cultura in Ede.
0: Ja, ja, precies.
1: En Cultura, is dat een soort theater? Of is dat ook iets buiten? Of...
0: Nee, dat is wel binnen. Ja.
1: Dat is wel binnen.
0: Ja.
1: Maar dat is een soort cultuurhuis, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Dus jij speelt 3 keer de komende week.
0: Ja, precies. Ja.
1: Met dezezelfde club, mensen.
0: Ja,
1: en ik zie dames en heren door elkaar. En ik kan niks anders zeggen dan jullie ontzettend veel succes wensen de komende dagen. En ook vooral heel veel plezier. En
0: ja, dat goed.
1: Heel veel succes nog met je opleiding. En dankjewel dat je nog even teruggebeld hebt.
0: Zeker, zeker.
1: Heel fijn.
0: Dankjewel,
1: Douwe. En veel succes.
0: Dankjewel.
1: Dag.
0: Dag.

0: Summerville met You Make Me Feel.
1: Radio Apeldoorn,
2: het weerbericht.
0: Ja, het mooie weer gaat er weer een beetje aan zitten te komen. Vanmiddag, in de loop van de middag wordt het een stuk lekkerder. Gaat de zon steeds meer schijnen. En wordt het een graad of 25. Maar morgen wordt het een graadje warmer. Wordt het 28 graden. Is het lekker een droge dag. Leuk om en fijn om erop uit te gaan. Zondag daarentegen komt er af en toe een buitje voorbij. Maar de temperatuur is wel lekker. Die is 21 graden. Maar daarna, maandag, dan wordt het nog lekker 23 graden. En daarna gaat het kwik snel omhoog naar 29 graden. Op dinsdag 32 en op woensdag donderdag. En volgende week vrijdag ook nog 30. Nou heb ik ook weer berichten gezien waar ze spreken over 38, 39 graden. Ik hoop dat dat niet doorgaat. Maar goed, daar hebben we geen invloed op. Dus kortom, zomerweer. Dus hou het cool en hou de ramen en deuren lekker dicht als het zo heet is. En let goed op elkaar. Oh, en dit was alweer het eerste uur ook. Want ineens gaat de tijd dan toch weer snel. Na het nieuws zijn wij bij u terug. Hebben we nog een paar leuke gesprekken.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Ten westen van Bordeaux zijn 4 extra gemeenten ontruimd vanwege de natuurbranden. Het gaat om Saint-Médard-en-Jalais, Saint-Jean-d'Illac, Martignas-sur-Jalais en Saint-Aubin-de-Médoc, goed voor ruim 58.000 inwoners. In totaal zijn al 141.000 mensen geëvacueerd. De overheid zet 1.000 militairen in en vraagt automobilisten departement volledig te mijden. Forum voor Democratie opent binnenkort in Almere de Renaissance School, na een eerdere mislukte poging. De basisschool start met 10 leerlingen in groep 1 en hanteert gescheiden lesmethoden voor jongens en meisjes. De financiering is rond en het onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat het oude Europa beter was dan het nieuwe. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Het gaat om het National Museum of American History, onderdeel van het Smithsonian Institution. Er moeten tijdelijke borden komen die stellen dat de tentoonstellingen vernieuwd moeten worden voor accurate informatie. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. En matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: U luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur van de matinée. 24 juli alweer, de tijd gaat hard. Van het tweede uur hebben wij zometeen live in de studio Ellie Spruit. Zij is van de gedichtenclub De Kap, onder andere, want ze is ook schrijfster. Altijd fijn als iemand in de studio is. En we hebben Judith Kraaikamp. En die gaat vertellen over Op Pad in Oene. Dat wordt 2 keer per jaar in de zomer georganiseerd. En daar gaat ze alles over vertellen. Dus zeker de moeite waard om even te blijven luisteren.

0: BB Band met Stille Willy. Dat is ook al een oudje. Bij mij is aangeschoven Ellie Spruit. Goedemiddag, Ellie.
1: Goedemiddag, Ellie.
0: Fijn dat je bij ons in de uitzending bent. Ik vind dat fijn als er iemand bij mij in de studio zit. Dat praat toch altijd net even wat makkelijker.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is helemaal fijn. Jij hebt opgericht, hoe zou ik het zeggen?
1: Ik ben erbij gekomen toen het al bestond bij de KAF.
0: Oké.
1: Want het is denk ik vanaf 2012 al daar op de kaart gezet.
0: Bij de gedichtenclub hebben we het over, hè?
1: Ja. En ik ben erbij gekomen denk ik 2013 of 14.
0: Oké.
1: En het zat toen helemaal vol met 10 tot 12 mensen.
0: Ja.
1: Maar wij waren allemaal mantelzorgers. En ook al wel van zekere leeftijd de meeste.
0: Ja.
1: Dus je snapte wel, Ellen, daar vielen zo langzaam gaten in het geheel.
0: Ja, zo werkt dat.
1: En toen 2020 er was dat we helemaal niet meer bij elkaar mochten komen, waren we nog met z'n vieren over.
0: Mm-hmm.
1: Toen zijn we ook bij iemand thuis af en toe zo'n beetje gerouleerd. Bij iedereen thuis.
0: Ja.
1: En we hoopten eigenlijk, nadat iedereen weer bij elkaar mocht komen,
0: groeien.
1: Ja. Dat het weer gewoon helemaal aandacht voor was en zo. Nee, jammer genoeg is er toen weer iemand gestorven.
0: Ah.
1: En wij zijn dus echt wel sinds die tijd een beetje zoekende. Er zijn mensen bijgekomen sinds vorig jaar. Maar die hebben blijkbaar toch te veel zorg en die zijn ook weer afgevallen. Dus nu,
0: dat is jammer.
1: En wil de harde kern.
0: Ja.
1: Wil graag toch wat meer aandacht vragen, wat breder in Apeldoorn.
0: Ja.
1: Voor deze hele mooie gedichtenclub.
0: Ja. Kan je even uitleggen aan de mensen? Nou ja, de KAP is een vrijwilligersorganisatie, hè?
1: Ja.
0: Dus laten
1: voor
0: we daar eerst over hebben.
1: Ja. En vrijwilligers om mantelzorgers te ondersteunen. Ze hebben heel veel activiteiten voor mantelzorgers ook. Ik zat bij de wandelclub, de fietsclub, de gedichtenclub.
0: Oh ja.
1: Alles kon.
0: Ja.
1: En je hebt ook vaak dat ze organiseren dat mensen dus met mindfulness een cursus hebben.
0: Oh ja.
1: Dat is heel leuk allemaal.
0: Ja.
1: Mensen die een beetje overvraagd zijn, kunnen op een midweek, de noemer heeft een bepaalde naam, maar dan kunnen ze even thuis weg.
0: Ja.
1: En dan wordt er voor hun partner gezorgd
0: dat ze even
1: of
0: voor
1: waar
0: zichzelf.
1: Ze dan voor zorgen, kan ook ouder zijn.
0: Ja.
1: Dat ze eventjes er tussenuit kunnen, dat ze weer helemaal kunnen opladen.
0: Ja.
1: En dat is allemaal wat de KAP organiseert.
0: Ja.
1: Nog veel meer dingen.
0: Ja.
1: Ook helpen met tuinen en de tuinen met de administratie.
0: Ja.
1: Noem maar op. Het is een geweldige organisatie.
0: Met alle vragen kan je eigenlijk terecht bij de KAP.
1: Ja.
0: En daar hebben jullie onder andere dus de gedichtenclub.
1: Ja.
0: En de gedichtenclub. Hoe moet ik dat zien? Jullie schrijven zelf gedichten of jullie dragen gedichten voor aan elkaar?
1: Dat is eigenlijk het meeste. Ik ben

0: wel iemand die zelf gedichten schreef.
1: Maar jij bent schrijfster van huis uit, hè?
0: Ja, ik heb... Nou ja, heel laat bloeien wel, maar ik schrijf wel sinds 2008 of zo. Ben ik heel veel gaan schrijven.
1: Ja, ja, maar boeken of gedichten?
0: Ja, gedichtenbundels.
1: Ja, ja, ja. Ja. Oh, oké. Okay.
0: Dus er zijn er al drie
1: van verschenen. Oh, kijk eens aan.
0: Maar
1: geef je dan bijvoorbeeld ook aan mensen een cursus? Of zeg maar een soort
0: nee,
1: van...
0: Ik ga niks belerends doen.
1: Ik zou me voor kunnen stellen als je er blanco in komt... en denk, nou weet je, dat lijkt me heel erg leuk... dat je tics en tricks en tips geeft van hoe je
0: gedicht...
1: Nee,
0: want het is eigenlijk niet de bedoeling dat mensen komen om te leren schrijven zelf. Mensen mogen gewoon komen als ze dus interesse hebben in mensen die gedichten schrijven. We hebben zoveel dichters in Nederland... Ja, van Herman Gorter tot Annie M.G. Schmidt, noem ze allemaal maar op.
1: Ja, ja.
0: Die heel veel mooie dingen hebben geschreven. En waar dan ook het lid wat nu nog aanwezig is bij mij... om met z'n twee over zijn.
1: Ja.
0: Die weet heel veel, die komt altijd met van alles en nog wat aan. En,
1: maar dan komen jullie dus bij elkaar, hè?
0: Ja.
1: Elke 6 weken? Elke maand?
0: Ja, elke 6 weken houden we het een beetje op. In de zomervakantie komen we niet bij elkaar.
1: Nee.
0: Maar de rest van het jaar proberen we om de 6 weken. En dan hebben we een gezellige ruimte bij de kap. En dan kopje koffie, kopje thee starten we.
1: Ja.
0: En dan is er ruimte ook voor je verhaal. Hoe het allemaal gegaan is. Hoe je een beetje erin staat.
1: Ja.
0: En dan is er altijd wel iemand die zegt van... Nou, zullen we beginnen?
1: Ja.
0: En dan gaan we gewoon een beetje rond. En iedereen heeft wel een gedicht uitgezocht.
1: Ja, ja, ja.
0: Die hij graag dan wil voorlezen.
1: Ja, ja.
0: En als je denkt voor het eerst komt, denk je van... Nou, ik wacht even af wat een beetje zo de mensen hier doen. Dat kan ik me voorstellen.
1: Ja, even de kat uit de boom kijken.
0: Ja,
1: en even,
0: dat kan. Maar je mag ook altijd al wat meebrengen. Als je zegt van ik wil eens komen luisteren.
1: Ja.
0: Kijk hoe het gaat. Breng gewoon wat mee wat je denkt van... Nou, dat vond ik zelf heel mooi.
1: Ja,
0: wie
1: of
0: weet.
1: Toepasselijk. Of kan ik iemand mee oppeppen of...
0: Ja, ik denk... Ja, soms hebben wij ook wel een thema gehad. Bijvoorbeeld de lente.
1: Ja.
0: Maar dan waren er ook mensen... Nou, die hadden helemaal geen zin om een lentegedicht. Die deden gewoon wat anders.
1: Ja,
0: en dat kan.
1: En dat kan allemaal. Dat mag allemaal.
0: Ja. Ja.
1: Het gaat er dus eigenlijk om dat je gezellig samen bent.
0: Ja.
1: En een gedicht voordraagt. Of alleen maar luistert.
0: Ja,
1: of
0: ook.
1: Je moet niks. Alles mag.
0: Ja. En langzaam komen mensen er dan wel in. Als een paar keer geweest zijn, dan hebben ze... Oh ja, maar dat vond ik ook altijd mooi. Of brengen een liedtekst mee. Alles kan.
1: Oké, okay, liedteksten ook.
0: Wij hebben dan meestal ook wel... Dan gaan we er wel even over na pluizen. Van, goh, wat vonden we dat mooi? Of vond je een mooie zin? Of er valt er een mooie zin op?
1: Ja. Yeah.
0: Heb ik meestal wel.
1: Ja. Yeah.
0: En anderen ook. En dan gaan we daar een beetje over... En als het een heel... onbegrijpelijk gedicht is, dan gaan we erover discussiëren. Van, hoe komt iemand nou toe? Of zo,
1: om zoiets te schrijven. maar het is natuurlijk ook zo, iedereen interpreteert ook anders.
0: Ja, dat is
1: dus
0: ook
1: dat
0: nog
1: is natuurlijk
0: zo.
1: Wel interessant.
0: Ja, ik hoorde dat erin en jij hoorde dat erin.
1: Ja.
0: Dat kan allemaal. Dus soms gaat het wel heel levendig.
1: Ja.
0: En, maar het is ook altijd wel, tenminste voor mijzelf ook... dan kom ik er helemaal weer... Ja, lekker...
1: blij vandaan.
0: Ja, een beetje opgeladen. Energiek vandaan. Ja. Van wat leuk.
1: Ja, want mantelzorg jij nog?
0: Ja, ik mantelzorg.
1: Ja, ja, ja. Dus voor jou is het... Je bent niet alleen de organisator, zeg maar. Of de drijvende kracht.
0: Nee, Monique
1: maar ook...
0: is die organiseert. Maar ik ben gewoon een van de...
1: Van de leden.
0: Van de stokoude
1: leden. Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat je elke 6 weken naar uitkijkt.
0: Ja, ook. Ja, ik vind het altijd jammer als eigenlijk in de zomer. Ja, maar dat snap ik wel. Want er zijn mensen die willen... Die kunnen helemaal naar Amerika bijvoorbeeld op vakantie. Ja, dan ben je even weg.
1: Ja, ja,
0: maar, het is ook goed om... het is geen verplichting in die zin. Het is, als iemand is ook niet kan...
1: Dan is dat ook geen probleem.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Maar het is natuurlijk wel niet leuk als je daar in je eentje zit.
0: Nou, in mijn eentje, dan ga ik thuis wel een beetje liedjes oefenen.
1: Ja.
0: Maar dat is ook zo. Ik zit gelukkig nog niet thuis in mijn eentje.
1: Nee.
0: Maar het is leuk als het aanwas komt.
1: Ja.
0: En het maakt ook niet uit wat je... Als je zegt van, nou, ik heb nog geen tekst om mee te brengen. Maar het kan ook zijn dat je wel dingen thuis in de kast hebt staan. En, ik had toch ook altijd wel ergens een gedichtenbundel. Breng mee.
1: Ja.
0: Of als je iets opvalt in een liedje, breng mee. Het is altijd
1: liedtekst
0: leuk.
1: Kan ook.
0: Maar alles, je hebt hele mooie liedtekstjes.
1: Ja, daar zit vaak wel een laag achter. Ja, ja, ja, ja, ja.
0: En ook, nou ja, als je denkt van ik weet niks. Ik vraag iemand van waar kan ik mee beginnen? Omdat ik nog niet zo veel van gedichten weet. Ja. Het is altijd wel dat we iets weten, dat we iemand weten. En dan roepen we altijd Herman Vinkers. Annie M. G. Schmid.
1: En je kan het zo zwaar maken als je zelf wil. Zeker. En dat ligt misschien ook aan je gemoedstoestand van die dag. Dat je denkt van nou voel ik meer in dit gedicht.
0: Dat zou kunnen, werkt dat zo? Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat je het anders niet als zo triest ervaart, maar toevallig dan wel.
1: Dat kan.
0: Maar dat was eigenlijk niet. Daar gaan wij niet voor. Wij willen.
1: Je licht en luchtig.
0: Je mag diep nadenken. Ja. Maar wij willen je niet triest naar huis.
1: Nee. Nou ja, goed. Maar ja, weet je. Je zit toch allemaal een beetje met hetzelfde schuitje.
0: Dat wel. Maar daar is dan ook zeg maar het binnenkomen en het bij elkaar wat verhalen van hoe is het van jou vandaag en hoe is het gegaan.
1: Ja.
0: Dat je dan al een beetje kunt landen en dat een klein beetje
1: dat los niet, kan laten op dat moment
0: bijvoorbeeld
1: even.
0: Wel, ja. Niet dat je het hoeft te vergeten, maar wel ik zorg. Er zijn ook vaak mensen die zorgen, die willen graag er zijn voor iemand.
1: Ja.
0: En dat is soms een stukje zorg, maar dat is ook gezelschap en liefde uitdragen.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is ook belangrijk dat die mensen er ook voor zichzelf willen zijn.
1: Ja,
0: die zoeken we eigenlijk.
1: Nou, dat is een hele goeie.
0: Ja.
1: Daar houden we even aan vast. We gaan even naar een muziekje en dan zijn we zo weer terug.

0: Time Bandits. Listen to the man with the golden voice. Nou, Ellie heeft ook een golden voice, want zij kan ook goed gedichten voordragen, toch?
1: Ja.
0: En je schrijft zelf gedichten?
1: Ja.
0: Kan je, heb je er eentje zo uit je hoofd zo voor de vuist weg? Of ja, overval
1: nou,
0: ik je dan?
1: Dat is wel een beetje dan weer een contemplatief iets van. Dat is een heel klein gedichtje. In de stilte die je nalaat, zoek ik je. Maar waar ik je nu nog vinden kan, is in mijn hart.
0: Oké. Die is mooi. Treffend. Maar heb je die zelf geschreven?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, wauw. En hoe...
1: Je vroeg toch of ik zelf iets geschreven
0: heb. Ja, maar ik dacht van, heb jij deze dan ook zelf geschreven?
1: Ja.
0: Maar dat is wel een heel mooi treffend. En op wat voor moment heb je dat geschreven? Weet je dat nog?
1: Ja, dat was eigenlijk toen iemand overleden was. Een vriendin. Maar dat was de vrouw van een vriend van ons.
0: Ja.
1: En die was overleden.
0: Ja.
1: En dat vond ik toen heel triest.
0: Ja.
1: Omdat hij een zwaar ziekbed had gehad. En ja, hij bleef alleen achter.
0: Ja.
1: En zodoende kwam ik daarop.
0: Heel mooi, ja. Dat is wel eentje, zeg maar, voor op een kaartje ook.
1: Dat zou kunnen.
0: Toch?
1: Ja, ik heb mijn boekjes nu niet bij me. Want zo ijdel was ik dan niet dat het over mij zou gaan allemaal.
0: Nou, maar een beetje.
1: De laatste was Alles Dwars. En dat heb ik een beetje in het formaat van Olivier Bommel strips gedaan.
0: Oh, wauw.
1: Omdat ik helemaal ook weg ben van Maarten Toonder, wat hij had geschreven.
0: Ja.
1: Maar daar had ik ook op één pagina, links dus, een foto of een tekening van mezelf. En op de andere gedicht van mezelf.
0: Okay.
1: En dat vond ik heel fijn om het ook zo eens te doen.
0: Ja, want je bent dus ook illustrator.
1: Ja, een beetje wel.
0: Oh, je van bent mijn eigen werk thuis. Dan. Jeetje. Goh, en hoe ben je daar ooit zo achter gekomen? Is dat gewoon een gevoel? Heb je opleiding gedaan die kant op?
1: Nee.
0: Recht uit het hart.
1: Hoe noem je dat? Ik ben...
0: Ja, dat noemen ze zelflerend.
1: Je hebt zo'n woord. Ja. Autodidact.
0: Ja, autodidact. Ja, dat is
1: kom er wel op. Als het even duurt, kom er wel op. Maar dat is eigenlijk... ik ben vroeger al wel eens aan dichten geweest. En die heb ik teruggevonden toen. Toen onze dochter uit huis ging. We hadden een dochter met een verstandelijke beperking. En het kostte heel veel energie.
0: Ja.
1: Maar ze is gelukkig goed terechtgekomen nu. En daarna kon ik weer slapen en kreeg ik weer rust in het hoofd. En toen kwamen er allerlei gedichten uit mijn pen. En toen kwam ik ook dingen van vroeger tegen.
0: Oh ja.
1: En zo ben ik doorgegaan.
0: Ja.
1: En toen zei mijn man, wil je dat niet in een boekje? Ik denk, nou, dat vind ik wel leuk. Ja. Dat wel in een boekje.
0: Ja, wat leuk. En die liggen gewoon bij de boekhandel in Apeldoorn? Of die kan je liggen bestellen?
1: Bij Broekhuis. Boekhandel Broekhuis in Hoofdstraat.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja, die heeft de ding op stapel.
0: Ach, wat leuk.
1: En ik geloof nog een paar, maar daar ligt alleen Alles Dwars volgens mij. Bij de Reader's Shop in Eglantier.
0: Oh. Okay,
1: daar ligt ook
0: daar.
1: Wat. Ja.
0: Oh, okay. En heb je dat in een eigen beheer uitgebracht?
1: Ja.
0: Oh, okay.
1: Het laatste wel. Het eerste boekje niet. Het Gapend Gat niet. Dat was het eerste. Maar dat is er nog wel. Dat kun je zo bestellen bij Bookscout. Ja.
0: En als je dan zo'n avond hebt van de kap, heb je dan ook dat boekje bij je? En,
1: ja, wij doen het op de middag altijd. Hè?
0: Oh,
1: wij zijn op 's middags. De gedichtenclub is op de middag.
0: Ja.
1: Die was gewoon altijd zo makkelijk, omdat sommige mensen ook graag niet 's avonds op stap gaan.
0: Nee, dat klopt,
1: En dat heb je dan. Dus
0: of het niet
1: het
0: kunnen regelen voor
1: twee
0: de avond.
1: Ja, ook. Van half 2 tot 3:30.
0: Ja.
1: Je hoeft niet, als je zegt, het is me te lang, kom je wat later of je gaat wat eerder weg.
0: Dat kan allemaal. Ja, wat fijn. Dus er is gewoon ruimte voor iedereen om te zijn wie die is en te doen wat hij wil.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. En soms, we hebben ook wel eens mensen gehad die ook zelf gedichten maakten. Maar die kwamen dan even en... dan liet ze het boekje zien en dan kocht je het boekje en dan waren ze weer weg.
0: Oh ja, nou dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling ervan.
1: Ah ja,
0: nee.
1: Dan hadden we het heel druk waarschijnlijk.
0: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Met de rest verkopen.
0: Als mensen nou zeggen van joh, dat lijkt me toch allemaal heel erg fijn, daar zou ik wel eens naartoe willen. Op wat voor manier kunnen zij zich aanmelden dan?
1: Nou, ik heb een e-mailadres en dat is m.steunenberg@dekap.nl. .nl, ja, dat wel. Dat
0: altijd
1: wel
0: fijn, .nl.
1: Ja. En daar is Monique Steunenberg, die is eigenlijk de initiatiefneemster

0: om toch te kijken of er weer wat meer bredere belangstelling komt voor de gedichtenclub.
1: Ja.
0: Dus daar kunnen geïnteresseerden zich graag aanmelden. Heel graag.
1: Ja, dat zou natuurlijk. En er is waarschijnlijk ook een website waar je ook nog informatie over de KAP en alle activiteiten kan vinden.
0: De KAP heeft een eigen website. Ja. En daar staan ook dingen op van wat er allemaal te doen is. De gedichtenclub staat elke maand in een nieuwsbrief erbij, wat er allemaal is. En ook als je op de KAP site, dan staan alle activiteiten. En wanneer ze zijn, staan gewoon op hun site.
1: Maar en de KAP is dus echt alleen voor mantelzorgers.
0: Ja, dat wel. Ja. Dat wel.
1: En maar moet je dat kunnen bewijzen dan? Hoe werkt het? Hoe moet ik me dat voorstellen dan? Ja, iedereen is natuurlijk wel een beetje mantelzorger.
0: Ja.
1: Toch, als je ouders nog hebt. Of,
0: ja, hè? Dat snap ik. Maar dan hoop ik dan wel dat mensen daar gewoon wel een beetje legitiem komen.
1: Ja. Want bij wat betaal je daar contributie voor?
0: Nee, dit is allemaal.
1: Het is gewoon allemaal.
0: Gewoon zo, je bent altijd welkom.
1: Je bent altijd welkom, ja.
0: Als je mantelzorg bent en je staat bij de schap ingeschreven en je denkt, nou, ik heb best nog wel wat tijd over wat vind ik leuk.
1: Ja.
0: En je hoort dan van, nou, leuke teksten, leuke mensen, koffie, thee.
1: Ja.
0: Eventjes eruit.
1: Ja.
0: Nou ja, misschien is dat dan wel een invulling voordat je zegt, oh, dan zou ik het ook eens. Je kunt het altijd proberen.
1: Ja, dus je mag altijd eventjes bellen of langskomen.
0: Ja.
1: Maar de KAP zoekt natuurlijk ook altijd nog wel vrijwilligers om mensen te ondersteunen.
0: Ja, dat is weer een andere traject.
1: Ja, oké. Maar dat kunnen mensen ook op de website allemaal vinden. Hè, van hoe je dat.
0: Als je denkt van, nou, ik ben eigenlijk wel mantelzorger. Wat jij zegt van, ja, iedereen is eigenlijk mantelzorger. Dat hoop ik dan niet.
1: Nee, maar goed, je hebt natuurlijk allemaal.
0: Er zijn heel veel. Ja, er is ook soms jeugd die al voor hun.
1: Ja, ouders.
0: Mensen,
1: ja bijzonder. Ouders, hè? Ja. En daar worden ook allerlei dingen voor georganiseerd.
0: Ja,
1: hè? Ja, mooi. Mooi. Ja. Heel breed inzetbaar, zeg maar, de KAP.
0: Ja, dat is echt geweldig.
1: Maar je moet het wel weten te vinden, natuurlijk.
0: Aan het begin van de Regentessenstraat op de tweede verdieping.
1: Op de tweede verdieping. Oh ja, want daaronder zit dan de Zorgzaam, geloof ik. Zoiets, hè? De Zorgzaam winkel.
0: Ja.
1: Ja. En dan op de eerste verdieping daar.
0: Schuin tegen het gemeentehuis.
1: Ja, waar vroeger de Bondsparbank zat.
0: Ja,
1: ja. Ja. Ja. Goh. En jij, hoe lang ben jij al, zeg maar, bij de KAP?
0: Nou, ik denk vanaf 2005 of 2006 wel, denk ik.
1: Oké, echt ook al wel zo lang.
0: Ja.
1: Of wel 20, 22 jaar.
0: Ja. Want ik was ook ooit, nou ja, daar was ik dan aan het dichten en zo. Toen heb ik ook ooit wel eens gevraagd, mag ik wat voorlezen? Want je hebt dan zo'n mantelzorgdag, 10 november.
1: Ja.
0: En toen heb ik een keer mijn manifest mogen voorlezen.
1: Oké, wauw.
0: Dus dat was wel leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: En als jullie dan zo'n gedichtenavond, hè, zijn er ook mensen die het
0: middag.
1: Ja, gedichtenmiddag, sorry, zo'n gedichtenbijeenkomst hebben. Zijn er ook mensen die het heel spannend vinden om een gedicht voor te dragen? Dat ze zeggen van, nou, ik weet niet.
0: Ja, nou, dan zeggen we, neem even je tijd. Luister even hoe knullig wij het doen. En dus nooit, het is geen wedstrijd.
1: Nee, het is geen wedstrijd.
0: Het is geen wedstrijd.
1: Nee, het is laagdrempelig.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Je vult gewoon zelf in. En als je denkt van, nou, ik heb een simpel gedichtje.
1: Ja.
0: Ook leuk.
1: Ja, ook leuk. Ja.
0: Niks hoogdravends.
1: Nee.
0: Ik snap ook niet iedereen. Ik snap Herman Gorter ook niet altijd.
1: Nee. Nee.
0: Noem ze maar op.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja.
0: En het is gewoon. Ik loop wel eens in Amsterdam en dan zie ik tweedehands boekjes. Dan komen we in zo'n steeg.
1: Ja.
0: En er staan allemaal boekhandelaren tweedehands. Ja. Dan heb ik wel eens wat dingen meegenomen voor 2 euro per boekje.
1: Ja.
0: En dan denk ik, oh god, dat is toch ook wel bijzonder. En dan kom je toch wel andere dingen tegen.
1: Ja, ja.
0: Want ja, ik wil ook niet altijd uit eigen werk. Ik heb natuurlijk genoeg, maar ik wil niet altijd eigen werk.
1: Nee. Dus,
0: dat is ook zo pretentieus.
1: Ja.
0: Dat maakt niet uit.
1: Nou, hartstikke
0: maar alles
1: leuk.
0: Kan. Ja.
1: Dus. Denkt u, ik wil een keer naar zo'n middag van de gedichtenclub voor mantelzorgers? Dan kunt u dus u aanmelden bij moonm.steunenberg@dekap.nl. Zij kan al uw vragen beantwoorden.
0: Ja.
1: Ze kan alle info geven die u nodig heeft. En wellicht komt u dan Ellie tegen, daar. Als grote aanjager van de gedichtenclub.
0: Dat zou mooi
1: toch?
0: Ja,
1: dat
0: zeker.
1: Zou wel heel erg leuk zijn.
0: Heel leuk.
1: Zijn we nog dingen vergeten, Ellie? Waarvan je zegt van, ja, maar dat willen we nog even aangekaart hebben? Of?
0: Ik dacht het niet. Want ik had een heel epistel hier.
1: Ja,
0: het is
1: hele
0: ook, wij hebben dus ook plezier samen. Dat heb ik al verteld, geloof ik. Hè? We hebben ook plezier. We
1: en daar gaat het ook om.
0: We doen ook soms een beetje diepzinnig, proberen we dan te worden. En we aanhaken aan ook al mensen als ze een onderwerp hebben dat ze meebrengen van huis. Daar gaan we ook gewoon. Want dat is ook het leuke. We zijn niet echt een gespreksgroep dat je allemaal denkt, ik ga je helemaal gelauw...
1: Maar zware problemen vertellen, nee.
0: Het is echt, je mag, zeg al, we beginnen een beetje met gewoon even vertellen hoe was het allemaal van de week of de afgelopen weken.
1: Ja.
0: Omdat je elkaar dan maar één keer in 6 weken ziet.
1: Ja.
0: Is dat altijd wel leuk om even weer bij te kletsen.
1: Moment.
0: Ja. Daar heb je dan ook de koffie en de thee voor. Thee momentje. En dan is het ook wel mooi. Sommige mensen brengen echt ook iets heel gerichts mee. Over bijvoorbeeld uit huis plaatsing. Of om iemand die ziek was. Of een jaargetijde. Iets wat hun aanspreekt. Dus dat vinden wij altijd leuk.
1: Ja.
0: En soms kunnen we wel eens zeggen tegen elkaar, doen we gewoon volgende keer een bepaald onderwerp.
1: Ja.
0: Ga zoeken, weet ik veel, over ballonvaart of zo.
1: Ja, noem maar wat.
0: Ik noem maar wat.
1: Ja.
0: Maar een beetje huiswerk mee. En dan zeggen mensen, nou ja, als ik deze kan vinden, dan breng ik wel wat anders mee. Ja. Ook goed.
1: Ook goed. Nou.
0: Dus vandaar.
1: Ja. Nou, het klinkt mij als best een hele gezellige middag.
0: Yes.
1: Met diepgang soms.
0: Ja.
1: En de gedichtenclub bij de Kap. Wilt u daar meer over weten? m.steunenberg@dekap.nl kunt u zich aanmelden en vragen stellen. Ellie, ik vond het heel fijn dat je er was.
0: Ja.
1: Ik hoop dat je gedichtenclub groeit.
0: Ja, dat hoop ik ook.
1: Dat er wat aanwas komt.
0: We hebben plaats genoeg.
1: Plaats genoeg. Want hoeveel mensen kunnen jullie kwijt?
0: Ja, wel 10.
1: Wel 10.
0: Ja, nou, zeker.
1: Dus
0: misschien wel meer. Als we met meer zijn, gaan we naar een grotere ruimte. Gaan we naar een grotere ruimte.
1: Laten we dat afspreken.
0: Daar doen we niet moeilijk over.
1: Ja.
0: Komt er meer koffie op tafel?
1: Ja,
0: thee.
1: En koekjes.
0: Koekjes zijn er ook.
1: Oh, nou,
0: voor degene
1: kijk eens aan.
0: Onder ons die graag iets zoets erbij willen. Koekjes zijn er
1: ook. Koekjes zijn er ook. Voelt u ook vooral vrij om zelf wat te bakken en mee te nemen?
0: Oh,
1: altijd goed.
0: Met de kerst doen we altijd iets leuks. Tegen de kerst, de laatste van het jaar.
1: Nou, super.
0: Ook altijd iets leuks.
1: Nou, Ellie, dankjewel dat je hier was en dat je erover wilde vertellen. En ik hoop dat jullie groep groeit naar in ieder geval 10.
0: Ja, dank voor de gelegenheid.
1: Graag gedaan.
0: Tot
1: en een prettig weekend.
0: Ja, dankjewel, Ellen.

Denzel met Pump It Up. Het fietsgilde houdt op dinsdag, 28 juli, dus dat is komende dinsdag, de recreatieve fietstocht Kunst in het Landschap. Voor 1200 jaar bestaan van Brummen kreeg de Halse kunstenaar Ralf Lamberts opdracht om een kunstwerk in alle 6 dorpen van de gemeente te maken. En deze dagtocht, en daar gaat u dus langs fietsen, deze dagtocht is ongeveer 53 kilometer lang, vertrekt om 10 uur bij Sporthal de Meenpark aan de Heemradelaan 130 in Apeldoorn. En het is een route die over verharde wegen en fietspaden gaat. Dus dat betekent dat het ook toegankelijk is voor driewielfietsen. Je kunt tegen betaling van €3 kunt u deelnemen. Zelf even eten en

0: Wolkenloos van Pure. Oh nee, Wolkenloos met Pure. Ik zei het verkeerd om. Aan de lijn hebben wij Judith Krijkamp. En ze gaat wat vertellen over Op pad in Oene. Hallo Judith.
1: Hi Ellen, hoi.
0: Leuk dat je in de uitzending bent.
1: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Het is weer zover, hè?
1: Het is weer zover. De 16e editie van Op pad in Oene.
0: Ja, wat leuk. Kan je voor de mensen die niet weten wat het inhoudt, even kort uitleggen wat Op pad in Oene inhoudt?
1: Ja, ik zal het proberen kort en bondig te houden.
0: Nou, het mag wel iets langer dan dat.
1: Ja. Nou, Op pad in Oene is... Oene is een klein agrarisch dorpje. Laat ik daarmee beginnen. Dat ligt tussen de Veluwe en de IJssel. Dus in de IJsselvallei.
0: Ja.
1: Ongeveer 20 minuutjes van Apeldoorn vandaan. Tijdens Op pad in Oene zijn er meerdere boerderijen, deelnemers, kunstenaars die hun deuren openstellen voor publiek. En mensen kunnen eigenlijk heerlijk op de fiets door de weilanden het dorpje verkennen.
0: Ja.
1: De oude kerk, de molen, verschillende ateliers, er is muziek. En de beroemde aardbeientuin. Even om maar een aantal te noemen.
0: Altijd lekker.
1: Er zijn 15 deelnemers.
0: Dus
1: waar mensen kunnen gaan kijken.
0: Ja, want jullie hebben aardig wat ateliers ook, hè? Want ik heb het ook wel eens gedaan. Maar er zijn toch meerdere kunstenaars, zeg maar, bij jullie in het dorp. Toch?
1: Ja, zeker. En er zijn er ook nog heel veel die niet meedoen.
0: Oké. Nou, wellicht de volgende keer.
1: Ja, wellicht de volgende keer. Ja, Oene is wel een klein beetje een kunstenaarsdorp.
0: Ja.
1: Maar dit is zeker niet het enige, hoor. Er zijn 4 ateliers die meedoen.
0: Ja.
1: Maar mensen kunnen ook de boerderijen leren kennen. Er is een pluktuin. Daar is iemand die zelf bier brouwt. Er is een melkveehouderbedrijf waar mensen uitleg krijgen over hun bedrijf. Ja. En waar kalfjes geuit kunnen worden.
0: Oh, altijd dus leuk.
1: Er is van alles te beleven. Ook de molen is open. De oude kerk.
0: Ja, ja. En het is een klein dorp.

0: Maar het is wel een levendig dorp, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja. Ik hoorde een bijzonder feitje. Vaak kleine dorpjes trekt iedereen overdag van weg. Maar in Oene is er heel veel bedrijvigheid. Ja. En in Oene blijven eigenlijk altijd meer mensen dan dat eruit gaan.
0: Ja. Ja, nou ja, en ik snap dat, want het is een ontzettend leuk dorp. Ik kom er nog wel eens, zal ik maar zeggen. Want ja. Ik zie dat de boerderij van Sier van der Weert hier ook aan mee gaat doen dit jaar.
1: Ja, daar zijn we heel blij mee. Ja. Want Sier die heeft ook heel lekker boerendroomijs.
0: Ja, dat klopt.
1: En
0: ja.
1: Daar loop ik heel graag altijd een blokje voor om.
0: Oh, dat snap ik ook.
1: Dat is ontzettend leuk. Dus ook hij heeft eerder altijd wel meegedaan. En nu dit jaar weer. En ook met het boerendroomijs. Maar er is ook een schapenscheer, daar hoorde ik. Dus hij heeft weer van alles ook georganiseerd. Ja. Op zijn bedrijf.
0: Ja, je kan er ook zo leuk overnachten, hè? In die trekkershutjes.
1: Klopt, hij heeft prachtige trekkershutjes. En dat is een hele belevenis al op zich als je alleen al zijn locatie zou bezoeken.
0: Nou, absoluut.
1: Dus het is bijna onmogelijk om alle locaties in één keer te bekijken.
0: Maar gelukkig zijn er twee dagen, hè?
1: Er zijn twee dagen, dus je kan twee dagen langskomen fietsen.
0: Ja.
1: Dus dat biedt wel mogelijkheid om overal even langs te komen. Ja. En voor de echte fanatiekelingen hebben we inderdaad, voor degene die dus alle locaties afgaan, die hebben een mogelijkheid om ook nog iets te winnen tijdens de route.
0: Oké, vertel.
1: Ja, de route staat dit jaar namelijk in het teken van 850 jaar Oene.
0: Ja.
1: Het dorpje bestaat al 850 jaar.
0: Is wat.
1: En als mensen langs de verschillende locaties gaan, dan kunnen ze iets verzamelen. En als ze als daar de goede uitkomst uitkomt, dan valt er ook nog iets leuks te winnen.
0: Oh, kijk eens aan. Dan kan je daar al een tipje van de sluier oplichten wat de hoofdprijs is? Of zeg je nee, dat is een verrassing?
1: Nee, dat is een verrassing. Dat staat er nog niet bij. Maar er zijn wel een aantal mensen, dus niet echt één hoofdprijs, maar er zijn een aantal mensen die een klein prijsje kunnen winnen.
0: Ah, dat is helemaal leuk. Ja. En je zei ook al, de pluktuin, de Koekamp, die doet mee dit jaar, hè?
1: Ja, dus we hebben drie nieuwe deelnemers. Dat maakt de route ook ieder jaar wel weer verrassend.
0: Ja.
1: En dit jaar doet inderdaad Pluktuin de Koekamp mee. Dus daar is ook weer van alles te
0: beleven en te verkrijgen.
1: En je kan kennis maken met haar moestuin. Dus dat is ook, daar kunnen ook mensen na op Bad en Oene terecht. Om gezonde producten te kopen.
0: En dan de route, zei jij. Is die dan ook elk jaar een beetje anders, of niet? Ja, andere deelnemers misschien, dus.
1: Ja, waar het om bekend staat is dat alle deelnemers hebben een mooie gele klomp voor aan de weg hangen.
0: Oh, ja.
1: Oene is oorspronkelijk een klompenmakersdorp.
0: Ja.
1: En dus op die manier maakt het ook heel gemakkelijk eigenlijk om een route te volgen. En het ligt allemaal vrij dicht bij elkaar.
0: Ja.
1: Dus je fietst vanuit het kleine dorpskerntje door de weilanden. En op die manier kun je alle 15 deelnemers
0: bezoeken.
1: Op de route bezoeken.
0: En wil je dat niet in één keer doen, dan kan je dus of op dinsdag 28 juli, dat is dus komende dinsdag. Of dinsdag.
1: Het is aankomende dinsdag, ja.
0: Ja, of 4 augustus. En dat is dan weer de week daarna. Dus twee dinsdagen achter elkaar. Tussen 10 en 5 op pad in Oene. En waar kunnen we de route vinden, zei jij? Op.
1: Ja, dat is altijd een goeie. Er zijn op verschillende plekken, ook als je in het dorp aankomt, liggen ook nog folders waar de routekaart ook in staat.
0: Ja.
1: En alle deelnemers. Maar overal zijn ook de QR-codes te vinden.
0: Okay.
1: Waarmee je op de website ook de route kan vinden. En ja, dat is ook heel gemakkelijk, want iedereen heeft tegenwoordig een mobiel. Dus dan kan je eigenlijk via de website op padenoene.nl de route bekijken of even uitkiezen waar je graag als eerste wil beginnen. Want je hoeft niet bij nummer 1 per se te beginnen.
0: Nee.
1: Je kan beginnen waar je wil en
0: eindigen waar je wil.
1: Lekker rond.
0: Ja. En je kan het met de fiets of met de auto doen, maar het leukste is natuurlijk met de fiets.
1: De meeste mensen komen op de fiets.
0: Ja.
1: En het belooft ook een hele mooie dag te worden.
0: Ja.
1: 28 graden.
0: Ja.
1: Dus dat is ook heerlijk om lekker op de fiets te gaan.
0: Ja, en dan zo'n lekker boerendroomijsje bij de boerderij.
1: Ja,
0: maar bij de kerk staan ook allerlei dingen. Foodtrucks neem ik aan. Of waar je drinken en eten kan krijgen. En lekkere dingetjes,
1: toch? Ja, het leuke is dat op de route eigenlijk is het heel... Want Oene is heel gastvrij. Dus eigenlijk op alle locaties is al bijna wel wat ook te drinken. Maar er zijn een aantal plekken die wel heel bijzonder zijn. Dat is natuurlijk het dorpzicht. Dat is echt het café-restaurant van

0: Oene.
1: Ja.
0: Daar kan je terecht. En daarnaast moet ik even snel spieken. Haar catering. Het boerderijtuin Het Vrije Erf.
1: Okay.
0: Zij biedt ook allerlei dingen aan voor high tea, lunch. En dat is altijd druk bezocht.
1: Yeah.
0: Dus daar zou ik zeker ook even gebruik van maken. Nou, de aardbeientuin is ook van alles lekker.
1: Ook van alles. Lekker bakje aardbeien op de vuist.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk word je overal verwend.
1: Goed verzorgd.
0: Waar je langskomt.
1: Ja. Nou, hartstikke leuk. Ik vond het heel leuk om er even met jou over te praten, Judith. Ik wens jullie twee hele mooie dagen. Ik denk dat het weer heel druk gaat worden.
0: En, ja, ontzettend leuk dat jij ook geweest bent. Wie weet komen we jou tegen.
1: Ja, wellicht.
0: Ja, komen we jou tegen.
1: Ja. En, ik heb erover te denken. Waarschijnlijk zul je me er een keertje vinden.
0: Oh, dat zou heel leuk
1: Helemaal leuk. Hey, dankjewel. Heel veel plezier en heel veel succes.
0: Ja.
1: En graag spreken we je volgend jaar weer.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Okay.
0: En ontzettend welkom aan iedereen.
1: Dankjewel. Dag Judith, bedankt. Goed weekend.
0: Dag. Zelf plezier.
1: En dit was ook alweer de matinée van vrijdag 24 juli. Er ging het toch nog weer ineens heel erg snel. Frans, dankjewel weer voor de techniek. En de dames van de redactie, heel erg bedankt. En u bedankt voor het luisteren. En een heel prettig weekend. En tot de volgende keer. Secret Life.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Forum voor Democratie opent binnenkort in Almere de Renaissance School, na een eerdere mislukte poging. De basisschool start met 10 leerlingen in groep 1 en hanteert gescheiden lesmethoden voor jongens en meisjes. De financiering is rond en het onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat het oude Europa beter was dan het nieuwe. VN-chef Guterres is zaterdag in Syrië aangekomen, het eerste bezoek sinds 2009. Hij spreekt steun uit voor een overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van Assad in december 2024. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een gebied bij de grens met Oekraïne. Een F-16 haalde de Shahed-drone neer, die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het luchtruim. Een Canadese stagiaire op het NAVO-hoofdkwartier in België is opgepakt op verdenking van spionage en criminele organisatie. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land. De vrouw is onder aanhoudingsmandaat geplaatst na doorzoekingen in haar woning en op haar werk. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. En matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: zijn 4 extra gemeenten ontruimd vanwege de natuurbranden. Het gaat om Saint-Médard-en-Jalais, Saint-Jean-d'Illac, Martignas-sur-Jalais en Saint-Aubin-de-Médoc. Goed voor ruim 58.000 inwoners. In totaal zijn al 141.000 mensen geëvacueerd. De overheid zet 1000 militairen in en vraagt automobilisten de plek te mijden. Indonesische reddingsdiensten zoeken naar een vermiste speedboot met 11 toeristen aan boord, van wie 5 Nederlanders. De boot vertrok vrijdagochtend vanuit Tanjung Unauna naar Marisa bij het eiland Sulawesi, maar kwam daar nooit aan. Rond 3:30 werd de boot als vermist gemeld, waarna een zoekactie startte die tot nu toe niets heeft opgeleverd. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne. Een F-16 haalde een Sahed-drone neer die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het Roemeense luchtruim. Chinese toezichthouders hebben Trip.com een boete van ruim 672 miljoen euro opgelegd, wegens misbruik van marktpositie. Het bedrijf beperkte de mogelijkheden van hoteluitbaters in hun prijsbepaling, wat consumenten schade. Trip.com accepteert de boete en belooft verbeteringen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig, met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. En matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Mixed Music Hour.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goedemorgen, welkom weer bij Miss Music Hour. Ja, verleden week waren we er niet in verband met de lokale uitzending. Maar vandaag, zaterdag, de 25e juli, zijn we weer aanwezig. Van, zeg maar, van 11 tot 12 weer met Miss Music Hour. Ja, het onderwerp, het is een beetje wekelijks nu aan het worden, is weer een bepaalde datum waar dus een aantal jaartallen aan vastzitten. En de datum waar we gaan zeg maar op focussen is 22 juli. Met de bronvermelding natuurlijk van de top 40, want die brengt het om de zoveel tijd uit. Nee, 22 juli, dat is de datum zeg maar, die een beetje in deze uitzending centraal staat. En waarom begonnen we dus met I Wanna Be a Hippie? Nou ja, dat was in, op dat moment, zeg maar 22 juli 1995... was op dat moment de nummer 1. En dat was ook een beetje het begin ook van de happy hardcore, zeg maar. I Wanna Be a Hippie, dat in, vooral in Nederland, in België en Duitsland een nummer 1 hit werd. De groep bestond uit Lee Waaman en Michael Wells. En de groep was in eerste instantie actief als Greater Than One. Ja, dat was inderdaad een buitenlands echtpaar, maar in 1990 verhuisden zij naar Amsterdam om actief te worden in de hardcore scene waar op dat moment in de stad een opkomst was. In 1995 verscheen het album Het Sex onder de naam Technohead en op het album staat dan de single I Wanna Be a Hippie. Het harde nummer waarin een stuk zang uit de film Roof Awakening in 1990 is gesampled en naar een hogere tempo is gepitcht. Wordt duidelijk op succes op gabberfeesten. Het succes is zo groot dat Mokum Records besluit om een radiovriendelijke remixversie van te maken. Maar helaas, kort na het succes overleed de dame Lee Heyman. Newman aan het kanker en daarna produceerde zeg maar Wells, de echtgenoot, alleen nog daarna nieuwe singles. Natuurlijk ook verjaardagen, wel wat weinig informatie over bij de groep. 1983 was de geboortedatum van Arsino Todiras. Dat is een Roemeen. En dat is de groep die een eenmanshit hebben gehad met het nummer Dragostin D. En Dragostin D, ja, dat was ook nog een verhaal apart, want die was in eerste instantie zeg maar, bedoeld voor de groep Hajduchi. Maar daarna dachten een aantal leden van de producer, de schrijver van dat nummer kunnen we ook wel zelf zingen. Met als gevolg dat die hit zelfs nog groter werd dan Hajduchi dat had gedaan. Ozone met Dragostin D.T.

Ja, dan gaan we naar heel ver terug. Naar 1 jaar was ik toen, 1965. De 20-jarige Boudewijn de Groot uit Heemstede treedt dan op, zeg maar, op 22 juli 1964. Hij treedt dan op bij het AVRO Talentenjacht Nieuwe Oogst. Dat is toevallig ook dezelfde waar ook André van Duin toen ook zijn talent zeg maar, maakte. En daar ook zijn carrière aan mee te danken had. Boudewijn de Groot doet dat inderdaad ook zo. En daarmee heeft hij ook zijn televisiedebuut. Het liedje wat hij zong, dat was Eleggi Pentale. De tekst van het nummer gaat dan over een schande dat hij voor natuurlijk zijn vriendin zwanger had gemaakt. Zijn vriendin Anneke Versteegh is op dat moment werkelijk zwanger, terwijl ze nog niet getrouwd zijn. Ja, dat was toen de tijd toch wel een schande. Pas op 9 september trouwt de koppel en op 27 september wordt dan zoon Marcel geboren. Marcel, je kent hem al. Mag ik naar je kijken? Ja, inderdaad. Nou ja, Boudewijn deed dat al meer natuurlijk. Nou ja, de publieksjury kan de tekst eigenlijk niet waarderen, maar de vakjury wel en roept toch Boudewijn de Groot als winnaar. Hij eindigt op 30e plaats achter winnaar Gerard Mooy, een zanger uit Den Helder die de Zuid-Amerikaanse lied zong, en Dixie Cats uit Amsterdam. Maar goed, ruim een jaar later scoorde Boudewijn toch al zijn eerste grote top 40 hit met een meisje van 16... dat in januari 1966 een 23e plaats haalde. Later in de jaren 60 volgde de top 10 hits van Weltrusten, Wel, meneer president, de nummer 1 hit Land van Azenbaal en de duet met Ellie Nieman, oftewel de zeg maar duet Prikkenbeen. Na nog een tweede kind gaat Boudewijn en Anneke dan uit elkaar. Zijn tweede vrouw, Alma Lette, wordt dan de 72 geworden. En daaruit tot huwelijk wordt dan Jimmy de Grote geboren. Jimmy is dan volgens mij ook de tekstschrijver van, zeg maar, voor zijn vader in de latere periode. Ja, en helaas, ook daar is ook een scheiding. Om 1995 haalde hij natuurlijk niet. Maar daarna trouwde hij voor de derde keer. En dit keer doet hij dan met Anja Bak, die eerder met zijn tekstschrijver Leenert Nijg was getrouwd. Maar Leenert was wel getuige van zijn ex. Ja, zo kan het in ieder geval. Volgens mij is dat de huwelijk nou nog steeds zo. Nou, ik vond het mooiste nummer inderdaad van het duet wat hij zong met Ellie Nijman, Mr. Prikkenbeen.

Ja, voor 1965 gaan we gelijk 60 jaar verder. Komen we uit één jaar geleden, 2025. George Comans overlijdt dan op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van ALS. Hij was de enige lid van de Golden Earring dat heeft meegeschreven aan alle 47 top 40 hits van de groep. George had daarnaast in 1971 onder de naam Jojo nog een hitje met Loving and Hunting. En hij schreef ook verschillende hits voor andere acts. Ja, we hebben toen de tijd, Hetty en ik, ook verleden jaar met concert geweest. Het afscheidsconcert. Helaas haalde George Comans dat concert niet. Maar de andere leden hebben dat inderdaad gewoon laten doorgaan. En als eindact was natuurlijk het nummer waar George eigenlijk toch wel heel mooi zong. Ook wel bij de Golden Earring. Maar hij deed op dat moment ook de liedzang. Dus het nummer Hold Me Now. Daar verscheen ook inderdaad de clip in het zwart-wit. Met inderdaad het beeldenis van George Comans. Ik moet ook zeggen, ik zag her en der wat traantjes vallen bij het publiek. Maar het was wel een mooi moment. Een ode aan de overleden George Comans. Met nummer Hold Me Now.

0: Ja, misschien dat je ook wel de Nederlandse nummer daarvoor kent. Zoals toen de tijd van Brigitte Kaandorp en Herman Vinkers. Maar dit was natuurlijk het origineel van Mireille Mathieu en Patrick Duffy. En dat naar aanleiding van het geboortejaar van Mireille Mathieu. 22 juli 1946. Ze leeft inderdaad nog steeds. Ze is net 80 jaar geworden. Mooie leeftijd. 1960 kwam ze al eigenlijk zeg maar een beetje op de proppen, maar pas in 1965, naar aanleiding van de Franse zeg maar een soort oogstprogramma, net als bij de AVRO, waar we eerder bij Boudewijn de Groot hebben gehad. Zo'n programma bestond er ook in Frankrijk. En daar werd inderdaad zeg maar Mireille Mathieu ontdekt. En eigenlijk al vrij snel kwamen de hele grote hits. Het is inderdaad onovergebroken geweest tot 70 jaren. Daarna is het eventjes stil geweest. Kan zijn dat ze moeder is, dat weet ik even niet helemaal. Maar in 1983 kwam op een gegeven moment weer samen met Hunk van Dallas, bij Patrick Duffy. Dat was natuurlijk de zanger van inderdaad van Bobby Ewing in Dallas. Daar zongen ze samen Together We're Strong. Twee weken geleden heb ik ook al een nummer gedraaid van Def Damon Snoop. In ieder geval naar aanleiding toen van de geboortedatum van Larissa Kullemans, de zus van Axana. En Axana is dit inderdaad, 22 juli, is zij jarig. En op het jaartal 1969. Dus ik zal er niet heel veel van vertellen van die Belgische groep. Het is een Belgische supergroep geweest. Een beetje zeg maar vergelijkbaar met de Dolly Dots. Twee konden er zingen, de rest kon dansen. En dat was eigenlijk met de Dolly Dots. Maar moet ik wel bij zeggen, Dolly Dots heeft dat naderhand toch wel goed gemaakt. Dat ook de andere, tussen aanhalingstekens dansers ook wel goed begonnen te zingen. Maar goed, bij de zusje Keulemans is dat altijd een beetje zo gebleven. Vorige keer draaide ik hun eerste hit, It's Okay, It's Alright. Nu draaien we die andere hele grote hit, And Nothing To It, van Def Dames Dope.
1: Is this really necessary? I wanna go home! Forget it, girl, cause it's a brand new Def Dames Dope.

Ja, dan gaan we naar een nummer die eigenlijk al twee keer zeg maar, op de nominatie staat om eigenlijk te druimen. Druimen uiteraard maar één keer vandaag. Eerste feitje is dat op 22 juli 2021 alle grote radiostations van Nederland die draaien dan om 11 uur allemaal tegelijk A What a Shave of Pale van Procol Harum. Dit was natuurlijk het lievelingsnummer van misdaadjournalist Peter R. de Vries, die op 6 juli in Amsterdam werd neergeschoten en 10 dagen later overleed aan zijn verwondingen. En waarom is het ook zo dubbel? Omdat hij op 1972, dat op dat moment ook al op nummer 1 stond, 7 weken lang op nummer 1. Dus wat dat betreft een mooie nummer inderdaad, zeg maar, om nu te gaan draaien. Zeker ook naar nagedachtenis van Peter de Vries, laten we dat ook niet vergeten. What a Shade of Pale van Procol Harum.

Ja, blijft toch af en toe mooi. Zeker als je een zeg maar, programma mag presenteren. Met nummers, onafhankelijk van hoe lang ze zijn. Of inderdaad zeg maar, niet vaak gedraaid kunnen worden. Omdat ze dan ja, geassocieerd worden met de top 2000. Altijd jarenlang nummer 1. Daarom is inderdaad de Bohemian Rhapsody van Queen. En dat heeft te maken dat op 22 juli 2019... de videoclip van Bohemian Rhapsody van Queen passeert dan de magische grens van 1 miljard views van YouTube. Het is voor de eerste keer dat een nummer van voor 1990 deze bijzondere mijlpaal bereikt. Ja, meer kun je er ook wel meer vertellen. Maar laten we die dan vertellen over de volgende artiesten. Want dat is dan weer een geboorte, zeg maar, in een dag van 1980. 22 juli 1980. Katrien Verbeek, oftewel Kate Ryan, zo wordt ze wel artiestennaam genoemd, werd zeg maar op 22 juli in Tessenderlo. Dat is een plaatsje, die ken ik toevallig wel, net voor Brussel. Zeg maar, omdat ik daar toen de tijd ook nog eens een keer gewerkt heb. Heel toevallig. Kate Ryan, pseudoniem van Katrien Verbeek, is inderdaad, zoals ik al zei, een Belgische zangeres. Groeide op in de muzikale familie en in zeg maar, het café van de ouders, de oude post in Tessenderlo. Playback tussen wij onder meer Sandra Kim en Madonna. Vervolgens entertainen zij het schoolpubliek bij het covers van onder meer Alison Moyet en The Four Non Blondes. Haar professionele carrière begon dan met de toeren van een showband als achtergrondzangeres. Maar ja, zodoende begon dat dus allemaal. Zeg maar, al, zeg maar, vanaf het begin 2000 werd er zeg maar, al nummers gemaakt van Kate Ryan. En op dit moment treedt ze nog wel zeg maar, volgens mij op. Hoewel 2019 zeg maar, op dat moment nog de laatste update was. Dat ze op dat moment samen met Sam Wolf wereldwijd zeg maar, het album Gold uitbrengt. Goed voor 15 miljoen Spotify-vriends. Ja, de nummers die zijn uitgebracht. Uiteraard zijn ze dan in België de grootste hit. Zeg maar de nummer 1 die we daar gaan draaien. Dat is hier de nummer 2 geweest. Deschamps Santé uit 2002. Dat was op dat moment ook de grootste hit. Ella Ella in Nederland was zo zeg je, een beetje vergelijkbaar. Maar ja, goed, als je het verschil ziet tussen Nederland en België... dan is het verschil wel heel groot. Want voorjaars, voorjaars...

was ook een nummer 2. Je, dan daar en daar. En daar is dan zeg maar 5 weken op, zelfs op nummer 1. En die nummer die is niet hoog gekomen in de tipperaar.

This is Journey into Sound. Dat was het nummer van DJ Boozy Boozy. Ja, je zult het niet geloven, maar dat is hem wel degelijk. DJ Boozy Boozy, zeg maar, nummer ja, wat eigenlijk al zeg maar, rond 2000 is uitgebracht. Het staat gewoon in de top 40, toen de lijst 1965, als lid van de groep Hightech. Maar dit nummer ken ik toevallig van DJ Boozy Boozy. Dat er toen de tijd, toen ik met Drive-In Show bezig was, deze ook wel vaak draaide. Dat was het nummer zeg maar, van DJ Boozy Boozy, de Party Affair. Ik had nog verschillende nummers kunnen draaien. Ik zat een beetje te twijfelen van, zal ik er nog één of twee draaien? Nou, ik draai er nog één. Ik zat in eerste instantie te denken van Ozzy Osbourne, maar die hebben we 2,5 week geleden ook al gedraaid, of 2 weken geleden. Ik zeg 2,5 week, want dat komt omdat we de toen dat hij, zeg maar 2 weken, Ozzy Osbourne hadden gedacht, omdat hij toen op dat moment het optrad in het, zijn laatste concert. Zeg maar in zijn geliefde stad Birmingham. En zeg maar op 22 juli zeg maar 2025, dat is precies zeg maar ongeveer een jaar geleden, overlijdt hij op 76-jarige leeftijd naar een hartstilstand. Die had ik dus inderdaad kunnen draaien. Maar ik doe ook zeg maar een andere zeg maar, lid die al overleden is. Don Henley van de Eagles, geboren op 22 juli 1947. Dan draaien we dus de lange versie, de live versie, vond ik ook wel heel mooi, van Hotel California. Daar gaan we dus zometeen mee eindigen. Heb ik nog wat meer gemist? Nou ja, je had Peter van der Ploeg, de, zeg maar de broer van Sip van der Ploeg. Die was zeg maar vandaag, ja, of 22 juli jarig, zeg maar vandaag, maar het is natuurlijk 22 juli. DJ Rebel is ook zeg maar op die datum jarig. Nou ja, en zo zijn er nog wel meer bekende en feitjes, ja, ook heel veel. Dus er was 22 juli, was wel heel veel te vertellen. We gaan eindigen met Hotel California, de live versie van de Eagles. En voor mij betreft weer tot de volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, wordt vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi. De boot vertrok vrijdag en kwam niet aan op de bestemming. Tientallen reddingsteams zoeken naar de opvarenden. De omstandigheden op zee zijn lastig, met harde wind en golven tot 2,5 meter. Een Canadese stagiaire van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Ze liep stage op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België. Veiligheidsdiensten hadden haar in het vizier en deelden hun bevindingen met de Belgische inlichtingendienst. Verdere details worden niet gegeven omdat het onderzoek nog loopt. Vanaf vandaag wordt door Rijkswaterstaat het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug gehandhaafd.

Er is een detectiecamera in de zuidelijke rijrichting in gebruik genomen. Later volgt nog een camera in de andere richting. Overtreders van het verbod kunnen een boete van €500 krijgen. En het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne. Een F-16 haalde een Shahed-drone neer die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei zijn er vaker drones in het Roemeense luchtruim terechtgekomen. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: In het volgende uur kan je luisteren naar de Praattafel. Een programma in het Apeldoornse dialect. Soms serieus en soms met een knipoog.
1: Ja. Goedemiddag, luisteraars. De bouw weer met de Praattafel. Het is weer zaterdagmiddag, 12 uur. En we hebben een hele mooie, gezellige tafel. Aan de schoven is Dick, of René Kleine, Dick Wama en Gerrit Nijkamp. Onze olde presentator. Onze, de, zeg maar, de Nestor van de Praattafel.
2: Ja, dat loopt zo'n beetje zeggen, ja.
1: Of niet?
2: Ja, zo goed. Ja, dat
1: vind ik wel.
2: Ja, wel, maar ja. Ja, ik denk dat 35 jaar door heb.
1: Nou, dan mag je toch wel zeggen dat je de Nestor bent.
2: Ja, dat was mooi. Mooie tijd. En nog steeds.
1: Ja, wie vindt ook nog steeds mooi. En ja. Gelukkig houden we de licentie weer terug. Dus wie, er zit weer leven in de...
2: Ja, maar in... het moet nog geëffectueerd worden, hè?
1: Ja.
2: Dat moet nog allemaal... Dat is allemaal een beetje lastig en moeilijk en weet ik wat allemaal. Maar...
1: Er moet nog een hoop gedaan worden. Voordat je echt operationeel bent op te zenden.
2: Ja. Ja.
1: In de lucht bent.
2: Ja, je zou nog zeggen, moet. Maar ja, we zaten niet op één lijn met die andere club, hè. Ja,
1: nee.
2: Dat vond ik zo jammer dat ja, je hebt zich echt in de kaart laten kieken. Ja, door niet te zeggen, jongens, we hebben verloren, maar we provisie had. Heb ze nooit gedaan. En dat vind ik jammer.
1: Ja.
2: Dat vind ik hartstikke jammer.
1: Ja, ja. Dan hij beter.
2: Ja,
1: hij een andere gedragje had.
2: Maar die jongens hebben dat jaar dat ze, of die jaren dat ze waren, hebben ze geprobeerd goed hun best te doen. Maar ja, je moet natuurlijk zeggen van deze club, die hebben ook gedaan. En ja, ze hebben te winnen.
1: Ja, goed. Ik weet niet hoe dat toen nog gewoon is. Maar ja, dus, ik denk dat destijds hadden we dacht van wie krijgt het wel weer, want je hebt daar 20 jaar.
2: Ja, weet niet meer.
1: Beetje onderschatting, denk je?
2: Hoe?
1: Onderschatten? Ja. Hadden ze het onderschat?
2: Nee. Er waren een paar onder de deuren kroon.
1: Onder de gerust deuren.
2: Ja, dat was jammer. Heel jammer.
1: Ja,
2: jammer. Heel jammer.
3: Maar goed, gewoon deuren vreed.
1: Onder gaasdeuren. Huh?
2: Ja. Heel jammer. Ja. Maar goed, maar het is zo. Ja. He, maar we hebben het nu weer. En ook heel zuinig ongeveer.
1: Dat wou ik toch ook zeggen.
2: Ja, en wie binnenbleven? Dat is Praattafel.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja, maar ja, die hadden hun niet. En nou, en wie waren... Een club waar altijd goed naar luistert werd.
1: Ja.
2: Want ja, ik moet eerlijk zeggen, een vrouw toen, ze luisterden goed naar ons.
1: Ja.
2: He?
1: Ja. Ik weet het van jou, je weet het van jou.
2: Ja. En we gaven maar die adviezen en die werden altijd opbevolgd en zo.
1: Ja, we zijn te gelukkig. Ja, de gelukdrek.
2: Nee, maar ik zie daar aan de overkant zit René.
1: Ja.
2: En ik, die lacht een beetje, maar... Je lacht me in u, denk ik, of
4: niet? Nee, ik lach niemand uit.
2: Ja, maar waarom is dat dan?
4: Ik ken het niet van de radio, nee. Dus. Ik ken het alleen maar van de televisie.
2: Minke?
4: Nee, hoe niet, nee. Ja, ik... Nee, maar de RTV ken ik alleen maar van de televisie, nooit van de radio.
2: Ach,
1: op die manier. Ja, dat kan. Ja,
4: ik heb nog geen radio geluisterd.
2: Hoe heb geen radio?
4: Ik heb wel een radio dus, ja.
2: Maar deed niet?
4: Ja, zo ouderwetse nog.
3: Ik lust er nog even bij.
2: Moet nog op de een.
1: Je moet op de een zijn trainer.
2: Ja.
1: Die nu allemaal in huis moet hebben voor het noodpakket.
4: Ja. Ik ken het alleen maar van de televisie.
2: Ja.
4: Die hebben ze nog niet terug, hè?
2: Nee, nog niet. Maar ja, dat zit allemaal met alle rechten.
1: Ja.
2: En weer.
1: Ja, dat zit...
2: Dus, maar goed, ze bent ermee bezig. We hebben heel stuk in de kranten zien hoe het allemaal in elkaar staat.
1: Ja.
2: He, dus wat dat betreft.
1: Ik hoor dat het allemaal goed kunt.
2: Ja, goed.
1: Ik heb alle vertrouwen mee.
2: Ja. Moet net wachten.
1: Ja.
2: Maar, jongens, de Praattafel, hè?
1: Dat bedoel ik.
4: Die houden we erin.
1: Die moet blijven bestaan.
2: Ja, nou, die bleef ook. Want door draait de radio op. Een beetje.
1: Voor een groot deel. Wel een beetje veel.
2: Heel veel goede luisteraars.
1: Nou ja, laat we eerlijk zijn. Net waar jij zegt. Dit is een van de programma's die nog steeds bent... Die nog steeds als die deur hebben gewoon. Ondanks alle tegenslagen die er geweest bent.
2: Ja.
1: He, dus wat dat betreft heeft het goed gedaan.
2: Ja, maar er zijn een aantal programma's die je bleven bent. En die hebben echt ouderwets het binnen bleven.
1: Nou ja, misschien is dat ook een deurslaggevende geweest. Om weer aan de slag te kunnen hier.
2: Ja, Ja, dat ook wel. Ja. Dat ook wel, ja. Ah, ja.
1: Heb je nog wat dingen, word je nog verder
2: Och, ik heb me zoveel, maar ik heb brillen vergeten. En een broer...
1: Mocht het veel
2: Nee, lezen? Nee, oh, schrijf toch goed. Maar dan, he, dat kun je ook niet lezen. Dat kunt wel goed. Maar die anderen hebben ook wat in de gedachten.
1: Ja, en anders dan... Man, kun je niet rustig lezen, dan gaan we eerst doorbeginnen. Dan gaan we zo'n drietje af.
2: Ja, ja.
1: Zou dat doen?
2: Ja, doe dat maar zo. Doe dus goed.
1: René, hoe heeft wel lied en over hem?
4: Nou, over onze gemeente Apeldoorn. Die weer een gigantische blunder heeft gemaakt.
1: Vertel eens.
4: Die huizen in de maten gaan ze opsplitsen voor Oekraïners of vluchtelingen die status hebben in vier delen. Dus vier kamers, één woonkamer en één keuken. Ja. En de buurt weet weer van niks. Zoals het, de opvang in de matenschool ook weet de buurt ook van niks. En het weer is een domme blunder van ze.
1: En wat komt erin aan de...
4: Ja, er komen statushouders.
1: Statushouders.
4: Ja. Vier stuks, vier verschillende, in één woning. Ze hebben alleen maar een eigen slaapkamer. De badkamer, keuken en de woonkamer moeten we met vieren delen. En de buurt weet weer van niks.
1: Ja, dat is weer... Dus maar, ik snap het niet dat de gemeente niet communiceert.
2: Ja, nee. Maar
5: moet de buurt dat allemaal weten dan? Geeft het toch niks aan? Ik heb ook nieuwe buren gekregen. Oh, je hebt even kennis gemaakt en dat is goed. En wat ze daar verder mee doet en wie ze in laat wonen en wie laat komen, dat geeft niet toe.
6: Laat ik één ding zeggen. Nou, maar ze hebben me nog niet gevraagd of Dick bij ons in de buurt mocht komen wonen.
5: Nee.
1: Oh,
6: nee.
1: Is dat niet gedaan? De gemeente Apeldoorn niet geweest?
6: Nee, maar niemand. In één keer was ze er.
1: En dat trok niet van.
6: En dan moet ik eerlijk zeggen, het is meerval. Maar je kunt ook hem dat tegenvallen.
1: Ja, ja, nee, alsjeblieft.
6: En heeft altijd goede koffie. Smaans vroeg, alle maans goede koffie.
1: Oh, dan gooi je elke maand dus heen.
6: Elke maand, ja.
1: Ja, echt, gooi je elke maand nog.
6: Ik moet Smaans elke maand vlug de kranten lezen. En dan moet ik hem 8:30, 9:15 mok die uit hem.
1: Ja.
6: En dan moet ik naar de overkant en dan krijg ik als beloning een kop koffie.
1: Kijk.
6: Of tweeën. Maar meestal, ja.
1: Maar kun je nou wel een koek zien, Bie?
6: Och, drink op. Zeg het, neem nu. Nee, mocht geen koekjes. Maar,
1: ja, maar Dick, laat zeggen tegen mij. Ik geef die koekjes, want die ben van vorig jaar. Die moet een keer op.
6: Ja, nou, dat is te moeilijk. Je hebt nog speculaas in de trommel zitten.
1: Van Sinterklaas vorig jaar.
6: Ja, zo druk als Sinterklaas je komt. Ja. Nee, het is...
1: Maar ik ben het toch wel een beetje met René. Ik ben toch wel met René eens.
5: Zien beurten.
1: Want het is natuurlijk wel dat de mensen van, laat me eerlijk zijn, als ik kom aan zijn huis niet om te wonen of ik kom naar niet te wonen, dat hoef ik dan niet te weten. Maar door mensen die statushouders, die hebben toch hele andere ideeën over in een woning als dat willen hebben. Want dat heb ik wel gezien bij vrienden van ons in, maar die wonen niet in Apeldoorn. Nou, de gordijnen werden eraf hadden we gewoon weer gewoon kleen voor de raam hangen. En, nou, en lawaai. En een,
6: ja, maar dat is ook raar, want toen...
1: Mijn schoonzusje daarnaast woont. Nou, ze zijn Syriërs die er woont. Nou, het is een verschrikking.
6: Ja, verschrikking. Ja, maar zo die Amerikanen die toen bij die bedrijf in Apeldoorn werken...
1: Bij Philips en zo.
6: Bij Philips en zo. Dat was ook vaker een zooitje. Een zooitje. En dan duurde de huizen... Maar het was echt...
1: Ja, maar die hadden allemaal geld.
6: Ja, ja die, maar ja, die denken...
1: Die verdienen ze wel.
6: Hè?
1: Die verdienen ze wel.
6: Ja, maar die gaan niet te veel uit. Maar
1: ja, dat vind ik
6: allemaal dan. winst.
1: Ja, dat is jammer.
6: En hij dan door vlakbij... Nee.
1: Ja, dus ik snap de ergernis van René best wel een beetje.
6: Ja.
1: Over de gemeente Apeldoorn. Ja, ik begreep dat wel.
6: Ja, oh ja. Ja, maar hoe kun je dat... bekendmaken. Nou, we moeten zeggen, bij ons in de buurt kreeg nu een berichtje van de gemeente.
1: Ja.
6: Dat ze wat bijzonders is. Als er een vergunning wordt verleend voor iets, heb je ook wat daar dik of niet? Oh, nou. Maar ik,
1: ja, dat kreeg je ook in de C3 ook.
6: Ja, als er een vergunning voor...
1: Ja, toen was maar dat kreeg je ook op de app.
6: Ja.
5: Ja, ik heb ook al de app gehad.
1: Ja, dat kreeg van de gemeente. Want bij mijn ding over is er een aanvraag gedaan voor de uitbouw. Toen wouden ze een erk aan het huis houden. Maar ik kreeg wel bericht van dat
5: Door
1: vergunning vooraf gegeven is. Er kon je nog bezwoord tegen, maar

0: Ja, dat, gewoon de buren, ja, gewoon de buren
1: je
0: niet wassen.
1: Je kreeg bezwoor al.
0: Ja, is allemaal, maar goed, ik ga toch geen bezworen maken tegen de buren.
1: Nee, wat,
0: want ik ben gewoon een aardig
1: mens. Hè?
0: Ja. Ja. Ja, dus ik denk, Jan, dan maar eerst een muziekje, gooi er een. Ja.

0: Dit is tot 1 uur de Protofol.
1: Ja.
0: Bij dit Radio Apeldoorn.
1: Normaal net. Doe normaal. Dus daar hou ik net in mijn hoofd uit. Doe niet zo, oh nee, doe niet zo moeilijk. Normaal, doe niet zo moeilijk. Sorry, niet fout. Maar normaal had iedereen verstaan. Dus
2: hebben we brillen bij jou of niet?
1: Nee, ja, nee, ik heb hem niet in zitten. Oh. Ja, ik had niet.

0: goed lezen. Dat is mijn fout. Doe maar. Dick, of, ja, jij noemt nog wel wat.
1: Ja, dat die van Zutphen naar zijn ombudsman stoppen. Dat vonden we wel een keel die de boel nog wel eens goed opstarten. Ja. En ja, die stopt dan. Maar nu moet de Tweede Kamer een vervanger zoeken.
0: Ja.
1: En dan denk ik van... ja, moet ze nu eigen keurmeester... dan moet toch gewoon weer een keel werden die goed van zaken is... van de Consumentenbond, de voorstander, ja, of iemand, weet ik wat... die dan, die zaken gaat verdedigen. Ja, dan zal er nog wel beëdigd moeten worden. Of geaccepteerd of anders stelt.
0: Ja.
1: Maar die gooit toch niet zelf uitzoeken?
0: Nou ja, ik denk dat... ik weet niet hoe dat gaat. Maar je hebt natuurlijk... er moet iemand zijn die maatschappelijk betrokken is bij Nederland... Ja. Die voor alle partijen acceptabel zijn. Dus er zal wel een commissie komen van links tot rechts... en alles wat er tussenin zit, er zitten wat mensen in. En dan gaat ze mensen... die zult mensen voordragen. En dan moet je met die commissie, denk ik... moet je zeggen,
2: maar
0: wil die maar nemen of niet nemen?
2: Ja, maar die nieuwe keel die zelfs in sporen nou verdient hem.
0: Dat moeten we.
2: Dat kun je niet zomaar even, want die moeten behoorlijk bij de tijd zijn.
0: Oh.
1: Ja, ja.
2: Even assistenten natuurlijk, maar toch, die moeten wel...
1: maar als ze hem zelf uitzoeken, wat de tegenpartij is, dat is meer de slager die zijn eigen vlees keurt.
0: Fundeel. Maar het is niet maar één partij die dat doet, hè. Er zit alle partijen gewoon te horen. Dus, maar het is, die man, we doen ons betaald dan maar. Dus dat de Tweede Kamer door een vingertje in wil hebben in dat papje, dan snap ik dat ook wel.
1: Ja.
0: Snap ik ook wel. Waar ga je nog meer?
1: Stond vanwege ook nog een artikel in de krant van vakantie in eigen land. Dat het zo mooi was.
0: Ja.
1: En waar je overal naartoe kon. En je kon je in de vakantie in eigen land alle dagen iets bezoeken. Werelderfgoed, 12 Brabantse vestigingssteden. De Zuiderwaterlinie. En ze starten van allerlei dingen op, culturele allemaal. Nou, ik weet nog, ik weet niet hoe het nu is... Maar ik ben ook wel eens met vakantie hier in eigen land gebleven. Was nog veel duurder als dat je eens een keer een grote reis boeken wordt. Al die appartementen apart erin en apart eruit. En de reiskosten en verblijf en de entreekosten.
0: Ja, maar ja, dat is...
1: vakantie in de buurt waren altijd nog duurder als dat je...
0: Nee, is ook zo. Van denk, ik hoef niet weg, dus dan kan een keer wat extra. Ja. Maar ja, gooi eens mee, maar gewoon woorden ook. Als je nu met de kinderen of kleinkinderen... gooi naar Juliana toe of naar de Efteling... Man, dat blijft binnen vermogen.
2: Ja, dat ben je kapitaalkwie. Ja, en ja, buitenland, ja, zeg je binnen in Frankrijk, waar zou je binnen worden, waar dan ook weer. Dat is natuurlijk ook mooi.
1: Ja.
2: Maar ja, hey, geld moet rollen.
0: Ja.
2: He, en de boek. Want wat dat betreft les ik aan dat we een kazernekamp bij Zeewolde. Een hele grote kazerne.
0: Ja.
2: He, 6000 medewerkers en nog 1000 leerlingen.
0: Ja.
2: Nou, dan moet je toch al wat. Als je zo'n spulletje bij elkaar. En dan één grote kazerne. Jongen. En dat kost me even. Wat? Dik 27 miljoen.
0: Miljard?
2: Huh? 275 miljoen. 275 oh. miljoen.
0: 275 miljoen. Ja, maar ja.
1: Valt nog mee.
0: Jawel, maar ja.
2: Ja, zaakman. Die ach, kijk, dat... Ja, maar dat... Die is dat weer gewend. Maar we willen als arme sloepers... Hè? Ja, ik...
0: Nou ja, ik, maar aan de andere kant... Ik vind het ook nog wel goed dat ze dat doen. Lossen maar bouw. In een militair, laat maar een sterk leger hebben, daar ben ik helemaal voor.
2: Ja, en die mariniers die komen in Uddel straks.
0: Uddel,
2: ja. Nou, geen water, maar dat is niet erg. Uddelmeer.
0: Ja.
2: Ja, maar er komt de mariniers die worden opgeleid in Uddel. Maar ja, die gaat naar Noorwegen en naar Zweden en naar
0: Wereld. Ja, die gaat overal heen.
2: De
0: hele wereld.
2: Want als je door wie bent, dan ben je een sterke jongen, hè?
0: Ja, dan ben je zeker een sterke jongen.
2: Ja, dan ben je lekker, ja. Ja.
3: Goed voor de economie.
2: Ja, dat zou wel.
0: Het is wel goed voor de economie. Zeker.
2: Ja.
0: Ik weet niet
2: ja,
0: hoe...
2: Ja, dat heb ik nooit gesnapt. Want uitgeven, is dat, ja, dat is goed voor de economie.
0: Nou ja, voor degene die moet bouwen. De bouwbedrijven verdienden we dan. Zoals Dick vroeg, de vloeren moesten erin. Er moest van alles door, want er moest elektriciteit in. Die bedrijven. Ja. Maar uiteindelijk kost het ons geld, want het leger levert geen winst op.
2: Nee, kost alleen. En ja, kapitalen. En toen ik erin was, zelfs dienstplichtig. Ja, nou.
0: Vond je alles prachtig?
2: Ja, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ja.
0: En Willem maar klaar dat die politieagent zoveel geld kreeg.
2: Nou, maar dat moet ik eerlijk zeggen. Dat pensioen bij ons echt voor...
0: Je hebt politie, niks te klaar.
2: Je hebt een politieagent. Nee, dat is geweldig.
0: Ja,
2: echt voor.
0: Ja,
2: echt voor.
0: ABP, hè.
2: Iedere maand kijk ik er weer uit.
0: Ja, ik kan me niet voorstellen.
1: Ik heb een beetje net of iedere maand een week langer duurt, hè?
2: Ja, nou, echt hoor. Denk je, och. Maar goed, doe maar. We hebben het red, hè? In die tijd dat we op de straat liepen.
0: Ja.
2: Ja. Maar toen vroeger kon het wat bijpakken, hè? Maar dat lukte worden ook niet meer.
0: Nou, afgezien door wat. Vroeger hadden ze nog respect voor de politie. Nou, ik zal de school.
2: Dat moet ik zeggen, dat is ik denk ook, jongens.
0: Verloedering.
2: Je moet laten zien dat je bent. Hè? En.
0: Ja, maar Gerrit, ik vind het. Laat ze maar als ze dat doet, van, dan wordt het direct. Ja, maar je benadert ze niet netjes. En je moet ze eerst allemaal over de bol heen. Van, dat mag je niet meer weer doen, hoor. Nee, nou, die lacht zich kapot.
2: Nee, maar, ja, maar niet te gauw. Maar niet te gauw. Maar als je aanpakt, dan moet je ook aanpakken.
0: En hard.
2: En, nou ja, goed. En dat waren we ook ja, gewend. Aanpakken. Niet te gauw, je moet niet zeurderig worden. Hè?
0: Nee, dat hoeft
2: niet. Nee, want als jongens die bij ons stroorden, liep met kip, weet je wel. Heel hard, als ze op een goede afstand waren. Nou, zeg, jongens, moet een dropje nemen. Want je hebt pas pin in de keil. En dan gaf hij een dropje, dan keken ze raar. Ze snappen er allemaal niks van. Dat wij nu toch maar.
0: Een dropje.
2: Die politie zegt, ja, als je uit scheldt, kreeg je een dropje. Nou ja. Ja. Nou, doe maar.
0: Ja, nou ja, goed. Maar dat was gewoon. Maar dat, en dan was het kloor. Ja. Dan word je als politie geen uur school.
2: Ja, nou ja.
0: En dan is een groot kieken waar je woont.
2: En wat dan nog?
0: Nee, maar een groot kieken waar je woont. Een groot soort de boel bedriegen.
2: Ja, dan moet je nog langs komen, hè?
0: Ja, nou, ja. Het is goed.
3: Nee. Dat mag niet.
2: Wat mag niet?
3: Je mag geen schieten.
2: Mag niet? Als je me bedreigt?
0: Mag niet schieten.
2: Nee, pas op. Ik heb er een dekhoord lekker schoon. Hartstikke. Kom maar. Je liep over, denk ik. Ja. Eén keer gaat erin en loopt nu nooit meer over.
1: Ik zou wel eens willen schieten, maar ik kom er nooit in de verleiding. Ik heb niet eens zo'n hiezer.
2: Nee, ik heb er ook niet meer over. Nee,
1: dat moet je op verzorgen. Dat kan toen ook niet overkomen.
2: Je hebt in Wenen-Wisselenwoord. Nou, daar heb je een prachtig schietbanen.
1: Ja, maar toen had ik wel een windbuks en een pijl en boog. Maar daar heb ik nog geen ruimte meer voor.
2: Nee, maar als, och man, met pijlen boog en de buksen. Ja, laat het maar niet over hem, jongens.
0: Want... Ik heb nog wel een buks thuis, ja.
2: Hè?
0: Ik heb ook nog een buks.
2: Dan moet je wel even nog kijken hoe zwaar of is.
0: Nee, joh, die liggen aan zijn.
2: Hoeveel?
0: Ik weet niet. Ja, je liggen aan zijn boom en ik kom er op zolder en ik kom er nooit meer aan.
2: Nee, smoesjes. Kijk. Brood ligt op tafel, zeg ik al. Maar het is wel zo. Voor de politieagent ligt brood op tafel.
0: Ja.
2: Jij moet niet alles vertellen, hè?
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Hè? Nee.
0: Maar goed.
2: Ja.
0: Wat had je nog meer?
2: Goed.
1: Nou ja, ik had nog even zo'n sterrenschool aan de Buis Belots gehad. Die stond heeft de krant ook gehaald. Dat helemaal en eigenlijk al een beetje verslonst verhaal. Met urine in de fundering en het stink en het toch en weet ik wat. Hoe kunnen ze dat dan zo ver laten komen? Ik bedoel, ik ben toch
0: gewoon,
1: sterke
0: is middel. Is dat gewoon scholen?
1: He?
0: Is dat nog scholen? Nog steeds een scholen?
1: Dat is nog steeds een scholen, ja.
0: En
1: er zitten maar 108 leerlingen en er hadden er 200 moeten zijn, want dan hadden ze wel 10 daardoor met de verbouwen. Die leerling hoeft toch niet zelf te verbouwen. Hij heeft toch geen extra mensen voor nodig. Ik snap niet dat je zoiets zo ver laat komen. Terwijl ze aan de Warnergade eerst 60 asielzoekers plaats. En dan begint ze door te verbouwen. En dan blijkt dat ze wat tegenkomt dat die mensen weer weg moeten. En denk hij peert al die achter de wagen aanlopen.
2: Ja, maar
0: dus deel klopt dat wel, ja.
2: Dat hij met Veulen natuurlijk. Want al die bruggen die nu allemaal onderhoud nodig heb. Er moet geen vrachtwagens meer over. Die moeten weet ik hoever een marine.
0: Jongens, kost dat?
2: Onderhoud, dat is akelig belangrijk. Hè? Want de schuurdeuren, je hebt toen maar mooi onderhoud. Ik dacht, nou, die hebben wat nodig, maar dik in één keer, kloor. Hé, hey, kan me Joorn mee? Hè? Onderhoud, dat is... Nee, maar
0: dat onderhoud is
2: dat is alles. He?
1: Ja, nou

0: ja, maar
1: als je dat verwaarloost, dan heb je ook wel bij oudere mensen in een huis komt. Dat ze, nou, denk, giet me, loma. En dan verslort het de boel een beetje.
2: Ja.
1: Ja.
2: En dan, moet de onderhoud gepleegd worden, en dan gaat het duur worden.
1: Maar dan moet je
2: flink
1: radicaal, hè? Ja. Ja, och, joh.
2: Ja, dat is waar.
1: Ja. Maar over duur, nu ga je kamperen.
2: Ja.
1: Nu in hele luxe tenten.
2: Ja. Klempings. Klempings.
1: Hoe heet dat?
2: Klempings.
1: Klempings?
2: Ja.
1: Oh.
2: Mooi hoor. Mag wel verder.
1: Ja, nee, maar dat moet toch ook. Dat moet ook dingen. Ik ben begonnen met een rottig caravannetje. Ja. Er zat geen wc in, er zat geen kranen in. He, dan moest je een bak water halen en dan moest je de boel mee doen. Maar daar wou hartstikke blij mee.
2: Ja.
1: En nu is luxe. Maar ja. 8% vakantiegeld, hoeveel kreeuw?
2: Ja, dat ligt dan hoeveel geld die verdient.
1: Jawel, maar procentueel dan.
2: Allemaal 8%. Ja, nou ja. Nee, je kreeg allemaal 8% vakantiegeld.
0: Ja. Ja, maar ze hebben het allemaal over procent. Maar dat vindt die bon, wat dat betreft, hebben ze peerlijk achter de wagen. Want die weet dat je in een bedrijf, als je nu 2% kreeg of 3%. Maar degene die het meeste heeft, kreeg er automatisch weer meer bij. Dan moet je ook een andere stelsel maken. Is die functie dat wel weerd en is dat wel zus? En dat moet helemaal niet alleen over procenten gaan.
2: Ja, je wilt gewoon de rendement, wie meest
0: rendement en wat het opbrengt.
1: Ja, maar nu moet ik eerlijk zeggen, nu waren die misschien als werkgever ook te sociaal. Nou ja,
0: nou,
1: maar dan
0: nee,
1: moet je, dan
0: weet
1: moet
0: niet of dat er wat mee te maken heeft. Maar
1: ja, wel. De ene baas of de andere baas, of daar een verschil is.
2: Er is een groot verschil.
0: Oh. Ja.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, maar hoe ooit ook wendt of keert. Ik bedoel, je gaat toch iedere keer met procenten. Dat Bosniaan, die haalt hier niks meer in. Het wordt alleen maar steeds beroerder.
1: Nou, als je een fors salaris hebt, dan is procent wel leuk.
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja, dan is het 1% op geld.
1: Goed nou,
3: salaris
1: hebt. Kijk, ja. En net over dat je precies over verdient. Dus wat dat betreft. Ja, onze procenten lopen. Och, man.
0: Maar anderen verdienen toch altijd meer, hè?
2: Ja, maar Greet is altijd meer.
1: Ja, maar
2: hè?
1: Die verdient wel meer. Maar Wule
2: kregen het niet.
1: Wule kregen het. Wule kregen het, ja.
2: Wule niet.
1: Nee, jullie niet, arme jongen. Arme sloegers. Ja, het is goed met u. Het is goed met u.
2: Ja, nee, dat is ook zo.
0: Wat?
2: Had die nog wat, René?
3: Nee, ik vertel hem niks.
2: Nee. En Dick?
0: Nee, nou ja, ik heb asiel en ik heb de schoonmaak in de scholen. Hoe ze dat dan allemaal oplost, dat weet ik ook niet. Ik help ze niet meer aan kleine kleuters. En ze moeten het maar zien. Maar dat zijn dingen die ik niet helemaal kan rijmen om dat nu economisch even aan te pakken. Ik vind dat hele met die asielzoekers, met dat tijdelijk, dat is alleen maar rondpompen van een hoop geld, want dan moet er een einddatum aan. En dan hopen ze er al van tevoren dat dat niet gehaald wordt. Dan kunnen ze mooi een bekeuring aanleggen. Ja. En die mensen die worden van hot naar haren sleup. Als je ze nou echt wil helpen, dan geven ze hen zijn plekken. En dan moeten ze door zichzelf zoveel mogelijk bedrijven.
2: Je kunt nog gewoon kijken van hoe gaat het met jullie. En hoe gaat het in het land waar ze vandaan komen. Dan kunnen ze hen terug, kunnen ze door weer naartoe.
0: Nou ja, door zeg ik. Maar dan niet hier al 5 keer verhuizen.
2: Nee, dat is waar. Nou ja, en dan gaat ze 5 keer verhuizen. Dan is een mooi bruggetje. Hij dan ziet wat een troep die de containers liggen, dat de gemeente onvoorstelbaar, dat ze hem 1 keer in de werken gossen dan langs. Maar dan moet je iemand mee gemaakt langs al die grote containers. Maar wel 1 keer per dag van de gemeente heen.
0: Ieder weekend bij die veel soort plaatsen.
1: Oh, weekend? Gewoon door de werken. Van de werken? Ja. Plaats. Oh, ik denk. En dan is Orden toch een nette buurt, dat mag je veronderstellen. Maar dan komt ze uit andere weken, waar woon je?
2: 7 uur.
1: Nu 7 uur komt ze bij ons brengen.
2: Ja, tuurlijk.
1: He?
2: Ja, of andersom. Ja. Maar wie heb je er ook last van?
1: Maar dat heet dan.
2: Komt u het in zijn muizen brengen?
1: Ja, nee, maar uit de eigen buurt weg. He? En dan, ja. Maar vanmiddag kan ik demonstreren.
2: Oh.
1: Ja. Hij een grote.
3: Met de rotonde.
1: He?
3: Met de rotonde weer.
0: Bij de rotonde.
1: Ja, bij de rotonde weer.
2: Dat is wel onzin.
3: Ja, voor die vreemdelingen die er niet meer zitten.
1: Ja, maar. Ja, reken erop dat het er weer.
2: Ja, dat ging.
0: Ja, die komt weer daar.

0: terug ja, in Breda
1: dat,
0: natuurlijk.
1: Dan ging hij weer langs, ja. Ja. Ja, twee clubs.
0: Waar mag maar tot 5 uur, hè? Dan moeten ze weg.
1: Ja, ja, probeer ze eerst maar tot 5 uur weg te krijgen.
2: Juist.
1: Ja, en je hebt een club pro en tegen, hè?
2: Ja, dat mag.
1: Jawel, ja. Jawel. Maar ik blijf in de gang, toch?
2: Ja, nou zul je altijd holen. Zolang nou, je mag demonstreren, zul je altijd voor zijn tegen, ja, zodat je de bibliotheek op elkaar
1: ja,
2: blijft, toch?
1: Ja, ik denk, demonstreren en demonstreren zit natuurlijk een verschil in. Hè? En dan die arme dienders, die moeten weer bijstaan. En als ze dan, als je ze klauw hebt, dan moeten ze even optreden en dan hebben ze het weer door.
2: Ja, ik, ja dat, en die krijgt dan de schuld.
1: Ja,
2: ja, ja dat vind ik aardig genoeg. Ja. Vind ik aardig genoeg.
1: En die mag niet demonstreren? Hè? Nee. Nee. Dan moet ik zeggen, het salaris stelt lekker aan. Hè?
2: Ja, nee, maar, we beginnen niet helemaal.
1: Maar ik ben er nu 33 jaar uit, ja. Moet ik eerlijk zeggen. Maar toen ik eruit ging, dacht ik, oh, goede dag. Maar nooit bier kregen, nou, dan wordt het knap. Wordt wel afgegeven, maar niet bierkump. Dat is echt bedroevend, echt bedroevend.
2: Wordt het niet indexeerd?
1: Nee, nooit. 1 keer. 20 euro.
2: Zo.
1: Ja. Nee, dat was niet de moeite weer. Nee. En nou, nu wil ze dat proberen, maar het rechttrekken kan niet. Want nu in januari...
2: Geen nieuwe stelsel.
1: Nou, daar komt ze niet verder mee. Nee. Maar goed, ja, de meeste oude mensen toch al vertrokken.
2: Ja, dure. Ik ga Jan nog wat vragen. Jan, nog een muziekje maken.
1: Och, wat vroeg je me nou?
2: Of een muziekje kan maken.
1: Jan!

0: Ja, dat was het Oost. Huizen dialect hoor. Mijn Veluwe land. Daar houden we ze hebben naar geluisterd.
1: Oost-Russisch dialect hoor. Dat ja. Is ook al, ja, mooie club.
0: Dat is heel oud, hè?
1: Oeh, dat is hartstikke mooie club.
0: Door is deze club ook uit voorgekomen, toch?
2: Uiteindelijk wel, want ze hadden toch? Een ledenstop, hè? Want ze hebben toch leuk wat 80 leden.
0: Ah joh.
2: Ja, ja.
0: Zo.
2: En is eigenlijk die oude politieagent. Ja. Leen.
1: Ja, Leneman.
2: Leneman.
1: Ja, ja. Oh, die heb ik nog meer maar als jochie.
2: Ja, nou ja, he? Maar...
1: Zijn schoonvader, die werkte aan het bureau. Toen was zijn schoonvader nog niet.
0: Nee.
1: En toen kreeg ik verkering met de dochter van... En toen hadden we... Toen is in 1971 is toen in het post door inbroken. Dat was bijna een miljoen voor.
0: Oh ja.
1: Ja. En ik was groot geluk. Ik had die zondagmiddag dienst.
0: Ja.
1: En... Toen kom ik aan, tussen de middag even naar huis toe. Mijn bureau zegt, hij is nog druk. Zijn fietsie weg, fietsie terug. En ik kom er smiddags aan het bureau, nu op 3. En meneer Huppe de Pup, die belt op. Er is die ene bureau. Nou, ik kom eraan dus. Hoe kan ik erin? Ja, nee, deur en zo en zo. Nou, die man bij de deur. Dan zag hij door. Nou, grote vier rechthoekige gaten in die deuren van de dingen. In de brand. Binnen een half uur mee bezig geweest. Onder andere nog toen nog in Duitsland, Neumünster, boven Hamburg, ben ik nog geweest. Waar een van die Soesan was daar ook ingebroken. Maar daar ben ik een half jaar mee bezig geweest.
0: Zo hé. Hey.
1: Ja, maar we hebben uiteindelijk, vier jaar later.
0: Hij is het pak.
1: Is de laatste, nee. Een half jaar later was bij de tweeën veroordeeld in Zutphen. Maar ene die ja, toen maar dat ging nog niet zo best. En die is vier jaar later pas in Leeuwarden veroordeeld.
0: Oh?
1: Ja, vier jaar later. En toen hadden drie van ons, min ook onder andere, uitgenodigd om naar de rechtbanken te komen. En ik was als charge en de ander naar de charge, nou goed, hoe dan ook. En toen zegt die rechter, ja, maar meneer de verdachte, waarom nodigt u die mensen uit? Ach, zeg, ik gun ze eens een keer een reis zien. Maar hij had niks te vragen. Jij hebt nog niks te vertellen. Zolang op papier. Maar je wil toch nog voor het laatste wel nog een keer happig weg. Die anderen die waren na de vier jaar waren weer naar huis toe. Die hadden toen ongeveer vier jaar gekregen. En toen werd het toen voor vier jaar veroordeeld. Dat was de beste klap voor hem.
0: Ja.
1: He, maar je zag toch veel oude Rutons toen op dat moment. Heel anders, heel anders. Maar nu dit. Dat je een kasteel in Terwolde te koop. 6,25 miljoen.
0: Oh.
1: Dat...
0: Nou, die is...
1: Lekker kieken hoor. Ik heb een hoop.
2: Ja, ik heb niet.
1: Nou, ik heb er geen begrip van.
2: Ja, ik weet niet. Wat ja, voor geschiedenis verhaal dat toch wel aan zit.
0: Ja, wat zit er... 6 miljoen voor een kasteel. Maar ja, dan hij, men dan. Dan begint het gedonder
1: pas. Ja, maar, dat geld dat kwam afkomstig was van 1628 van Piet Hein. Dat voor de kasteel. He, van, ja.
2: Toen koop moet je niet weer teruggeven. Want dan is het allemaal erf gestolen,
1: ja,
2: erfgoed.
1: Ja, ja, ja, nu wel. Jongen. Ja, maar wat vind je dat nu gaan ze nieuwe geld maken?
0: Ja, dan mag je wel in mee praten.
2: Ja, geen behoefte.
0: Ze doen maar als ze me het geld mag
2: mooie geven. Mooie zonnebloemen en zo snippen en zo. Dat vond ik al die wel mooie briefjes.
1: Ja, mooi geld.
0: Ja. Nou, maar miniuur. Geen minuut de getal die erop staat.
1: Ja? Wat houdt daarin nou?
0: Ja, dat gewoon goed vertellen.
1: Nou.
0: Dat weet je niet. He, want ik vond de 50 toch wel mooier dan de 24.
1: Nou ja. Ja, maar mooi. Maar die aan horen zien. Dat is de...
0: Ja, maar je hebt zo'n goed pensioen, zeg je.
1: Nee, heb ik nooit gezegd, zeg je. Ja, ja. Ik doe mijn best, maar het is nooit waar te worden.
0: Niet?
1: Nee. Ja,
2: maar het pensioengeld, dat krijg je ook nooit te zien.
0: Nee, natuurlijk niet. Daar
2: komt niks van.
1: Nee, het is meer... Nee, maar ja. Kijk, als je voor een dubbeltje geboren bent... Hè.
0: Ja, dan word je nooit nog...
2: Nou, dat heb ze mij wel eens gezegd. Ik zeg maar, nou, wie twee kwartjes maar, dan geeft mij maar 10 dubbeltjes.
1: Ja, nee. Je moest altijd laat maar lopen, maar je hem niet kriegen kunt. En ja. Mooi laten lopen, hè. Mooi laten lopen, ja. Maar goed, maar het is een kwestie van geluk, hè. Dat
0: ja.
1: Is, ja.

0: ja, doe maar. Maar die Piet Hein, die heeft toen in 1628, die heeft toen het geld verzameld voor het kasteel. En toen ging het goed.
1: En hoe is het te koop?
0: Huh?
1: En hoe is het te koop?
0: Hoe is het te koop, ja. 6,25 miljoen.
1: En wat kreeg je, hoeveel kamers zijn daar?
0: Maar, kun je niet eens allemaal kijken. Want als je allemaal wil behangen, dan moet je nog gaan. Hè?
1: Ja,
0: ja, dat is allemaal hoogbouw.
1: Ja, ja, ja, dat is ja, allemaal nee. Dik.
0: Wordt allemaal niks. Wordt allemaal niks.
1: Oké. Okay. Nee. Nou, wat heb je nog meer?
0: Och, jezus. Want groot onderhoud voor onze democratie.
1: Ja, nou, dat ja, vind ik zo. Wat,
0: ja,
1: wat
0: maar,
1: bedoel je
0: maar,
1: door mee? Wat bedoelt ze door mee?
0: Hoe is het nu geet dan? Wat, het is toch echt een... Ik vind het een zootje.
1: Absoluut. Democratie? Ik ken dat niet.
0: Nee. Nu, het is echt een zo. Nou, dat moet dan eens een keer op orde gebracht worden. Maar die zijn zelf wel bij de politie. Ja, je mag niks meer, je kunt niks meer.
1: Nee, die politie en die jongens, je bent met handen voeten gebonden.
0: Ja, maar dat moet toch niet?
1: Nee, van
0: kijk, niet. Ik denk, je moet rechtvaardig zijn, niet rechtlijnig. Maar je moet wel... No, doet.
1: Nou, als ze mij met steen gooit, dan moet ze met die dikke lat slotten maar om. En
0: ja, maar zo moet niet werken.
2: Niet smaak,
0: hè?
1: Nee,
0: zo moet niet
1: nee.
0: Werken. Je moet ze aanpakken. En als het nodig is, met de klabartsen.
1: Ik vind het ook. Kom.
0: Ja. Maar
1: respect.
0: Huh?
1: Ze hebben helemaal geen respect meer voor,
0: nee,
1: voor onze politiemensen. En voor politici en, maar net
0: ja,
1: zo.
0: En maar met al die partijen, want ik weet niet voor wie op stemt of voor wie, dat geeft me ook allemaal niet aan. Maar er zijn toch veel te veel partijen.
1: Ja, helemaal mee
0: eens. Het wordt zo warrig als de pers.
1: Ja, snap ook niet, zoals in Duitsland hebben ze de kiesdrempel. Je moet zoveel procent halen,
0: nou,
1: dan mag je als partij meedoen.
0: Ja,
1: nou, in Nederland zou je dat kunnen, maar zeggen, als je een nieuwe partij wilt richten, nu, als je, of ik, of Dick... Of René, 15.000 mensen bij elkaar, 15.000 handtekening, kun je een partij oprichten.
0: Ja, maar...
1: Maar misschien wat dan krieg. Ze moet gewoon zeggen, nee, je moet minimaal... Want als je één zetel in de Tweede Kamer, dan moet je 60.000 stemmen hebben.
0: Ja.
1: Dan heb je één zetel. Dat is het ongeveer zo. Nou, dan moet je,
0: ja, die...
1: dan moet je 60.000 handtekening hebben, dan kun je
0: ja, maar
1: een partij
0: oprichten. Nee, dan moet je veel meer hebben, maar anders dan nu krijg je weer de Kamer vol met mensen met 60.000.
1: Ja, maar zeg, je had geen 60.000 man bij elkaar.
0: Ik niet, ik wel.
1: Ja, hier dan wel, maar ik niet. Nee, maar
0: ik, dat, ik lach... is... Nou ja, ja, ja. Kijk, dat vind ik nu het nade van die Parotenhovel, daar word je uren lachen.
1: Ja.
0: Nou ja.
1: Nou, je bent nu niet voor niks gestopt.
2: Nee, maar...
0: Ja. Maar wie maakt maar geentje
1: van. Ja, maar dat is toch gewoon zo. Je hebt veel te veel... Je kunt nooit meer een goede regering krijgen, want dat er is. Zal altijd gedonden
0: worden. Ja, maar er is altijd...
2: Het misgunnen al gewoon. Je kan toch best een goed idee zijn... Al is toe clubje niet, of al is toe geloof niet. De dingen dat je zegt van, laat dat dan maar doen. Een oplossing die voorhanden is, ja. Die moet je samen uitvoeren. Dat is helemaal niet meer...
0: Ik vind dat allemaal... een beetje uit Volendam. Ik ben de naam even van...
1: Mona Keizer.
0: Dat vind ik een
1: pittige tante.
0: Pittige tante, en die heeft naar meer gevoel. Maar ja, daar kom je weer. He, is dat ook gevoel, is dat ook gevoel
1: ze
0: van
1: ze heeft
0: ander.
1: De boel op de rit.
0: Maar ze heeft de boel aardig
1: weet,
0: op de rit.
1: Ze weet wel hoe
0: ze... Ze weet waar ze het over heeft.
1: Ja,
0: he?
1: Ja ze weet heel goed.
0: Lang niet eigenlijk.
1: Nee. Nee, dat vind ik ook. En dat is jammer dan. En dan krijg je nu... Dan komt het weer in de Tweede Kamer. Nou, we hebben nu een minderheidsregering.
0: Ja.
1: Dan kun je nooit van de grond.
0: Nee.
3: En dan was die, ze mochten dan wonen op die campings. Hij daar al een hele tijd woonde. Dan mocht je 10 jaar blijven wonen. Maar nu in onze regering... Nee, gaat niet door.
1: Oh, in Apeldoorn zei je, dan mag je weer gewoon.
3: We hebben net afgewezen vanuit de regering.
0: Ja, maar ja, hoe mooi dat niet goed vindt, lijkt me ook wel heel moeilijk. Want dan lui die een patiëntje bij elkaar hebben gespeeld, die gaat dan wonen op zijn camping. Nou, en je hebt nog een tweede huis erbij. Hup, zie je klooskees. En je kunt...
1: Nee, maar ik denk dat René bedoelt... Dat mensen door permanent gaat wonen.
0: Ja.
1: Mensen
0: ja.
1: Die mannen of vrouwen die scheiding of de wat voor omstandigheden ook geen huis kunt krijgen, omdat er geen huis
2: is. Maar er bent ook
1: die
2: mensen...
1: gast op de camping zitten en dan zeg ik, nou laat die door maar wonen.
2: Maar er zijn ook mensen die hebben expres dat tweede huis zien, een koch, als belegging voor de oude dag.
1: Ja.
2: En die, maar die bent niet meer te verhuren, want zo'n camping werkt niet.

0: meer. Dus geen loop meer. Er bent niet allemaal vakantiegangers meer. Er bent de eisen anders.
1: Ja, wel,
0: en
1: maar...
0: dan ligt de verdiensten stil. Ja, nou, zo zit het met het.

0: Meneer op de grond liggen. Hè, en ik ken
1: ja, je kent die procedure.
0: Ken ik donders goed.
1: Ja.
0: Hè, maar is in wezen degene die dat veroorzaakt, die moet je ook flink aan de boten. Ja, moet je een paar jaar opzetten. Want,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Maar het is allemaal elkaar het licht in de ogen niet gunnen.
1: Nou, dat is ook zo.
0: Hè? Ja. Ja. En ja, daar kun je daar gewoon...
1: Nou, nee, maar het ligt in de ogen niet gunnen. Dat slot, weet je, dat doet die lui. Moet je zeggen, jij gaat mij betalen. Of ik ga aan jouw dingen foto's zetten. Ja. Zo niet kom ik langs.
0: Ja.
1: En dan,
0: ja.
1: Dan laat gewoon de politie erheen gewoon.
0: Ja.
1: Dat is toch niet normaal? Ja, ik vind het
0: ja,
1: echt...
0: of iemand een polu trekken, persen.
2: Ben je nou een akelige bedorven mal als je eraan begint? Hoe kom je op het idee?
0: Ja, ja, maar...
1: Ja, maar dat is toch
0: een heel nieuw woord voor bedacht.
1: Zwarten. Ja, dat komt uit het Amerikaans SWAT-team.
0: Oh, dat zou... Ja, mijn kennis is eventjes...
1: Nee, SWAT, SWAT, SWAT, naar Amerika, het SWAT-team. Dat is zo'n speciale afdeling van politie... die overal dit soort dingen gaat doen.
0: Aha.
1: Die gaat inval doen en die bent gemaskerd. En,
0: ja. Oh ja, dat noemt ze SWAT. Ja. Ja, ik onthoud het dik alle merk van 12 uur tot de middag.
1: Ja, nou, toevallig weet ik het. Oh, maar vooral die man niet weer.
0: Nee, nou ja, maar goed. Maar dat vind ik, waar kunnen we het vandaan? Hè? Maar,
1: ja. Waar kunnen we het vandaan?
0: Ja, daar ben je toch mooi de kloor mee. Hè?
1: Ja, dat bouw zeker helemaal
0: maar waar ik ook niet snap... Dat je hebt mensen die hebben zo'n boekenkastje of zo'n weggeefkastje aan de deuren.
1: Ja.
0: Maar ergens is zo'n ding. Hè, en iemand die wat centen over heeft, die zegt voor je arme sloepers, ik doe zo'n kastje aan de weg. Hè, maar wat wacht dan? Nee, dan moet ik een bouwvergunning voor hem. Het is toch, ja.
1: Ja, en heb ze een bouwvergunning, dan moet ze de kastje er neerzetten. Ja, maar... Dan komt er een ander luur die jat de boel weg.
0: Ja, maar
2: het kastje werkt al een paar jaar, maar er is iemand uit de buurt die dat...
0: En als de ene klaagt, moet de gemeente handhaven.
1: Ik vind het zo verschrikkelijk, dat is zo iemand iets misgun.
0: Ja, maar dat is... Bij de gemeente, als de ene klaagt, moet ze handhaven.
1: Ja, ik snap dat wel.
0: Nee, ik snap dat niet.
1: Nou, nee. Ik snap het. Ik laat het zo zeggen, ik vind het verschrikkelijk dat iemand ging klagen over een kastje bij de deur. Ja, dat iemand door ging klaar.
0: Maar hun zegt, het is een bouwwerk.
1: Ja, een bouwwerk, ja.
2: Ja, de gemeente die denkt ook, mooi legersbeurt. Die denkt ook niet van, oh, die mevrouw doet zo, wie doet een keer de ogen dicht. Nee, het is ook van, even gelijk in de motor wat aan doen. Dat kun je niet onbeantwoord laten. Nou, dat brengt nog mooi een beetje legers op.
0: Maar ze moeten ook, als er ene begint te klagen, en dan zogenaamd terecht... Ja, dan moeten ze handhaven als gemeente.
2: Ja.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja, dan ben je wel de klos.
1: Ja, en die kunnen ook niet zeggen dat ze het zo doet. Want dan gaat die buurman niet blijven klagen. Dus dan moeten we weer een aanvraag komen. En dan moet er weer in de krant. En dan kan bezwaar tegen de maken. Ja. Hier bij we allemaal.
0: Ja.
1: En het kost allemaal geld.
0: Ja, maar ja. Want dan zie je hetzelfde verhaal weer aan de Kapelstraat. Of hoe heet die straat? De Kapelstraat?
1: Ja.
0: He, voor stoep, nee.
2: Terrasje.
0: Ik ben nog van de week eens een keer door de fiets, maar hoort niet leuk. Ofwel, voor de titel, hè. Mooi vroeg werden en later en weet ik wat allemaal. Maar in ieder geval, maar die soort aan de kant. Ja, niemand heeft er last van. Hè? Twee stoeltjes tegenover elkaar, zo. Ja. Maar ja, dan heeft de ene die buurman zegt ja, maar en de gemeente zegt in dit geval nee, we hebben vergunning verleend. En dan is het
2: natuurlijk. Hij zegt, die man die door extra geeft zitten, die gaat niet bij min zitten, dus ik maak een protest, want ik heb niet zo'n soepie.
0: Ja, maar die.
1: Ja, dat krijg je ervan. Broodnijd.
0: Hou nog een liedje nog voor?
1: Ja, wie heeft nog wel een liedje? Nee, wie heeft geen liedje meer, zegt Jan.
0: Oh, Jan.
1: Nee, want ik denk dat er zal wel iets technisch aan de hand zijn. Wie gaat nog gewoon in maar
0: een Jan is de baas. Je hebt nog niet gezegd wie Jan is.
1: Ja, maar dat doe ik. Oh ja, dat zal ik ook nog wel hem doen.
0: Ja,
1: die heb geliek.
0: Huh?
1: Ja, die heb je geliek. Ja. Sorry, Jan.
0: Jan, ja.
1: Heb Jan helemaal vergeten in de aankondiging?
0: Ja.
1: Nou, dan moet ik hem straks 3 keer in de afkondiging doen.
0: Nee, maar nu zeker is toch goed?
1: Ja, ja.
0: Jan, maar. Jan,
1: je hebt geliek. Sorry, Gerrit. Mijn blieb dat er een wie bent, de Nestor, hè? De mine.
0: Ja, je moet af en toe mooi optreden.
1: Maar je bent geliefd.
0: Oud beroep, hè? Oud beroep, hè?
1: Ja.
0: Maar goed. Maar het Twente-kanaal, daar houdt van maar straks over.

0: hoor dat. Is dit op papiertje van
1: René?
2: Ja, ik zou iets over het Twentekanaal.
0: Toon, ja. Maar daar kunnen we misschien allemaal niks aan doen. Dat is toch ook wel van het weer over mag en weet ik wat.
1: Ja, maar je zult wel als bedrijf...
0: Ja, dan, oh,
1: maar ik zeg dan kapitaal staan, nou word ik u tegen zich.
0: Ja.
1: He?
3: Ja, je zult maar zandhandel en grindhandel hebben.
0: Ja,
3: met alles. Nou, met geen mannen vermoord worden of afgevoerd worden. Ja. Dan sta je mooi te kiezen.
0: Maar je kunt niemand kwalijk nemen, toch?
1: Nee, nee, ja, niet. Maar ik zeg wel, de schade was 40.000 in de weken. Nou, dat is niet
0: per dag.
1: Huh?
0: Per dag.
1: Oh, per dag.
3: Ja, is per dag.
1: Oh, kijk.
3: Als Dick dat zegt...
1: Als ik het zeg, is zo. Maar dat is wat anders.
2: Dat is nog geld.
1: Huh? Oh, maar
3: het is nog geld.
1: Maar, ja, die omzet, dat is echt voor... Echt voor, daar word je helemaal niet goed van.
2: Maar dit is niet alleen het Twentekanaal. De Rijn is ook al heel laag.
3: En de IJssel.
2: Want de zonnebloemboot vaart ook al niet meer.
1: Nee?
2: Die is uit de vaart genomen daardoor.
3: Ja, je kunt niet meer.
1: Ja, enig
3: is de Waal nog een beetje.
0: Als je nu kunt werken, moet je ook niet meer vakantie.
3: Je kunt niet meer een riviercruis.
0: Nee, daarom zei ik. Maar als je niet meer kunt werken, dan hoef je ook niet meer.
1: Ja, maar op alle fronten werkt dat deur. Hè. De natuur, die is... Wie zegt dat is moeder natuur, maar die is echt de baas.
3: Maar wie hebben het zelf nog een K-loop-nolom? We hebben heel veel aan onszelf te danken.
1: Ja, ja, maar ja, wat is onszelf? Wat is onszelf?
3: Ja. Ja, maar,
1: nee, die wist je niet beter.
3: Nou, dat is het.
1: Ja.
3: Maar uiteindelijk, als je goed nagaat, hou veel zoveel dingen toe.
1: Ja, maar wie waren ook weer...
3: Maar het is ook weer, iemand moet in de jongens van de klas zijn, de beste. Want hier gaat ze dan helemaal moeilijk lopen doen. Maar China en Amerika en India, die zeggen, ja, ik vind allemaal goed. Wie doet wat ik zin aan heb.
1: Ja, ja. India,
0: ik heb,
3: milieu.
1: India, die is
0: ik heb
1: milieu.
0: Ook nooit het gevoel hè, dat ik op een stoel zat om er wat aan te kunnen doen. Hè. Ik heb nog mijn eigen kunnen, denk ik.
3: Nou ja,
0: dat ik
3: me
0: altijd redelijk netjes behandeld heb.
3: Dan doe je toch goed?
0: Ja, nou ja, maar door zeker. Hou aan onszelf te danken.
1: Ja, maar gemiddeld,
0: ik,
1: hè?
0: Ik heb niet stiekem, weet ik wat, voor gif ergens in de grond stoppen. En ik heb niet ergens
1: nee,
0: dingen.
1: Nee, maar dat ben ik me nu eens.
3: Maar vroeger deden we dat, hè?
1: Je hebt wel, ja, maar vroeger...
0: Wie had, toen was toch onbewust.
1: Bij ons tussen, wie wist niet beter?
3: Nee, nou, gaat in de grond. Dat is het.
1: In het oude 7 uur gaat in de grond. Dat gaat, nou ja, 50 centimeter hoog nog. En dan ging het zand erover, want anders dan kwam hij met schuppen weer tegen.
3: Ja.
1: Ja, maar zo was het weer. Maar die gaten die waren natuurlijk. Ja, wat ging er in? Alles. Potten met verven en het rotten allemaal weg. He, maar
3: dat komt vooral allemaal. Mijn vader, die had smederieën. Mijn vader die maakte smeedwerk, siersmeed. Maar dat moest dan oud liegen. Dus wat hadden we naast de schuren? Zo'n hele grote tonne. Daar zat hij van 500-600 liter zoutzuur in. Want dan ging dat ijzerwerk in.
1: Ja.
3: 24 uur. Met de uur daar. Want dat is helemaal verroest. En dan moest het borsteld worden. Dat kon allemaal.
1: Ja. En bij Van Gerving, weet ik wel. Als de accu's brachten. Hè, die brachten daar nog voor op. Die ging op een rek op de kop. Letten uit. En dat nou, bleef overal. Ze wisten ook niet beter, denk ik.
3: Nee, natuurlijk, anders hadden ze het. Nee, maar dat is het. Dus, maar uiteindelijk bent er dan weer mensen weer bij de handjes die dan opstoot en die dan wel weten hoe het zit. En die op een gegeven moment. Wie wist het ook niet beter?
1: Nee.
3: Maar wie hebben het wel met zijn hand veroorzaakt?
0: Ik heb ook heel wat busjes staan te mengen met dampjes en epoxy en polyurethane. Nou, de hemchemie in Velzen en overal. Ja, dat ik op een gegeven moment, toen ik 65 was, toen lag ik met puffing en.
1: Maar dat was...
0: En een OSA-apparaat. Dus, ja.
1: Ja, je wist het ook niet beter, hè?
3: Nee.
1: Ik denk dat...
0: Was juist een oplossing toen die tijd. Oh, dan had je spullen, kon je mooie gaten mee repareren. En niemand had last van. En vandaar, moesten in de ziekenhuis, moest je meestal s'avonds... En dan kon je om na 8 uur beginnen. En dan kon je tot 6 uur morgens werken. Want dan had het nog net 2 uur om hard te worden. Dan konden ze, als ze om 8 uur begonnen, dan konden ze er weer overheen.
3: Zo ging dat
0: voor me. Maar dat was juist de oplossing. Dat was niet van, wat voor troep ben je nu aan het werk. En,
1: Nee. Poeh. Het is wat dat betreft heel wat veranderd. En ja, wie bent veel meer kennis van zaken, hè? Dat is toch zo?
3: Ja, zeker. Dat is ook zo. Dat is absoluut niet zeker.
1: Maar wie...

0: raakt onze vertrouwde beheerster van ons tankstation kwijt.
1: Wie?
2: Ja.
0: Ja, aan de Europaweg.
1: He? Van, hoe heet die?
0: Wieringa.
1: Wieringa.
0: Ja, ja, die kreeg wel een andere eigenaar, maar goed, ze neemt toch binnenkort afscheid. En nou, toch wel, ja, schat van de meid. He?
2: Ja. Oh,
1: ja, dat is jammer. Ja, dat was een begrip in Apeldoorn.
0: Ja,
3: ja. Ja. Ja. Die kwam nog eens helpen met tanken.
0: Huh?
3: Die kwam nog eens helpen met tanken.
0: Hier?
1: Nee, die vrouw.
3: Die vrouw.
0: Oh ja. Toen de man nog levende was. Maar dan moest je een heel nieuwe vloer inleggen.
1: Vloeistofdichte vloer.
0: Ja. Het is van BP, hè, van een groot bedrijf. Nou, maar het moet wel betaald worden. Maar nu komt er een ander ding in. Dat is, maar waar ik wel, ja, echt een beetje raar, dubbelzinnig weet ik veel. Dat Oostenrijk, de geboortehuis van
1: Hitler.
0: Ja.
2: Politiebureau.
0: Dat wordt nu een politiebureau.
1: Nou, dan kunnen ze beter doen dan dat ze het aan laten staan.
0: Ja, maar...
1: Dan kun je helemaal geen van die extreemrechtse jongens die dat huis gaat bezoeken.
0: Nee, maar voor dat dus. Want, ja... Wie moet...
2: De lampen branden al, volgens mij wordt daar heel niet meer uit de zon.
1: Jawel, want de lampen branden nog. Hè. Nee, wie moet ermee stoppen? Ik wil... Jan bedanken voor de muziek. He, want Carabino vergeet, ja, van mannen, maar nogmaals, bedankt Jan Rabelink. Gerrit Nijkamp bedankt, Dick Vama bedankt en René Kleine ook bedankt voor de medewerking. En tot de volgende weken.
2: Heel goed.
1: Ja.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. De Indiase minister van Onderwijs is opgestapt na wekenlange protesten door jongeren. Studenten eisten zijn vertrek vanwege gelekte examenopgaven, waardoor miljoenen studenten zouden zijn getroffen. De protesten vormen een groeiende uitdaging voor premier Narendra Modi. De minister zegt dat hij opstapt om te voorkomen dat tegenstanders misbruik maken van de onrust. 4 Nederlanders zijn in Indonesië gered na een schipbreuk. Hun boot was sinds gisteren vermist en bleek door het slechte weer te zijn gezonken nabij Sulawesi. De 13 opvarenden overleefden de ramptocht op een vlot. Ze maken het naar omstandigheden goed. De Indonesische kapitein van het vaartuig wordt nog altijd vermist. Hulpdiensten zijn nog naar hem op zoek. Vanaf vandaag wordt door Rijkswaterstaat het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug gehandhaafd. Er is een detectiecamera in de zuidelijke rijrichting in gebruik genomen. Later volgt nog een camera in de andere richting. Overtreders van het verbod kunnen een boete van €500 krijgen. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

is de zaterdagmiddagmix. Radio Apeldoorn.

0: Goedemiddag, lieve luisteraars. Het is vandaag zaterdag 25 juli. We zitten in aflevering 982 van de zaterdagmiddagmix. En we gaan het vanmiddag even anders doen, hè, Yara?
1: Absoluut, Johan. En jij gaat ons vertellen wat we gaan doen, toch?
0: Nee. Dat ga jij doen.
1: Dat ga ik doen.
0: Ja, dat vind ik wel. Ja.
1: Oké.
0: Ja, bij gebrek aan onderwerpen hebben we gekozen voor...
1: de zomerse zaterdagmiddagmix.
0: Juist. Precies dat.
1: Dus kom maar door.
0: Met heel veel lekkere muziek vooral.
1: Heel veel lekkere muziek.
0: Ja,
1: zeker weten.
0: En gelukkig is Jasper aan onze zijde. Jasper,

0: Goedemiddag.
1: Zeker, goedemiddag.
0: Ja, het wordt een zomerse zaterdagmiddag mix, hè?
1: Jazeker. Ja, volgens mij is het overal in Nederland nu vakantie, hè, officieel.
0: Ja, dat.
1: Dus ja, het past wel.
0: Ja, het past wel. En het was ook gewoon zwaar komkommertijd qua nieuws. Dus we dachten, nou, wij gaan er gewoon een muzikale middag van maken. Mocht u nou nog leuke verzoekjes hebben. Hij zakt de hele tijd naar beneden, hè?
2: Ja, is wat. Ja,
0: nou, mocht u nog leuke verzoekjes hebben, belt u vooral even naar de studio. 055... En dan nog wat. Dat zoeken we even op. Dat is wel leuk als mensen gewoon even bellen. Zo van, goh, ik heb een verzoekje. Ik wil eigenlijk wel een zomerse plaat horen.
1: Of stuur even een berichtje op de vierde socials natuurlijk.
0: Een bericht via de socials kan ook, want dat hebben we ook al gedaan. Jara, die kwam een beetje hyper in binnen, Jasper, vanmiddag. Vertel eens even, wat heb je gedaan?
2: Ja, ik heb vanochtend mijn eerste motorrijles gehad.
1: Wow.
0: Toch, of niet?
1: Ja.
0: Wat een chick.
1: Dat is wel cool.
0: Ja.
2: Dus ik ben nog high, zeg maar.
0: Was het wat?
2: Ja, ik vond het echt superleuk. En het ging me al gelijk niet hard genoeg. En dus ik vind het helemaal leuk.
0: Mocht je zeg maar op zo'n kinderbrommetje beginnen? Of,
2: Nee, dit was serieuze werk. Dit was serieuze werk. Het zwaarste motor. En ik heb van technieken zo geen verstand. Maar ik heb gehoord dat het de zwaarste motor was.
0: Ja.
2: En,
0: is dit zo'n bucketlist midlife dingetje?
2: Ja, dit is een behoorlijke midlife crisis ding. Ja, ja, Porsche kan ik niet betalen, motorrijlessen wel, dus dan dat maar, hè?
0: Ja, okay.
1: Het is wel een van de echte midlife crisis dingetjes,
0: ja.
1: Hè?
0: Heb jij motorrijwijs?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, ik ook niet. Nee.
1: Niks voor mij.
0: Nee, en nooit een midlife gehad dus. Oh.
2: Nee, raad ik aan. Dat is leuk. Ga je leuke dingen van doen.
0: Ja?
2: Ja. Oh.
0: Ik vind mijn leven ook al best leuk zo, hoor. Als ik heel eerlijk ben. Mooi, zoals gezegd. Zomerse muziek dus.
1: Ja,
0: vertel.
1: Kijk, we gaan sowieso van alles en nog wat draaien.
0: Ja.
1: We hebben ook al wat verzoekjes.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik dacht, laten we nu ook beginnen met een klassieker wat mij betreft toch wel. Manu Chao.
0: Aangevraagd ook, hè? Door onze vriend Jasper Coat. Ja, zeker.
1: Dus, om er even lekker in te komen.
0: Lekker, kom maar door.
2: Super.

0: Radio reloj.
1: 5 de la mañana.
0: 5 de la mañana.
1: Hola. Nou, zomerser dan dit gaat het niet worden. Lekker. Heb je mond al leeg?
2: Bijna.
1: Goed zo. Ik zei net al van... je kunt ook gewoon even lekker naar de studio bellen om je zomerse verzoekje door te geven. Dan kom je uit bij Jasper. En daar kom je uit als je belt met 055-540-1978. Nogmaals, 055-540-1978. Bel je zomerse verzoekje door. En als het er niet te veel worden, dan gaan we hem sowieso draaien natuurlijk. Hè? Was dit ook een verzoekje?
3: Stiekem was dit mijn eigen verzoekje.
1: Dat was stiekem je eigen verzoekje, hè?
3: Ja, doe
1: maar. Ja, lekker. Mark Hooghamer.

0: Ja. Zwemmen in Bacardi Lemon. Nou, waar we ook kunnen zwemmen morgen is in de vijver in het Oranjepark. En dan hebben we ook nog muzikale ondersteuning erbij.
1: Is dat zo? Maar kun je daar echt serieus zwemmen?
0: Nee, dat kun je niet echt serieus. Dat kan wel. Je kunt overal zwemmen in water als je wil natuurlijk.
1: Ja, dat is zo.
0: Nee. Dus.
2: Ja. Ik zou het echt niet doen. Ik zou het jullie niet willen aanraden om daar te gaan zwemmen. Prachtige vijver, maar het park is mooier. Ja.

0: Ja, wie hebben we nu aan de telefoon?
1: Nou, vertel.
0: Vertel, wie hebben we aan de telefoon?
2: Hieke. De one and only Hieke Goos.
0: Kijk, het is weer een eer.
2: Ach, nou, je hou eens op. Ik ben ook maar gewoon een mens, hoor, van vlees en bloed.
0: Ach, nou, gelukkig maar.
2: Ja, maar leuk jullie eens weer te horen. Ja. Leuke uitzending. Jullie zijn lekker gestart ook.
1: Dat dacht ik, hè? Zomers.
2: Heerlijk. Ja, heerlijk. Vind ik ook.
1: Hé, hey, morgen, wat is er morgen voor leuks? Vertel. Nou, het Oranje Park natuurlijk, de muziektent, iedere zondagmiddag.
2: Ja, regen Tesselaan voor de mensen die denken van waar ligt dat Oranje Park? Nou, midden in het centrum eigenlijk.
1: Ja, ik wou dat zeggen, niet te missen.
2: Ja. Nee, precies, daarom. Maar we beginnen om 2:00 met de Forest Jazz Band. Gaan we even lekker genieten van een beetje swingende jazz.
1: Mm-hmm.
2: En de Forest Jazz Band is natuurlijk al een heel oude band. Ja, ze zullen niet allemaal nog vanaf het begin daarbij betrokken zijn, maar ze zijn ooit in 1977 in de buurt van Apeldoorn opgericht. En het was vanaf het begin een succesvol. En Ton Bos, daar heb ik dan heel veel contact mee gehad. Het is eigenlijk ook de leider, zeg maar, van de band.
1: Mm-hmm.
2: Die heeft ook altijd dat Jazz in the Woods georganiseerd.
1: Ach, dat was altijd zo leuk, hè?
2: Ja, hè?
1: Ja,
2: ja, dat dus helaas ook. Inderdaad. Ik ga morgen eens even polsen hoe dat eigenlijk zit.
1: O, ja.
2: Of er misschien een vervolg kan komen, toch? Ja. Maar ja, weet je, de gemeente moet dan ook meewerken, hè?
1: Ja.
2: En zo.
1: En er is al zoveel ook, hè?
2: Ja, daarom. Ja. Daarom. Maar het was wel een heel bijzonder evenement.
1: Absoluut,
2: ook.
1: Zeker.
2: Maar goed, die zijn er dus om 2:00, Forest Jazz Band. We gaan om 3:00 verder met een duo uit Apeldoorn, Just Us.
1: Mm-hmm.
2: En dan moet je denken aan country, Nederlandstalig en Duitse slagers.
1: Oh.
2: Want ze hebben ooit in Duitsland gewoond. Ze zijn al 20 jaar bezig als duo.
1: Ja.
2: Heel breed repertoire hebben ze. En we gaan het zien. Het is voor hun de allereerste keer dat ze in de muziektent in het Oranje Park staan.
1: Ja.
2: Dat geldt trouwens ook voor de Forest Jazz Band. Dus ze zijn best ook wel een beetje gespannen, zeg maar.
1: Maar ze treden toch wel op, neem ik aan. Gewoon verder?
2: Ja. Maar voor nog nooit eerder hier in het Oranje Park.
1: Nee. Dus
2: dat vinden ze ook een hele eer, zeg maar. Nou, dat is het ook. Het is een mooi monument.
1: Is het.
2: Dus dat is een heel, divers repertoire wat ze brengen.
1: Mm-hmm.
2: En we gaan dan afsluiten de middag om 4:00 met Ordinary People.
1: Kijk.
2: Nou ja, je moet lachen, maar de naam van de band is in een opwelling bedacht.
1: Okay.
2: Frontman is Andy Buitenhuis, nou die kennen we onderhand allemaal.
1: Mm-hmm.
2: Het zijn ook allemaal Apeldoornse muzikanten.
1: Kijk.
2: En niet zomaar wat, want je hebt bijvoorbeeld bassist Erik Nijssen erin zitten. Die heeft zijn sporen natuurlijk verdiend in de showbiz. Hij was 15 jaar lang betrokken bij de Havenzangers.
1: Ah, juist.
2: Nou, die kennen we ook allemaal.
1: Zeker.
2: En heel veel andere bands heeft hij ook gespeeld. Nou, ik kan ze allemaal wel gaan opdoen, maar dat doe ik niet. Maar een leuke band. Hele leuke band met een heel divers ook repertoire.
1: Mm-hmm.
2: En het zijn ook echt wel nummers die eigenlijk niet te horen zijn bij andere bands.
1: Okay.
2: Niet gauw, laat ik het zo zeggen. Niet gauw. Dus ze hebben daar echt bewust voor gekozen. Om niet het afgezaagde repertoire wat je overal kan horen.
1: Mm-hmm.
2: Om dat in hun setlist te zetten. Dus we laten ons ook verrassen.
1: Lekker.
2: Door deze Ordinary People. En ze zeggen ook, joh, we zijn gewone mensen, hè? Dus waarom niet?
1: Dat is ook zo. Dat is ook zo.
2: Daarom.
1: Het wordt een gemêleerde middag, heb ik het idee.
2: Ja, dat wordt het zeker.
1: Lekker.
2: We beduren gewoon door op wat we al hebben gehad.
1: Ja.
2: Want afgelopen zondag was het natuurlijk een groot feest.
1: Ja.
2: Met de drie jongens,
1: waar
2: je even lid bent.
1: Ja.
2: Dus ja, daar dateren we nog steeds op.
1: Ja.
2: En dit wordt dan alweer de 7e zondag in de reeks van 12. Dus het schiet alweer op, hè?
1: We zijn alweer dik over de helft.
2: Ja, joh.
1: Dat betekent dat de zomer ook alweer wat voorbij is.
2: Nou, eens op. Ja. het wordt mooi weer, hè? Hoop ik toch, morgen.
1: Nee, je moet even blijven hangen, denk ik, straks voor Christian.
2: Ja.
1: Maar volgens mij wordt morgen niet de allerbeste dag van de week. Nee.
2: Oh, weet je, als het maar droog is.
0: Dat is juist het punt wat je nu benoemt.
2: Ik ga een beetje huilen nu, hoor. Nee, maar goed. Weet je, we hebben 6 fantastische zondagen achter de rug. En nummer 7, dat is mijn geluksgetal, dus dat gaat gewoon goed komen.
1: Nou, kijk, dan hebben we er alle vertrouwen.
2: Houd maar vast.
1: Dat dacht ik. Nog even voor degene die nu nog steeds niet weten.
2: Ja.
1: Morgen vanaf 2:00, Oranje Park, kleedje mee, stoeltje te huur voor €1.
2: Ja.
1: Drankjes kun je er halen, kun je ook zelf meenemen.
2: Ja.
1: En gewoon lekker hier lang genieten, hè?
2: Ja, vind ik ook. Heerlijk.
1: Nou, mooi.
2: Lekker.
1: Gaan doen. Hey, wij zitten in onze zomerse zaterdagmiddagmix.
2: Ja.
1: Ik heb jou natuurlijk even gevraagd, wat is jouw ultieme zomerrit?
2: Ja. Nou, Buckingham Ferry.
1: Ja? Waarom? Heb je daar speciale herinneringen aan?
2: Nou ja, als jong meisje kwam ik heel vaak in Duitsland. Mijn ouders hadden daar vrienden.

0: vrienden en die hadden ook kinderen. Dus we zijn eigenlijk min of meer tweetalig opgevoed.
1: Ja.
0: Met elkaar opgetrokken en toen was ik daar eens een keer. En dan, toen werd dat liedje gedraaid. Ik denk, goh, wat een leuk liedje, joh. Nou, dat is eigenlijk altijd zo blijven hangen.
1: Ja.
0: En ik vind het gewoon een superleuk liedje. Het zit goed in elkaar, muzikaal gezien. En mag gewoon nog wel eens wat vaker gedraaid worden op de radio.
1: En we komen hem ook nog heel vaak tegen onder reclames en zo, hè?
0: Ja.
1: Het blijft een tijdloos liedje.
0: Precies, daarom. Nou.
1: Kondig je hem zelf even aan?
0: Oh, moet ik hem zelf?
1: Ja, jij kan dat. Je hebt zo'n heerlijke radiostem.
0: Nou, we gaan luisteren nu naar Indus. Moet je horen.
1: Ja.
0: Je maakt me een beetje verlegen. Ach, god. Nou, In the Summertime van Mungo Jerry.
1: Dankjewel, Hieke. Okay.

0: Man, man, man. Als dit het trend wordt voor de komende anderhalf uur nog? Of, ja. We hebben geen sport, hè?
1: Het is wel echt lekker, hè, dit.
0: We zouden ook gewoon tot 4 uur door kunnen gaan, natuurlijk, als jullie tijd hebben.
1: Ja, er is ook zo ontzettend veel te draaien wat dat betreft. Dus we kunnen hier de hele dag nog wel zitten, denk ik.
0: Ja.
1: En zeker met dit nummer ook. Hè? Want ik zat een beetje in de voorbereiding te kijken naar nummers die hier nog een beetje bij passen natuurlijk.
0: Ja.
1: En toen kwam ik ook nog een mooie remix tegen van dit nummer van Shaggy.
0: Shaggy, ja, dat is al zomers.
1: Heel even een beetje zo even kijken hoe dat klinkt.

0: met Summertime erin. Ook wel echt wel wat ouder.
1: Ja, ik hou er wel van hoor, moet ik zeggen. Dan krijg je een beetje dit.
2: Ella Fitzgerald.
1: Ja, met Louis Armstrong.
2: Wow.
1: Kijk nou, even zo. Oh, ja, doe lekker. Spoelen we een beetje door.
2: Ja, doe eens. Ja, het is iets meer laid back. Hè? Het is voor in de hangmat dit.
1: Ja.
2: Cocktailtje erbij.
3: Ja, ik zie het voor me.
2: Ja.
1: Sowieso vind ik met de zomernummertjes wel, hè, dat je hebt eigenlijk twee smaken, vind ik altijd. Dit.
2: Ja.
1: Een beetje zwoel. Heerlijk mijmerend.
2: Ja.
1: Lekker zonnetje erbij. En wat meer upbeat.
2: Ja.
1: Wat energiek. En ik moest natuurlijk ook denken aan het nummer van Will Smith.
2: Ja.
1: Het gaat om Summertime.
2: Ja.
1: Dat moeten we ook maar even laten horen.

0: Ja. Ja.
1: Maar toch wel wat energieker.
0: Ja.
1: En ik denk dat de meeste mensen die Will Smith in hun hoofd hebben... Ja. Eigenlijk DJ Jesse Depp, Jeff. En Fresh Prince.
0: Dat zijn ze.
1: Die denken bij zomernummers van Will Smith denk ik als eerst aan dit nummer. Maar eigenlijk vind ik nog één nummer van Will Smith als zomerhit nog beter.
0: En die is? Is dat ook jouw... Niet de plaat waarvan je zegt, want dit is mijn zomer. Die komt nog, hè?
1: Die ultieme komt nog.
0: Nou, die komt nog.
1: Maar als ik het heb over Will Smith en zomer... Ja. Ja, dan

0: Christian Versloot.
1: Ja, daar zijn we weer. Dit was Will Smith met Miami. En als het goed is, hebben we nu Christian aan de telefoon.
2: Ik denk het wel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hoe is het?
2: Hoi. Ja, goed. Het is lekker weer, hè. Als in, dus eigenlijk een heerlijke weekenddag.
1: Het is
3: nu nog wel.
1: Ja, maar
2: nu nog wel, ja.
1: De geruchten gaan dat dat minder wordt. Kun je ons daar wat meer over vertellen?
2: Ja, maar alleen morgen en begin van komende week wordt het wat minder. Daarna toch wel weer echt weer zon en warm. Dus, oh, sorry, ik moest even een kuchje doen. Maar dus even een wat minder periode, maar daarna toch weer volop zon. En dat heeft allemaal te maken met een hoog drukgebied boven de Alpen. En lagere druk noord van het Verenigd Koninkrijk. We zien dat het daardoor ook de afgelopen periode behoorlijk droog is geweest. In het nieuws hoor je natuurlijk ook verschillende dingen. Je hebt enerzijds die bosbranden in Frankrijk. Ja. Waar ik meen zo'n 141.000 mensen nu zijn geëvacueerd. En er ruim 30.000 voetbalvelden is afgebrand.
3: Zo.
2: En ook het Twentekanaal, ja, dat zit net dicht. En als je dan kijkt naar hoe zwaar die droogte dan is, ja, dan gaan we langzaam maar zeker richting het recordjaar van 1976 met nu zo'n 225 mm minder dan normaal aan neerslag.
3: Is dat veel?
2: Dat is best wel veel. We zitten ruim boven de top 5% van droogste jaren.
3: Hoe zie ik 225 millimeter, zeg maar? Wat is dat? Dat is volgens mij, dan is het 225 liter per vierkante meter of zo, toch?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En als je het een beetje verhoudt, nou, er valt ergens rond de 800 tot 1000 millimeter normaal in een normaal Nederlands jaar.
3: Mm-hmm.
2: Nou, als je dat 225 millimeter te weinig hebt, dan gaat het echt richting de 20-25%.
3: Dat is serieus.
2: Of nog iets meer.
3: Ja.
2: Ja, dat is echt serieus. En je ziet het natuurlijk aan lage grondwaterstanden, de beregeningsverboden die je nu ziet. Maar dus inderdaad ook het Twentekanaal dat dicht is. En ik denk dat we er steeds meer aan moeten gaan wennen. Want jaar na jaar wordt het telkens een stukje droger.
1: Ja, is wat, hè? Ja.
2: Ja.
1: Hey, en je zegt van morgen wordt het ietsje minder. Maar hoe erg minder wordt het? Moet ik mijn winterjas aan, regenlaars? Nee. Vertel.
2: Nee, de winterjas zeker nog niet.
3: Ik kan het ook lekker overdrijven, jij, hè?
2: Ja, nou ja, als je het heel lekker warm wil hebben, dan kan dat natuurlijk zeker. Maar dat laat ik aan jou. Maar vandaag regelmatig dus zon, soms wat wolkenvelden. Met temperaturen tussen de 27 en 28 graden. En een zwakke tot matige westelijke windkracht 3. Komende nacht zie je dat er een storing nadert. Het is dan bewolkt. De kans ook op een spatje regen. Het zal niet heel veel zijn. Met minima zo rond de 18 graden. Morgen begint de dag dan inderdaad ook bewolkt. En vanaf de middag is er kans op buiige regen. Met temperaturen tussen de 21 en de 22 graden. Dus echt niet koud, maar toch echt een stukje minder warm dan vandaag.
1: Ja.
2: Bij een westelijke tot zuidwestelijke windkracht 3. Maandag opnieuw kans op een buitje, maar toch ook weer meer ruimte voor de zon. 22 graden en een noordwestelijke wind, ook opnieuw kracht 3. Dan dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag regelmatig zon. Soms wat sluier of stapelwolken met temperaturen eerst op dinsdag 29 graden. En dan woensdag en donderdag alweer 2 à 33.
3: Oh,
2: en ook vrijdag temperaturen rond de 30 graden. Bij dan opnieuw die zuidwestelijke wind, kracht 2. En ja, richting het weekend, volgend weekend, lijkt dat weer ook aan te houden.
1: Mm.
2: Dus ja, echt even een kleine periode met iets minder weer. Morgen zelfs mogelijk wat regen, maar dat gaat dus lang niet genoeg zijn om die droogte in te
3: lossen. Ik wil zeggen, en volgende week is het allemaal weer verdampt.
2: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
3: Ja.
1: En het klinkt dan alsof we wel weer richting een hittegolf gaan dan, of niet? Straks.
2: Regionaal zeker. Ja, je hebt altijd die definitiekwesties op het moment dat het over een hittegolf gaat. Want ik meen dat je die landelijk alleen maar mag afkondigen op het moment dat het in de beeld gebeurt. Maar regionaal kan het zeker. En het is lang geleden dat ik de definitie erbij heb gepakt. Maar ik meen dat het dan 5 dagen meer dan 25 graden moet zijn. Waarvan 2 dagen meer dan 30 graden. Zoiets is het.
3: 3,
2: dus dat gaan
3: mij.
2: We waarschijnlijk ook wel weer. Ja, 3 kan ook. Ja, want dat gaan we zeker wel weer halen. Ja, regionaal dan. Ja.
3: Yes. Maar geen heat dome.
1: Nee, doe dat
3: geen
1: maar niet.
3: Geen heatdome meer.
1: Maar goed, dat, behalve dan morgen en maandag is het allemaal superzomers. En vanmiddag is het sowieso superzomers.
3: Ja,
1: en
2: zeker.
1: Jij hebt vast wel een zomerse hit die jij nog wil horen, of niet?
2: Ja, dat klopt. Ja. Nee, als je dan echt over een goede zomerhit hebt, waar ik echt het idee heb dat ik...

0: aan en op het water bent met fantastisch weer en heerlijke temperaturen. En dan kom je uit bij Splitsing met wind en zeilen.
1: Oh, fantastisch. Ken je hem, Yara?
2: Ik ken hem niet, maar ik
1: jawel, als je hem hoort, ken hem. Dat is echt een knaller geweest. Heb je nou speciale herinneringen aan of is het gewoon, dat is mijn zomerhit?
0: Nee, ik heb hem eigenlijk ooit een keer onderweg naar, weet ik waar naartoe, ook op de radio gehoord. Dus dan had ik echt zoiets van, wauw, dit is echt een prachtige plaat voor in de zomer.
1: Ja, helemaal met je eens. Dankjewel voor het weer.
2: Ja, enorm bedankt.
1: En wij spreken je heel graag volgende week. En blijf lekker luisteren naar Splitsing.

0: Heerlijk dit, Johan.
1: Ja, toch?
0: Ja, en ik heb begrepen dat dit een van jou
1: is. Ja, dit is toch... Ja, voor mij is dit wel redelijk ultiem zomers, ja.
0: En wat voor associaties heb je met dit nummer? Hoe heet ze, Johan?
1: Hoe heet ze? Nee, ik wil zeggen, het is Michel Sardou.
0: Ja, dat bedoelde ik.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Nee, maar het is zo heerlijk Frans. Ik ben veel in Frankrijk op vakantie geweest.
0: Ah, en oui.
1: Ben je al eens in Frankrijk geweest? Ja.
0: Zeker.
1: Ja, ik hou van de sfeer van de Provence, zeg maar, vooral. Dat vind ik een hele fijne streek. Lekkere wijnen, slaperige dorpjes. Goed lunchen, altijd heel belangrijk daar zo.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Plat du jour, hè?
1: Ah, precies oui. Dat. En ja, ik weet niet, ik vind dit is zo lekker. Ja, er zijn natuurlijk veel meer lekkere Franse nummers. Patrick Bruel, hoe heet die ook alweer? Hélène van...
0: Ja,
1: die. Nou ja, dat zijn echt van die zo. Maar ik vind dit is wel typisch Frans. Alhoewel, het gaat helemaal niet over Frankrijk. Dat is het grappige. Ja,
2: maar zo voelt het wel.
1: Ja, maar het gaat absoluut niet over Frankrijk namelijk. Hij bezingt de Connemara. Dat is een streek in het westen van Ierland.
0: Echt?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja. Dus in de eerste coupletten, zeg maar, dan bezingt hij een beetje de ruigheid van het landschap en de Keltische tradities. En het gaat eigenlijk alleen maar over Ierland.
2: Dat is echt heel grappig, want het voelt echt de ultieme Franse.
1: Ja, ja.
2: Ik krijg allemaal verontrustende berichtjes. Van mensen, ja, een soort Frans nationalisme, zo op de radio, weet je. Zo voelt het een beetje.
1: Ja.
2: En het gaat er dus helemaal niet
1: over. Nee, nou ja, goed, in België en in Frankrijk inderdaad, daar wordt het... daar is het eigenlijk een beetje in de loop van de tijd, zeg maar... het is natuurlijk een vrij serieuze, als je hem letterlijk gaat vertalen... doe maar eens via Google, heeft het een vrij serieuze, soms wat melancholische ondertoon. Maar goed, in België en Frankrijk is het eigenlijk een feest... wat gewoon luid wordt meegebruld op feesten, partijen, studentenverenigingen... noemt allemaal maar op.
0: Dus,
1: maar het heeft eigenlijk... behalve dat natuurlijk Michel Sardou een Franse zanger is... heeft het helemaal geen hol met Frankrijk te maken.
0: Nou, zijn we echt weer enorm bijgespijkerd op deze zaterdagmiddag.
1: Ja. Nou, ik bedoel maar.
0: Bizar,
1: lekker, hè?
0: Ja.
2: En dan van Frans naar Spaanstalig.
1: Ja, lekker. Ja, Spaans, dat is toch sowieso vakantiegevoel natuurlijk, hè?
2: Vind ik.
1: Ja, heb je mijn volgende ook klaarstaan nu?
2: Ja, zeker. Ik dacht, die wil je dan ook nog wel een beetje aankondigen.
1: Ja, lekker. Ja, ja. Nou, ja, dat is ook wel zomer. Ja, dat heeft meer gewoon denk ik met een periode in mijn leven te maken... toen ik een Colombiaans vriendinnetje had. En die natuurlijk Spaanstalig is. En mij wel een beetje heeft vergiftigd met Louis Fonsi. Juan Luis Guerra en zo. Allemaal van dat soort, beetje van die bachata muziek.
0: Ja.
1: Dus, nee?
0: Nee, ik heb echt een flauw idee.
1: Moe, dat bachata is echt heel leuk. Ja, wat is het? Het is wel een soort van romantisch, hè? Het is wel een soort paringsdans die je doet, zeg maar.
2: En de koebel. De koebel is heel belangrijk bij bachata.
1: De koebel?
2: Ja, dan moet je maar eens luisteren straks.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Nou ja, het is in ieder geval leuk. Ja.
1: Hebben jullie al besloten of we gewoon tot 4 uur doorgaan?
2: Ja, kan.
1: Kan jij?
0: Ja, laten we zo even kijken in mijn agenda of ik kan.
1: Ja, dat is goed.
2: Eerst maar muziek.
1: Ja, nou ja, goed. Wat ik al zei. Zij heeft mij geïntroduceerd, zeg maar, bij Louis Fonsi. En die had een paar jaar wel aardig wat dikke hitten. Despacito onder andere. Maar vind ik de lekkerste eigenlijk wel. En is samen met Daddy Yankee, Date la Vuelta. Geef nog eens een rondje.
0: Nou goed plan,
1: laten we het
0: Johan.
1: Doen. Louis Fonsi.
0: Lekker.

0: Louis Fonsi. Ik moet natuurlijk niet de knop indrukken, want dan wordt niemand mij. Louis Fonsi, lieve luisteraars, dat maakt dat we alweer bijna aan het einde zijn gekomen van het eerste uurtje. Hè?
1: Wat gaat het toch snel, hè?
0: En wat hebben we net voor besluit genomen, Jara?
1: Dat we nog een uurtje langer doorgaan.
0: Ja, want er is toch geen sport.
2: Nee, en er is zoveel muziek, dat moeten we nog even kwijt.
0: Ja, precies. En we hebben ook nog heel veel verzoekjes. Hè? Je vader en je broertje, die willen nog wat horen.
1: Ja, die willen ook van alles. Ja.
0: Dus wij gaan gewoon nog heel even lekker door. Een uurtje extra dus. In plaats van de sport, lekker zomerse muziek. En dan schuiven we gewoon aan bij de barbecue van je broertje straks.
1: Ja, lekker.
0: Ja, dat is een goed idee, hè?
1: Ja, vond ik ook een goed idee.
0: Bij deze gewoon uitgenodigd.
1: Ik zal nog even laten weten dat we eraan komen.
0: Precies. Zet de biertjes koud en gooi de hamburgers maar op de grill. Jasper, waar gaan we ermee uit?
2: Miss California.
0: Lekker. Voor het nieuws van 2 uur. Miss California van Tante Thomas.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Een minderjarige jongen uit Barneveld is gisteravond overleden na een ongeluk met een quad in Kootwijkerbroek. Hij vloog tijdens zijn rit vermoedelijk uit de bocht. De jongen werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Een tweede jongen, die ook op de quad zat, meldde zich bij de politie en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. 4 Nederlanders zijn in Indonesië gered na een schipbreuk. Hun boot was sinds gisteren vermist en bleek door het slechte weer te zijn gezonken nabij Sulawesi. De 13 opvarenden overleefden de ramptocht op een vlot. Ze maken het naar omstandigheden goed. De Indonesische kapitein van het vaartuig wordt nog altijd vermist. Hulpdiensten zijn nog naar hem op zoek. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de zaterdagmiddagmix.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
5: Zimmer, Nossa.

0: bij het tweede uur van deze zomerse zaterdagmiddagmix. En ik zit hier natuurlijk niet alleen, want ik zit hier ook met Johan.
1: Ja, Yara. Ja. Heerlijk, hè?
0: En achter de knoppen zit Jasper.
1: Ja, en de microfoon.
0: En de microfoon zijn er ook. Ja,
1: onze meepresenterende technicus. Ik word zo blij van die jongen. Niet alleen van hem, maar ook van zijn muziekkeuze.
2: Dankjewel, Johan.
1: Ja,
2: en weet je wat ik nog wel grappig vind? Is nou. we zitten hier soms natuurlijk wel met Joost.
1: Ja.
2: En dan zijn we de drie J's.
1: Ja.
2: Jaren, je bent een Griekse ei.
1: Ja,
0: vreemde eend in de bijt. Ja.
2: Maar toch vind ik het.
1: Vind ik het ook wel een soort van drie J's. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Joost is natuurlijk ook gewoon een man en jij bent een vrouw. Dus dan mag het ook wel iets anders zijn in een J.
0: Jawel, hè?
1: Of zo.
0: Ja, of zo.
1: Ik roep maar wat. Maar dan is het nog steeds een soort van drie J's.
0: Ja.
1: Ja, leuk. Lekker. Ja, aflevering, we zitten ook alweer.
0: 982.
1: Ja, man. We gaan hard op weg naar die 1000.
0: Ja.
1: Dat wordt een speciale, hoor.
0: Dat wordt een hele speciale.
1: We weten nog niet wat, maar het wordt wel een speciale.
2: En weten we de specifieke datum?
1: Nee, moeten we even doorrekenen. Ja. Maar volgens mij hadden we bedacht. Tenminste, ik had al een keer begin van het jaar ergens door zitten rekenen. Dat we volgens mij ergens rond eind november, begin december uit zouden komen. Ja, 18 weken na nu.
2: Ja.
1: Dus dat is 4 maanden, een beetje half december dan, denk ik.
2: Gaan we zo nog even rekenen?
1: Gaan we zo even rekenen?
0: Ja.
1: Ja. Misschien valt het dan wel precies mooi samen met de top 2000 tuincafé.
2: Ik zal het zeggen, Johan.
1: Dat zou ook nog kunnen. Ja. We gaan het allemaal zien. Voor nu zitten we nog volledig in de zomer. Ik word er gelukkig van. We openen net met die heerlijke Portugees. Nou ja, niet de heerlijke muziek dus. Die Portugees vind ik niet heerlijk. Michel Telo en Isotep. Ja, hoe spreek je dat uit? Isotupego.
0: Ja, ik vind het goed genoeg.
1: Jij vindt het goed genoeg?
2: Ja.
1: Zoiets, denk ik. Ja. U heeft nog altijd alle tijd en ruimte. Want zoals gezegd, er is geen sport. Dus wij gaan lekker een uurtje langer door. En dan kunt u ook gewoon heerlijk een zomersplaatje aanvragen. Het leukste is als u dat gewoon telefonisch doet. Want dan mag u ook even in de uitzending gewoon vertellen waarom dat dan zo'n lekker zomersplaatje is. En dan kunt u gewoon bellen naar 055-540-1978. 055-540-1978. Komt u bij Jasper uit. En die zoekt dan even dat heerlijke plaatje erbij op. Had je een verzoekje of heb je gewoon een lekkere zomersplaatje?
2: Nee, ik heb een verzoekje binnengekregen.
1: Ja, een verzoekje binnengekregen.
2: Ja, de Beach Boys mogen niet ontbreken in de zomer.
1: Nee, dus, zeker niet. Van wie is die?
2: Van mijn moeder.
1: Van je moeder? Wat leuk.
2: Dat is ook leuk. Nou, het is een soort familiebusiness bijna.
1: Ja, want de verzoekjes van jouw vader, Yara, en je broertje, die komen ze dan ook nog.
0: Ja, die komen er ook nog aan, zeker.
1: Nou, man, wat een feest. De Beach Boys. Surfing USA.

0: Lekker hoor.
1: Lekker hè? Ja, oh. Ik weet het nog goed. 2013 komt deze uit. En het was ook een echte zomerhit. Ons clubpie, Jasper, speelde destijds... Volgens mij was het een voorronde Champions League of zo. Dus ergens in de zomer.
2: Jij bedoelt Ajax.
1: Juist. En het was toen een knijtervolle, dampend hete arena. En zij stonden in de rust op de middenstip het een beetje te doen. Het was echt werkelijk maar iets apart.
2: Het is goed, hè?
1: Ja, het is ook hij blijft ook leuk. Ja, ja, absoluut. Hé, hey, nu...
2: Ja, ik dacht, want we hadden natuurlijk van tevoren een beetje bedacht... We doen onze ultieme zomernummers.
1: Ja, hij is nog steeds aan het denken, hè?
2: Ja.
0: Ja, dat is heel lastig soms.
1: Nee, maar ben je al een beetje op weg? Of,
0: Ja, het begint erin te komen, zeg maar. Het lukt.
1: Ja, ja, zeg maar uur drie, dan gaan we jouw nummers horen.
0: Daar gaan we voor.
2: Okay, komt het toch goed uit het uur.
1: Ja,
2: extra.
1: Komt het toch, is toch ergens goed voor geweest. Ja.
2: En, maar voor mij dus ook inderdaad. Dat ik erover nagedacht, wat zijn eigenlijk nou mijn ultieme zomernummers? En daarvoor wil ik jullie meenemen naar 2002.
1: Mm-hmm.
2: Een tijdje terug alweer.
1: Pas even geleden.
2: Ik was toen 15.
1: Ja.
0: Dus,
2: snelle rekenaar zonder ons. Ik ben van 87.
1: Kijk.
2: Ja. 15, dat is zo'n leeftijd, weet je wel. Dan ga je dingen ontdekken. En dan een soort bepaalde fase in je leven natuurlijk. Mm-hmm. En ik heb wel gemerkt dat er bij mij dan liedjes van die tijd wel heel erg zijn blijven hangen ook.
1: Okay.
2: In dat hele proces. Waaronder het volgende nummer. En ik hoorde dit nummer en ik had nog nooit zoiets gehoord. Ik dacht echt, wat is dit?
1: Maar vertel, waarom? Want we verklappen nog niet de titel.
2: Nee,
1: maar...
2: zeker niet. Nee, ik weet ook niet zo goed waarom. Want het is algemeen geaccepteerde muziek. Het is helemaal niet gek. Alleen, ik had het nog nooit gehoord. Het is geen Nederlandse muziek.
1: Uh-huh.
2: Dus het kwam, het was voor mij nieuw.
1: Ja.
2: Maar ik hoorde dat en ik dacht wel meteen, ja, dit is fantastisch.
1: Oké.
2: Okay. En tegenwoordig luister ik veel meer van dit soort muziek. Maar ik weet zeker dat iedereen die luistert dit nummer kent.
1: Ja.
2: En daar het stiekem hetzelfde gevoel bij heeft.
1: Oké, okay, kom maar door.
2: Ja, dat denk ik.
1: Kondig je mij even aan, hè? Ik ben wel heel benieuwd nu.
2: Ja. Hier, zo begint hij ook.
3: Aventura.
1: Oh, wie belt er? We hebben een verzoekje.
2: Er waren nog andere tijden toen. Hallo?
4: Hallo?
2: Ja, heerlijk is dit. Komt-ie, hoor.

0: Ja. Kelvin Harris.
1: Kelvin. Die man die maakt alleen maar zomerse platen volgens mij, of niet?
0: Ja, ik vind het echt fantastisch. En ik inderdaad, je kan heel veel nummers van Kelvin Harris als zomerplaat bestempelen volgens mij. En ik vind ze bijna allemaal goed.
1: Ja.
0: Elke keer
1: weer. Eens.
0: Fantastisch. En daarvoor dus Obsession.
1: Ja, over een jongen. Ik had even de songtekst erbij gepakt. En, tenminste, er stond een vertaling van de songtekst op internet. Over een jongen die met zijn mooie Lexus langs rijdt. En het meisje wat al een vriendje heeft. Maar zij is zijn obsessie.
2: Ja.
1: Ja. Ken je dat?
2: Nee, niet zo bekend mee.
1: Nee?
2: Nee.
1: Je hebt geen obsessie voor je vriendje? Of een vriendje?
2: Nee. Ik ben helemaal neutraal.
1: Neutraal. Dat is het beste, hè?
2: Ja.
1: Ja, gewoon Zwitserland.
2: Precies.
1: Ja.
0: Ik moet ook zeggen, in dat nummer, het klinkt ook wel echt
1: passie.
0: Als een heftige obsessie. Hè?
1: Ja, maar dat komt ook door het Spaans, volgens mij.
0: Ja.
1: Dat, die taal die leent zich daar ook gewoon goed voor.
0: Ja.
1: Lekker, hoor.
0: Fantastisch nummer.
1: Ja, absoluut. Nog meer van dit soort lekkere Spaanse, Franse, Duitse. Hebben Duitsers eigenlijk zomaar iets? Gaan we zo eens even naar op zoek.
0: Ja, en als mensen luisteren en die weten het, dan moet je ook even laten weten.
1: Ja. Sowieso, ja. Je kunt altijd even bellen natuurlijk. Hè, want we hebben een fantastisch telefoonnummer. 055.
2: We houden u nog even in spanning, luisteraar.
1: 540 1978. 1978. 540-1978. Dan komt u uit bij Jasper en dan kunt u uw verzoekje indienen.
0: Ik denk aan House Am See, Michael Fox.
1: Ja! Pieter Fox.
0: Oh, Pieter Fox. Oh, ja, heel goed. Dat klinkt wel... Ik weet niet of het zomers is, maar het klinkt
1: ja, dat is zeker zomers volgens mij.
0: Ja, nou, die gaan we later nog draaien.
1: Dat gaan we zeker doen. Mooi. Hadden we alweer wat klaar? We gaan richting 2:30, hè? Dus dat betekent dat we zometeen Gerry aan de telefoon hebben. Ja, Gerry had eigenlijk 2 verzoekjes, hè? Ja. Die vanmorgen een tijd mee aan het steggelen geweest. Want ze kon niet precies op het nummer komen wat ze eigenlijk graag als haar zomerhit wilde titelen. Gaat ze zo meteen het verhaal over vertellen. Dus daar zeg ik nog niks over. En toen kwam ze met een tweede keus. Maar dat vind ik dan ook wel weer een hele lekkere zomersplaat. Bekend uit de reclame van Centraal Beheer. Weet je nog dat mannetje met die...
2: Met die strepentrekkar.
1: Precies, ja, die. Dat is hem. Maar. Hoe heet die ook alweer? Het is
0: Mockingbird Hill.
1: Mockingbird Hill, dat was hem. Kom er maar in.

0: Tralala. Lekker.
1: Heerlijk weer.
0: Zomers. Tweede keus van Gerry. Gerry, goedemiddag.
2: Hi, daar ben ik.
0: Hi. Tweede keus. Wel een goede tweede keus. Waarom deze?
2: Nou, eigenlijk is het een pain in the ass liedje en een hartstikke leuk liedje.
0: Met een oorwurm noemen we dit, hè? Oorwurm.
2: Ja, zo is het. Ja, nee, het is een... ik werkte bij Spraal de Heer en dit was het liedje.
0: Ja.
2: Van het commercialtje De Egel.
0: Ja.
2: Waar je ook kwam met het gespeeld gedraaid, dus je ontkwam er gewoon niet aan. Maar nee. Het is zo aanstekelijk dat je altijd vrolijk wordt. En ik ben ooit een keer getrouwd geweest en toen hadden we gezegd, nou, ik wil geen polonaises. En die raad van half zijn vrouw, de heer zat er als gezellig gast.
0: Ja.
2: En toen ging de band deze spelen.
0: Ja, ja. Dan ben ik los. Ja, precies.
2: Dus dit nummer is voor mij een oldtime herinnering aan zomer en plezier. En ja, eigenlijk kan alles gewoon als je me lekker loslaat. Dus,
0: precies. En zometeen komt je ultieme zomerhit, hè? Maar dat horen we zo meteen.
2: Is dat zo?
0: Ja. Jouw nummer 1, die we gevonden hadden. Die je eigenlijk wel, weet je wel, met de O's en de A's.
2: Oh, die was nou, ja, dat is eigenlijk niet mijn ultieme zomer. Dat is een guilty pleasure.
0: Dat is een guilty pleasure. Nou, ja.
2: Ik wil alvast zeggen, dat heeft te maken met kinderen. Ik heb altijd een heel mooi leven gehad op camping. En dat kwam in die feestenavonden en playback shows. En dit nummer werd altijd gegeven.
0: Ja.
2: En als dat losging, dan ging iedereen echt letterlijk los.
0: Ja.
2: Maakt het niet uit of je het wel of niet leuk vindt. Je mag het verschrikkelijk nummer vinden, maar je gaat gewoon los.
0: Ja, precies.
2: Hoort gewoon bij zonzee, zandzee. En,
0: nou ja, dan past hij er gewoon helemaal. Maar daar komen we zo meteen op.
2: Maar mijn mooiste nummers, dat bewaar ik wel voor de andere keer. Maar niet voor vandaag. Okay. Dit moet lekker voor wat staan vandaag.
0: Precies,
2: toch?
0: Dat is wat het is. Hey, ben je lekker aan de wandel of zo? Want je klinkt alsof je buiten bent.
2: Ja, ik sta bij Fase onder de molen.
0: Ja.
2: Wij waren heel even een paar boodschappen bezig doen. En kost nou wij die morgen bij het Veldhuis de Guilty Pleasures doen. Ik zat daar hier. Weet je wat, gaan we hier even drinken?
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb een heel op de achtergrond een muziekje, gitaartje. En ik sta nu bij de trekker onder de molen.
0: Oh.
2: Dus niet helemaal in Apeldoorn, maar ja, soms moet je ook durven uitwijken.
0: Nou, toch? Dat sowieso. En wat gaan we doen in Apeldoorn dit weekend?
2: Nou ja, er is van alles te doen. Dus dump alsjeblieft gewoon mijn hele overzicht door.
0: Ja, precies.
2: Nou, vanmiddag kun je nog terecht ook bij Nova, Jesse James. Dus van s'avonds heb je bij Rembrandt Jazz aan de overkant. Je hebt de Blues Café de 3 dagen rond. Morgen muziek in als het droog blijft. Dus laten we hopen dat de spatters die gaan vallen morgen niet vallen tijdens de muzikale events. Dat zijn een beetje de highlights voor de muziek, denk ik.
0: Mm-hmm.
2: De muziekshow in Gelderland is gestart. Dus wil je met of zonder kaartje kijken waar je terecht kunt. Van een fijn Beekberg tot een Orpheus. Check dat gewoon even. Stadsoase is misschien wel goed om te weten dat die helaas niet meer het Verrekenplein kan gebruiken. Wegens veiligheid. Daar hebben we een hele post aan gewijd. Kun je ook terugvinden in mijn overzicht. Het is zal in het Grand Café plaats gaan vinden.
0: Ja.
2: Vooralsnog. Gaat wel door, maar in een andere vorm.
0: Ja,
2: dat
0: volgens
2: even
0: mij
2: voor de mensen.
0: Is morgen... Ja, inderdaad, morgen in Gigant Café. Maar daarna, tenminste, of heb ik dat verkeerd begrepen... daarna is het voor de Stadsoase klaar?
2: Nee. Stadsoase gaat in principe door. Maar
0: okay.
2: Via afslankvorm in de Gigant Café willen ze het wel doorzetten.
0: Okay.
2: Alleen, ze zijn nog aan het kijken of ze het kunnen rondkrijgen in een steeg. Dus alleen, persoonlijk denk ik dat het wat lastig is bij het geluidsvolume. Want het is een enorme echobak.
0: Ja.
2: Dus ik hoop van harte dat het rondkomt en dat ik omliggende locaties daar ook geen hinder van hebben. Dat je elkaar niet in de weg moet zitten. En als je elkaar een beetje gunt, dan zou alles gewoon door moeten kunnen gaan, denk ik. Zonder dat Gigant voor enorme kosten komt te staan.
0: Mm-hmm.
2: En dat wij gewoon lekker kunnen genieten, vooropgesteld.
0: Precies dat.
2: Dat is geboekt en gepland.
0: Ja.
2: Nou ja, vandaag wat ik ook wel leuk vind.

0: daarom heb ik even vermeld in dieren. Nou, we hebben een heel mooi nieuw duo in Apeldoorn. Hij heeft Moonflowers, Willy Timmermans en Karin Groenestein. En Willy is ook degene die op het podium hem mee heeft opgezet bij Klierenfluiten, wat volgende week volgens mij weer is. Die gaan voor het eerst optreden op de Kunstplein in Dieren vanmiddag. En dat begint, dat is nu van 2 tot 3. Dus dat vond ik wel even leuk om te vermelden. Dus mocht iemand daar zijn, heel veel plezier. Morgen is er ook live muziek in ons blok. Heb je een duo spelen? Whatever BB speelt daar, ook leuk om te kijken. Dus als je denkt, nou, ik wil niet ver weg. Of ik vind het juist leuk om een kleinschaliger in ons blok te zijn, kun je daar ook terecht. We hebben heel veel exposities, lopende en verplaatst. We hebben het Theehuis in Berg en Bos niet vergeten. Ook Aaslek heeft dingen staan. Er zijn heel veel workshops. Paleis het Loo heeft dingen betaald, niet betaald. Kijken waar je zinnen op wilt zetten. Er is gewoon heel veel te doen. Bingo's gaan ook gewoon door. Vanavond was het goed bij de Eendracht. Nou ja, en ons aller kleinste museum, Museum het Zevende Hemel, is ook nog steeds bezoeken. Ja, voor de rest, joh, ik zou het echt niet weten wat ik nou moet uitleggen. Dat is gewoon heel veel.
1: Ja, dit is echt zo'n enorme lijst al. Ik denk dat er al keuzestress ontstaat nu bij iedereen.
0: Ja, joh, en ik zeg al, deze week was het redelijk rustig, zei ik dat met bij het opstellen. Maar je mist ook wel eens last. Dus vandaag is er weer een kofferbakverkoop ook. Ja. Maar die heb ik even gemist. Ik kom niet goed door. Ik bedoel, de socials komen ook niet altijd goed door. Dus ik wil eigenlijk ook een oproep doen nu even aan de locaties die dingen neerzetten. Joh, meld het ook even bij Uit in Apeldoorn. En laat je op de kalender zetten. Ja, als je daar nog in staat. Het is heel makkelijk. Het is echt heel simpel. En dat doe in de buurt doet het ook. Daar kun je ook heel veel vinden op social media. Geef het door, want dan kan ik het ook makkelijker vinden. Want het is echt wel een speurtochtje aan het worden, heel eerlijk.
1: Dat moeten we niet hebben, inderdaad. We moeten wel weten waar we moeten zijn en met wie en waarom. Dat moet gewoon gemakkelijk
0: te vinden
1: zijn. Ja, zeker. Helemaal mee eens.
0: Want ik wil op zich niemand vergeten, maar ik kan ook niet alles weten.
1: Nee, maar dat verwachten we ook niet van je. Maar we verwachten wel van je dat je nu jouw zomerhit gaat aankondigen. Of jouw guilty pleasure was het eigenlijk, hè?
0: Nou ja, dat is eigenlijk guilty pleasures voor eigenlijk van de kinderen. Maar mijn grote plezier in de zomer, het is gewoon goed om te zien. Hey baby, en dat is ja, dat blijft in je hoofd zitten. Ook echt een earworm. Dus ik zou gaan genieten van Hey Baby. En check het origineel eens. Die is er ook nog.
2: Hebben we er ook een origineel van?
0: Ja, volgens mij is dat van vroeger. Is er ook eentje, die lijkt erop.
2: Oh.
0: Heel vroeger.
2: Ik zie Jasper al echt heftig door zijn kaartenbak heen gaan. Dat gaat helemaal goed komen.
0: Maar ik zou deze doen, denk ik, iedereen met kinderen leeft in de jaren 70. Dat heeft echt jaar 2000.
2: Stoeltjes aan de kant en voetjes van de vloer nu.
0: Ik zou zeggen, heel fijn weekend.
2: Ja,
0: fijn
2: weekend. Dankjewel weer. Tot volgende week.
0: Doei.
3: Oké, we gaan beginnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit de zakken. We gaan een beetje herrie maken. Laat je... Yeah.

0: Dat was mooi.
1: Dat was echt mooi.
0: Dat was heel mooi. Ja, het was niet per se zomers, maar je hebt er vast een goed verhaal bij.
1: Nou, dit nummer is aangevraagd door mijn vader, Andries. Ja. Voor hem is dit een hele mooie vakantieherinnering. Ze zaten toen in een wijk aan zee met het gezin waarin hij opgroeide. Dus hij associeert dit altijd nog met zomer en met vakantie.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Nou, dat is ook een zomerplaat, toch?
1: Nou, dat dacht ik wel.
0: Wat mij betreft. Ja, ja, absoluut. Nou, jouw vader komt wel op een zomerplaat. Hoe zit het met jou?
1: Ik ben nog steeds aan het broeden. Ja.
0: Je hebt nog even. Ja.
1: Ja. Dus ik hou dat nog even spannend.
0: Oh, leuk. Ja, nou, dat wordt wel de climax van de uitzending, denk ik, hoor.
1: Ja, de verwachting wordt
0: pressure.
1: Nu al heel
0: no
1: hoog,
0: pressure.
1: Dus
0: no pressure.
1: Hooguit tegenvallen, zou ik maar zeggen.
0: Wat heb jij...
2: Nou ja, we hebben nog

0: wat administratie af te handelen.
1: Zeker.
0: Want hiervoor draaiden we natuurlijk Hey Baby.
1: Ja.
0: Volgens Gerry was er een origineel.
1: Ja,
0: dat wist ik eigenlijk niet, maar ik dacht, we gaan even een beetje zoeken. En toen kwamen er wel in ieder geval wat andere nummers met dezelfde titels voorbij.
1: Ja.
0: Ik heb het nog niet geluisterd.
1: Nou, dit is DJ Ötzi. Nou, dat is hetzelfde kaliber, hoor.
0: We gaan gewoon even kijken. Even kijken wat we hier hebben.
1: Ja, DJ Ötzi, dat is een Duitse klassica, ja.
0: En ja, Duits. Ja. Daar komen we zo over. Okay,
1: zeker. Ja. Eind, zwaai, draai.
0: Dit is wel ongeveer.
1: Ik vind die van ons beter, hoor.
0: Ja, ik ook wel.
1: Die van ons is echt veel beter.
0: Ik vind ook nog deze.
1: Ja.
2: Oké, we gaan beginnen. Ja, alle jongens en meiden.
0: Ja, dit is Rob Ronalds.
1: Ja.
0: Dit zou wel eens het origineel kunnen zijn. Ja,
1: dat zou heel goed kunnen. Ja. Een beetje herrie maken. Hij is dan opgepakt door de feestteam, denk ik, of niet? Van wie is het? Ja. Ja, dit is nagenoeg gelijk, hè?
0: Ja, leuk. Nou ja, dus dat is mooi.
1: Als we toch zo lekker in die Nederlandse hoek zitten, moeten we misschien zo meteen onze grote vriend ook nog even bellen.
0: Jeffrey.
1: Ja. Hij heeft nog niet gereageerd op mijn appje, maar misschien moeten we hem dan gewoon voor blok zetten en even
0: hij
1: bellen.
0: Hij zal nu luisteren, toch? Dus hij zal luisteren, toch?
1: Ah, ja, tuurlijk luistert hij. Wat denk je?
3: Wie luistert er niet?
1: Wie luistert er niet? Precies. RTV Apeldoorn, de lokale omroep van Apeldoorn.
0: Hey, en dan hebben we nog wat Duits.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Ja, leuk. Ja.
0: Want, daar kregen we ook wel wat over binnen.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld deze.
1: Dit klinkt redelijk Mexicaans of zo. Ossa, ossa, ossa. Fiesta, fiesta Mexicana.
0: Heute geb ich zum Abschied für alle ein Fest. Fiesta Mexicana.
1: Lekker.
0: Rex Gildo.
1: Rex Gildo. Wie kent hem niet?
0: Ja, bij deze wel.
1: Ja, bij deze wel. Het is natuurlijk een beetje van voor onze tijd.
0: Misschien niet. En zullen we dan daarna nu maar even doorstappen naar House on the Sea?
1: Ja, dat is toch ook wel zo'n heerlijke Duitse klassieker. Ja. Ik zit nu te denken, Sonnentanz kan natuurlijk ook nog. Van Klankcarousel.
0: Ja, dat is ook wel lekker.
1: Dat is ook wel... Maar goed, we hebben nog een uurtje zo meteen. Dus het komt helemaal goed.
3: Het gaat helemaal goed komen.
1: Ja, hè?
3: Ja.
1: Ben je al nadenken nog steeds?
3: Keihard, hoor.
1: Ja, ik hoor het kraken hier. Het doet echt gewoon pijn in mijn oren.
3: Bizar.
1: Ja, knijterhard. Ja, lekker. Als we dan toch wel goede Duitse plaatjes hebben. House am See.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ergens is dat Duits toch ook best een mooie taal.
2: Ja, het is heerlijk.
1: Ja. Ik lees een artikeltje in de Stuttgarter Zeitung, toevallig. Ik was even op Peter Fox aan het googlen, ja. En Peter Fox die zingt dit helemaal niet meer, dit liedje.
2: Oh?
1: Nee, daar is hij mee gestopt tijdens concerten. Omdat hij zegt dat het leven is een soort reis. En dit punt is hij zeg maar al lang voorbij gereisd. Het past niet meer in zijn huidige levensstijl. Dus als je naar een concert van Peter Fox gaat om House am See te horen, dan kun je het schudden. Dat gaat hij niet meer doen.
2: Maar wat krijg je nu dan? Hij speelt nu op een trommel?
1: Ik heb geen idee. Ja, volgens mij tenminste heeft die beste man meer hits. Nou, hier waarschijnlijk niet. Misschien in Duitsland wel. Maar ik heb geen idee. Nou ja, in ieder geval, House am See doet hij niet meer. Daar, hey, nu we toch in zomertijd en vakantieshit zitten. Hebben jullie nog vakantieplannen eigenlijk?
3: Ja.
1: Begin bij jou.
3: Ja, oh, we beginnen bij mij.
1: Ja, tuurlijk. Dames eerst.
3: Oké, ik heb begin september nog ergens vakantie, maar ik moet nog wat boeken. Dus alle tips zijn welkom.
1: Oh.
3: Ja.
1: En wat heb je een, denk je een bepaalde richting op? Of?
3: Ik denk wel richting zon. Niet dat hier nu geen zon is.
1: Nee.
3: Maar wel meer zongarantie.
1: Zongarantie.
3: Ja, dus hè, Zuid-Frankrijk, Spanje.
1: Ja.
3: Ja.
1: Gewoon lekker. 7 dagen lekker draaien en keren op het strand.
3: Ja, nou, dat is niet zo handig met mijn huid, want dan word ik echt bizar rood.
1: Ja.
3: Maar ik ben wel voor in de schaduw.
1: Voor in de schaduw.
3: Voor in de schaduw draaien.
1: Ja. En een hoop leuke dingen zien, hè, altijd. Ja.
3: Dat en lekker eten, lekker drinken.
1: Dat vooral.
3: Ja, precies. Zeker.
1: Even hoe?
2: Nee.
1: Nee?
2: Ik blijf hier.
1: Je blijft hier?
2: Een beetje radio maken en zo. Ja. Dat is ook leuk.
1: Ook een soort vakantie, hè?
2: Is ook een soort vakantie. Nou, ja. Zeker met deze sferen hier.
1: Ja.
2: En gewoon werken. Maar ik dacht wel, misschien is het een goed bruggetje.
1: Mm-hmm.
2: Voor wat meer zomerse muziek ook nog steeds.
1: Mm-hmm.
2: Ik ga volgend jaar naar Namibië.
3: Oh, wauw.
1: Oh, wow.
2: En ik...
1: met een speciaal doel?
2: Gewoon op vakantie, op reis. Ja. Samen met mijn schoonfamilie.
1: Ja.
2: En ik ben mijn vrouw wel vaker ook op het Afrikaanse continent geweest. Tanzania, Rwanda bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dus Afrika zit wel een beetje in ons hart.
1: Ja.
2: En dus ook wel een beetje daar de zomervibes van. Want het was natuurlijk altijd goed weer. En dan krijg je toch ook een klein beetje dat zomervibe af en toe. En ik ben altijd wel een beetje een promotor ook van wat muziek van het Afrikaanse continent. Want daar zit... Daar zit muziek bij.
1: Ja.
2: Ja, dat is echt goed hoor.
1: Wat heb je voor ons klaarstaan dan?
2: Nou ja, ik heb nu een nummer van Habib Koité.
1: Ja.
2: En dat is een grote legende, zeker daar.
1: Ja.
2: Maar ook in Nederland wel. En het heeft een nummer Afrika. Ja, ik vind het fantastisch.
1: Oké. Gooi hem mee.

0: Ja, en met zomerse muziek bereiken we ook zomerse snelheden. Want uur 2 zit er alweer bijna op.
1: Gaat maar, snel, hè?
0: Wat een mazzel, hè? Dat we gewoon lekker geen sport hebben. Heerlijk.
1: Ja,
0: hebben
1: gewoon, kunnen wij nog even door.
0: Kunnen wij nog even door. Gaan we doen zometeen lekker na het nieuws van 3 uur dan dus. En wij gaan eruit met... Ja, dit is daar ook wel weer zo'n lekkere Spaans... is hij Spaans? Ja, zeker. Hartstikke Spaans natuurlijk. Daddy Yankee komt uit Colombia. Hier is hij. Met gasolina. Oh, ik ken nog iets met gasolina. Dat is voor straks, na 3 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. Door de start van de zomervakantie is het vandaag druk op veel Europese wegen. De ANWB meldt lange files in onder meer Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Vooral op routes naar populaire vakantiebestemmingen staat het verkeer vast. Automobilisten moeten rekening houden met flinke vertragingen. Op sommige plaatsen kunnen die oplopen tot meerdere uren. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. Het weer nog, zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: luisteraars, welkom bij de zomerse zaterdagmiddag mix en dan het extra uurtje.
1: Yes.
0: Yes, de verlenging.
2: De verlenging.
0: We gaan nog even door, gewoon omdat er zoveel lekkere zomerhits zijn. Of niet, Yara?
1: Absoluut.
0: Ja, Yara heeft inmiddels ook al bedacht.
1: Ja.
0: Waarom is dat zo lastig?
1: Ja, waarom is dat zo lastig? Ja, ik heb wel heel veel nummers die ik leuk vind, maar die zijn niet specifiek van de zomer.
0: Nee, je hebt, nee. Je hebt niet ergens een keer op een vaag strand gelegen met een jongen dat je een liedje hoorde en dat je dat voor eeuwig in je...
1: Dat heb ik weggedrukt, denk ik. Oh, ik weet niet.
0: Misschien moeten we even aan de EMDR of zo, dat we het weer een beetje omhoog halen voor de volgende zomer. Lekker. Nee, we gaan nog een uur zomerse plaatjes draaien. We gaan zo natuurlijk even bellen met vriend van de show, Jeffrey Leunenberg. Want ja, die heeft wat ons betreft toch wel de zomerkraker van dit jaar gemaakt, hè?
2: Vinden wij wel.
0: Ja, vinden wij wel. De rest van Nederland is het daar nog niet zo mee eens. Want die vinden Baila de Gasolina en Zwoele Zomernachten beter. En Cheerio, hè?
2: Maar als we het maar vaak genoeg blijven draaien...
0: Wij blijven het gewoon draaien hier. Dat gaan we zeker doen.
1: Ja.
0: Ja, weet u dan waar we het over hebben? Ja, dan hebben we het natuurlijk over Italiani. Hier is hij hoor, Jeffrey Leunenberg.
3: Si bella donna.

0: Ja, zoals ik al zei, wat ons betreft is dit de zomerrit van 2026. En de artiest die hem heeft gezongen hangt nu aan de telefoon. Jeffrey, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nou, ik moet zeggen, je kan wel ook overdrijven, hoor.
0: Nou, ik vind het wel. Ik bedoel, het is dat je een beetje concurrentie hebt van Cherryo en die nare nou, Rutger van Barneveld.
1: Dat zijn klappers, hè?
0: Ja, dat zijn. Maar goed, ik vind dit. Weet je, dit is wel wat een zomerhit maakt. Je zingt hem vanaf de eerste keer, zing je hem mee. Het is een oorwurm.
1: Dat is ook zo. Ik vind het ook een waanzinnig leuke plaat. En zeker voor een debuutsingle.
0: Ja.
1: Is het gewoon superleuk dat je zo'n liedje maar mag uitbrengen. Daar ben ik ook super blij mee. En zeker met dit weer. Heerlijk.
0: Nou, dat dacht ik toch? Of niet dan? Hé, jij bent onderweg. Lekker optreden zometeen.
1: Ja, leuke dingen. We zijn lekker onderweg. We rijden nu naar Amsterdam toe.
0: Ja.
1: Dan mag ik zometeen zingen. En daarna rijden we naar Hilversum. En dan eindigen we de avond in Voorschoten bij jullie collega's van Unity.
0: Kijk, jouw leven als artiest zit lekker vol.
1: Leuk, hè? Ja, alleen maar leuke dingen.
0: En nog wat tijd voor bier?
1: Om te drinken, zeker. En op Nijmegen, zeker. Dat doen we ook nog. Maandag tot met donderdag zijn we nog lekker actief. We komen hier.
0: Ja.
1: Dus dan, absoluut. Dat doen we lekker 4 dagen en in de weekenden lekker zingen.
0: Mooi, ja, man. Hartstikke leuk. Hey, zit er ook al wat nieuws aan te komen?
1: Absoluut, ja? Absoluut. 20 augustus staat er gepland dat de videoclip wordt opgenomen.
0: Ja.
1: En half september, een exacte datum heb ik nog niet, maar half september is de bedoeling dat het mijn tweede single gaat uitkomen. Ja, dus
0: kijk,
1: dat is wel heel leuk.
0: Kijk. Dus die gaan we vast blokken in onze agenda en dan kom jij eens even lekker naar de studio hier zo.
1: Dat lijkt me hartstikke gezellig. Dat hebben we afgesproken. Leuk.
0: Goed zo. Hartstikke mooi. Hey, heb je zelf nog zomervakantieplannen?
1: Ja, september ook pas. Ik ga de eerste 2 weken in september.
0: Ja, lekker.
1: En dan als ik terugkom, dan komt die nieuwe single uit. En dan gaan we daar volle bak mee aan de gang.
0: Lekker. Waar ga je naartoe?
1: Naar Spanje gaan we. Fabia. Ja.
0: Italiani. Hij gaat naar Spanje.
1: Ja, de Italiani gaat... Ja, het kan eigenlijk niet. Het is vloek in de kerk.
0: Maar... Ja, lekker man. Hartstikke mooi. Hey, heb jij nog wat is jouw ultieme zomertrek?
1: Och, jeetje, Mina. Dan moeten we wel even...
0: Een ultieme zomertrek.
1: Weet je welke ik ook wel heel leuk vind?
0: Nou.
1: En dan ga ik er eentje opnoemen van Danny Vrogen.
0: Ja.
1: Die heeft bij mij op mijn bruiloft destijds gezongen. En ik vind dat Cupido een heel leuk liedje van... Ik wil dat jij nu bij me blijft. Ik wil dat jij nu bij me blijft. Zo heet hij.
0: Kijk.
1: Heel leuk liedje.
0: Ik zie Jasper al knikken. Volgens mij heeft hij hem al gevonden.
1: Nou, kijk. Hij is snel, hè?
0: Ja, die man is goud. Ja, absoluut.
1: Leuk. Hey, ga ik lekker mee zingen.
0: Goed zo. Ik wens jou een hele fijne zomer.
1: Dank jullie wel voor jullie belletje. Insgelijks.
0: Wij gaan jou in september zien.
1: Afgesproken. En leuke dingen, Johan.
0: En kondig hem zelf even lekker aan.
1: Dames en heren, hier is Danny Vrogen met Ik wil dat jij nu bij me blijft.
0: Geweldig. Ciao, ciao. Dankjewel.

0: Nou, ik denk dat we de kelder van niveau wel gedaald hebben inmiddels.
1: Ja, lekker nummer. Speciaal verzoek van mijn broertje Fedor. Dankjewel, Fedor. Vooral namens Marit heb ik begrepen.
0: Okay.
1: Hij heeft het nummer aangevraagd omdat het natuurlijk prachtig barbecue weer is vandaag.
0: Ja, heeft hij hem al aanstaan?
1: De barbecue, ik ga daar wel van uit. Anders, anders klopt het niet natuurlijk.
0: Nee, dat wij aanschuiven en zo. Dat hij wat hamburgertjes extra regelt.
1: Ja, dat lekker. Ik neem aan dat dat allemaal klaar staat.
0: Ja.
1: En ik denk ook, los van dat het dus mooi barbecue weer is, heeft hij me ook aangevraagd voor zijn vrouw Marit.

0: die is hoogzwanger. En ik denk dat ze de bevalling willen bespoedigen met dit nummer.
1: Ja, ik denk dat dat het tip bespoedigt.
2: Ik denk, blijf nog even zitten.
1: Ja, dat denk ik. De kind zit zo in de baarmoeder met de vingers in zijn oren.
0: Ja,
1: dus je wordt weer tante?
0: Ik word weer tante, ja.
1: Wat leuk.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Wanneer?
0: Augustus is het plan, dus maar
1: is het plan?
0: Misschien al vandaag dan, dat weet ik even niet.
1: Ja, nee, dat kan maar zo natuurlijk. Jeetje, nou, beschuit met muisjes.
0: Ja, maar eerst barbecuen dus.
1: Eerst barbecuen, ja. Dat lijkt me een goed idee. Mooi man. Heb je nog wat leuks of niet?
2: Ja, dit was mijn blokje Nederlands.
1: Dit was blokje Nederlands, hè? Dat sluiten we nu af. We gaan nu gewoon over naar...
2: Misschien straks nog
1: wel. Ja? Oh, jawel, heb je nog?
2: Ja, ik heb nog wel wat leuk Nederlands. Ja. Dus, nu even wat anders gewoon.
1: Ja.
2: Even, dit is een nummer die we de laatste tijd sowieso ook al wel een beetje draaien. Onze collega Gert, die vraagt er ook vaak om, weet ik. En het is lekker. Even van deze tijd, even een beetje...
1: Dan denk ik dat het Wookie wordt, of niet?
2: Ja, dat denk jij goed.
1: Ja, Wookie.

0: Jason Mraz.
1: Oh ja.
0: I'm yours.
1: Ik wou zeggen Bruno Mars, maar het is iets de letters omgekeerd, zeg maar.
0: Het lijkt er misschien een beetje op. Maar de muziek... Ik wil jullie toch weer even een beetje mee terugnemen in de tijd.
1: Mm-hmm.
0: Toen ik nog wat jonger was. Ja. Nu wel al wat ouder dan...
1: 2002?
0: Dan, ja. Dus dit was denk ik 2007 misschien.
1: Ja,
0: weet ik niet helemaal, toen was ik in ieder geval wel ietsje ouder. Met mijn vrienden op vakantie in Turkije.
1: Mm-hmm.
0: En een van de laatste dagen van de vakantie op een zeilboot. Heerlijk weer, prachtige omgeving. Er werd op die zeilboot voor ons gebarbecued. Het was schitterend, we hadden een fijne vakantie gehad.
1: Ja.
0: En daar stond dit nummer, of eigenlijk het hele album van Jason Mraz.
1: Ja.
0: We sing, we dance, we steal things.
1: Mm-hmm.
0: Op, dat was voor het eerst dat ik het hoorde. Ik was meteen verkocht.
1: Ja, snap ik.
0: Aan het hele album.
1: Ja.
0: Het was fantastisch.
1: Lekker.
0: En het paste precies goed bij dat moment.
1: De sfeer, ja. valt dan helemaal in elkaar. Ja. Nu je het hebt over, je was op vakantie in Turkije. Volgens mij had ik in mijn lijst, had ik ook nog zo'n, dat ook wel lekker... Tarkan had ik erin staan.
0: Tarkan.
1: Ja,
0: ja, hij doet het gewoon.
1: Ja.
2: Gooit hem erin hoor.
1: Ja, ik doe het gewoon.
0: Dat kan. Ja, die wil je dus ook draaien, begrijp ik.
1: Nou ja, dus als je het dan toch hebt over zomerse plaatjes... Het doet wel lekker zomers aan, toch? Ja, of niet alle minuut, maar straks ook.
0: Ja, zeker. Want, ja. Want hoe heet dat nummer dan ook weer?
1: Simarik of zoiets, hè? Simarik.
0: Zo even goed opzoeken.
1: Ja, hij staat... komt helemaal goed. Zoeken we er zo even bij.
0: Zeker.
1: Ik gok het hier zelfs nog wel, want dat is zo'n oud nummer volgens mij inmiddels ook al... dat hij zelfs wel in ons eigen systeem staat. Wellicht. Mooi. Wat had je wel klaarstaan dan nu, eigenlijk?
0: Ja, ik dacht, we gaan toch nog even een klein beetje soort van de Zuid-Amerikaanse kant weer op.
1: Aha.
0: Want daar komt toch wel ongelooflijk veel goede muziek vandaan.
1: Ja.
0: En daar lopen ook een aantal fantastische zangeressen rond, moet ik altijd zeggen.
1: Oké.
0: Dus ik dacht even aan een klein beetje Karol G.
1: Oké.

0: Spaans, Frans, Duits hadden we al. Maar Italiaans miste nog in ons rijtje zomerhits. Dat is toch wel een zomersland natuurlijk om toe te gaan op vakantie.
1: Absoluut.
0: Dit was Perdono, hè? Van wie? Want dat kan ik dan weer net niet helemaal lezen.
1: Tiziano Ferro.
0: Kijk, Tiziano Ferro. Het schiet me ineens te binnen. We hadden nog een uur doek aan een Ticento van Mattia Bazzar. Dat is ook Italiaans natuurlijk. Dat is ook een knijter.
1: Ja, er is zo ontzettend veel. Dat is echt ongelooflijk.
0: Ja, precies. En we hebben nog maar 20 minuten. Want we gaan niet nog een uur. Nee, we gaan niet nog een uur.
2: Nee.
0: Wel leuk om een beetje deze traditie erin te houden. We zitten hier over 2 weken weer. Dan hebben we al wel wat leuke onderwerpen. Maar we kunnen wel lekker voortborduren op de zomers muziek dan, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: We hebben nog genoeg om te doen. Dan.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dacht ik.
2: Absoluut, mee eens.
0: Is je wat er binnen geschoten?
2: Bijna.
1: Ah, onder druk presteert Jara het beste, denk ik. Hè?
0: Ja, dus, nou, we zetten er al 2,5 uur onder druk, maar er gebeurt echt helemaal niks.
2: Jammer weer, hè?
0: Ja, dat is toch jammer.
1: Ah, we krijgen wel veel verzoekjes van mensen, dus dat is wel leuk.
0: Dat is helemaal waar. Ja, hadden we nog verzoekjes staan? Ja, volgens mij wel. Wat hadden we nog staan? Freedom for a Change was nog een verzoekje.
1: Klopt.
0: Van Mariette. En hadden we nog meer? Nee, volgens mij hebben we dan. Zijn we dan al?
1: Ja, ik heb nog Plage van Crystal Fighters.
0: Oh, dat is ook lekker. Ja, nou ja, jij bent de technicus. Begin maar waar je mee wilt beginnen dan.
1: Dan komt hij dan.
0: Oké.

Ik tap dance haar leven in. Geef alles weer betekenis. Nadat niks haar kon schelen meer. Smash het net, federeer. Light it up als een

0: Witte wijnmuziek, dank u.
1: Witte wijnmuziek.
2: Heel, is er een nieuwe van hun?
1: Nee, deze is al ouder.
2: Ja?
1: Maar hij is inderdaad nooit zo heel bekend geweest. Volgens mij is hij niet officieel uitgebracht.
2: Nee.
1: Hij stond op het album Leuk.
2: Ja.
1: En ik weet niet meer waar ik hem een keer gehoord heb, maar ik was meteen om. Ik vind dit, ik vind sowieso de jeugd van tegenwoordig echt fantastisch. Echt geniale gasten.
2: Ja.
1: En dit nummer, ik vind dit misschien wel het allerbeste wat ze...
2: Ja, dat is echt, ik kende het niet, maar het is heel erg lekker. En witte wijn, wat past er beter dan bij de zomer?
3: Nou, echt hè?
2: Ja, toch? Ja, lekker! Een
3: biertje is ook wel lekker overgegaan.
2: Ja, dat is trouwens ook wel jammer. Heb je een goed punt. Ja, we hobbelen heel langzaam. We hopen nog steeds op Yara dat ze straks toch nog een klapper heeft. Hè, zo vlak voor het nieuws van 4 uur. Maar goed, we wachten het. Je bent nog aan broeden, hè?
3: Ja, ik voel de druk nu wel, hoor. Dus, ja? Ja.
2: Oh, nou... Ja. Niet zo hard drukken, hè?
3: Nee.
2: Dat is niet goed. Dus, nou ja, goed. Je hebt nog 11 minuten en 41 seconden. Dus
3: okay.
2: We wachten het af. We wachten het af. Ondertussen gaan wij gewoon verder met andere lekkere zomerse muziek, toch, Jasper?
1: Dacht ik wel. En we kunnen geen zomerse hit uitzending maken zonder ook nog wat van nu, hè? Van een van de grootste hits van dit moment te doen.
2: Ja, ik voel hem aankomen.
1: Ja, laat het maar gewoon doen. Hè?
2: Ah, lekker.

0: Ja, lekker zeg.
1: Ja, dit is lekker. Hè?
0: Dit is wel een beuker hoor.
1: Ja, dit is niet echt dat je zou zeggen een algemeen geaccepteerde zomerhit van deze zomer, denk ik.
0: Nee.
1: Maar voor mij...
0: Deze gaan we erin houden bij Tijd en Weilen. Absoluut.
1: Over Mono, Night in Shining Prada.
0: Poh.
2: Ja, dat ging heel best.
0: Daar gaan we goed op. Lekker hoor. We zijn er bijna.
2: Ja, we zijn er bijna.
0: En jij hebt hem, hè?
2: Oh, ik heb hem.
0: Ja, dit is hem.
2: Het gelukt.
0: Ja, vertel.
2: Het is Dragostea Dintei.
0: Ja.
2: Aangezien we bijna alle talen al hebben gehad, laten we Roemeens dan ook nog even doen.
0: Lekker.
2: Dit was de zomerhit van 2004.
0: Dus... Lekker.
2: Ja, mooi toch om mee af te sluiten.
0: Beter kan niet. Nee. Lieve luisteraars, dank jullie wel voor drie heerlijke zomersuurtjes. Jasper, dank je wel.
3: Jullie bedankt.
0: Voor de muziek. Ja, dank je wel.
2: Ja, jij ook bedankt, Johan. Jasper.
0: Tot over twee weken zijn we weer in dezelfde samenstelling.
2: Helemaal leuk.
0: Gezellig. Tot later.
2: Tot later. Hallo. Salut. Sunt eu un haiduc.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op een synagoge bij Parijs. De arrestaties volgden nadat eerder deze maand een verdacht voertuig bij de synagoge in Sarcelles was gevonden. Volgens de Franse antiterreurautoriteiten houdt de zaak verband met islamitisch extremisme. Een aantal kleine Amerikaanse bedrijven stapt naar de rechter vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Ze vinden dat de regering de handelswet uit 1974 onterecht gebruikt om tarieven op te leggen. De VS kondigde deze week heffingen van 10 tot 12,5% aan op goederen uit tientallen landen, waaronder de Europese Unie. Ook daar is kritiek op de maatregel. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag, staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 30 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens de Syrische staatsmedia botste een bus met medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een bus met passagiers. De oorzaak wordt nog onderzocht. De weersomstandigheden bij Bordeaux zijn iets gunstiger voor de bestrijding van de grote natuurbranden daar. Toch blijven de autoriteiten alert. Uit voorzorg zijn opnieuw 57.000 mensen geëvacueerd. Sinds het uitbreken van de branden moesten in totaal al 167.000 mensen hun huis verlaten. Volgens de Franse regering is Bordeaux zelf voorlopig niet direct in gevaar. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op een synagoge bij Parijs. De arrestaties volgden nadat eerder deze maand een verdacht voertuig bij de synagoge in Sarcelles was gevonden. Volgens de Franse antiterreurautoriteiten houdt de zaak verband met islamitisch extremisme. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. En dan het weer. Vanuit het noordwesten meer bewolking en in het noorden kan daar vannacht een bui uitvallen. Het kwik daalt dan naar 15 tot 19 graden. Morgen regen en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het dan maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is rook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu 2 ballistische raketten zijn onderschept. Koningin Maxima bezocht vanmiddag het Pride Park in het Vondelpark, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers uit de LHBTQI+-gemeenschap en noemde het bezoek een historisch moment. Bij de eerder gehouden Pride Walk vanaf de Dam waren zo'n 10.000 mensen aanwezig. Een onbekende groep jongeren gooit al maandenlang in het weekend 's nachts fietsen op de weg bij bushaltes om vervolgens vanuit de bosjes te kijken of de automobilisten erop botsen. Dat meldt het AD. De politie noemt dit levensgevaarlijk. Het gebeurt vooral

0: bij het busstation in Brielen en de halte in Zwartemaal, met ook meldingen uit Rokanje en Oostvoorne. En de weersomstandigheden bij Bordeaux zijn iets gunstiger voor de bestrijding van de grote natuurbranden daar. Toch blijven de autoriteiten alert. Uit voorzorg zijn opnieuw 57.000 mensen geëvacueerd. Sinds het uitbreken van de branden moesten in totaal al 167.000 mensen hun huis verlaten. Volgens de Franse regering is Bordeaux zelf voorlopig niet direct in gevaar. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Flashback.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
3: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
4: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
5: Met Marcel Hergaarden.

Hey, goed dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit waren even een aantal tracks achtereenvolgens. De laatste was Kiki Kite featuring Stefan Dessa's Show. And Why Don't You Get It Started, de Mago Remix. Wij gaan even naar een korte break en zo snel weer bij je terug.

1982. Dat was Sherry aan Murphy's Law hier in de Flashback Radio Show. We gaan door met nieuw werk natuurlijk. Want dat wordt ook gedaan. Victor Haynes. And please let the loving start. Oh.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is rook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu 2 ballistische raketten zijn onderschept. Koningin Maxima bezocht vanmiddag het Pride Park in het Vondelpark, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers uit de LHBTQI+ gemeenschap en noemde het bezoek een historisch moment. Bij de eerder gehouden Pride Walk vanaf de Dam waren zo'n 10.000 mensen aanwezig. Een onbekende groep jongeren gooit al maandenlang in het weekend 's nachts fietsen op de weg bij bushaltes om vervolgens vanuit de bosjes te kijken of de automobilisten erop botsen. Dat meldt het AD. De politie noemt dit levensgevaarlijk. Het gebeurt vooral bij het busstation in Brielen en de halte in Zwartewaal, met ook meldingen uit Rokanje en Oostvoorne. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover.

Dit is Flashback. Radio Apeldoorn, altijd dichtbij. Flashback Radio Show. Met Marcel Herzen.

track uit de film natuurlijk, A Jewel of the Nile van Billy Ocean. En daarmee opende het tweede uur van de Flashback Radio Show. We gaan meteen door met nieuw werk. Hier zijn de Moon Boots en In My Life.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dat was Coffee en Casanova. En daarvoor natuurlijk de Spinners. En Working My Way Back to You. We gaan door met nieuw werk. MFSB featuring Master Switch. En hier is In The Park.

Hey, top dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Wekelijks op jouw radio. De hits van vroeger en nu. Dit was Easel. Je weet al zo'n ding wat in de weiland staat. En Stand for Love heette dat. Je hoorde vandaag dus een nieuwe track in de show. We gaan back to the 80s naar 1986 met de Timex Social Club en Rumors.

wat een prettige track is dit. Ik hou hiervan. Dit is Winfrey. Ja, de Flashback Show is ook Winfrey, want die wordt op Linux opgenomen. Dus dan weet je dat ook. Friday Night heette deze track. De T-Groove Remix. En heerlijke bassline zit hierin. We gaan terug naar de jaren 80 met Miss Chaka Khan. Hier is I.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval, bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. De brandweer bij de badplaats Biscarrosse in Zuidwest-Frankrijk meldt vooruitgang bij het bestrijden van de hevige bosbranden ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. Een grote inzet van middelen bracht de brand gedeeltelijk tot stilstand. Veel hangt nog af van het weer. Zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terugkeren. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is rook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu twee ballistische raketten zijn onderschept. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Crossroads.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
5: Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Crossroads. Het komende uur neem ik je weer mee op een reis over de stoffige wegen van de Americana, de soulvolle paden van de blues en natuurlijk de beste producties van eigen bodem. We trappen deze uitzending af met een man die bekend staat om zijn vlijmscherpe pen en zijn droge Texaanse humor. Leun achterover, zet de radio een standje harder, hier is Hayes Carl met Blues Be Gone, waarin hij in een aanstekelijk ritme de donkere

Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Dit is country duet kunst op zijn best. Het gaat over de angst om niet te falen in de liefde, simpelweg door het niet eens te proberen. We sluiten het blokje af met Good People, Thank Me. Een song die Hayes schreef als eerbetoon aan de menselijkheid die je soms op de meest onverwachte plekken tegenkomt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Mavis Staples is 86 jaar, maar haar stem klinkt krachtiger dan ooit. Deze song is een cover van Kevin Morby en Mavis maakt er een spirituele ervaring van over de verbinding tussen vreemden in een chaotische wereld.

0: De Canadees Corp Lund is een echte cowboyfilosoof. Hij schrijft over zaken waar niemand anders over zingt. Deze song is een vrolijk eerbetoon aan zijn BMW motorfiets. In Canada is het een culthit. Het laat zien dat country ook over Europese techniek kan gaan. Zolang er maar een goed verhaal achter zit.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Original van de Week gaan we terug naar 1987. Katie Oslin was een buitenbeentje in Nashville. Ze brak pas door toen ze halverwege de 40 was. Wat in die tijd ongehoord was voor een vrouw in de country. Ze schreef zelf haar grootste hits en dit nummer, Doe Ja, werd een van haar absolute klassiekers. Een song over de simpele maar prangende vraag in een relatie, hou je nog wel van me, zoals vroeger. In het tweede uur hoor je hoe Belle Frans dit nummer in een modern jasje steekt. Maar nu eerst de vrouw die het op de kaart zette. Katie Oslin met Doe Ja.

0: Light of a Clear Blue Morning is een echt baken van hoop. Dolly Parton schreef het origineel in de jaren 70, op de ochtend nadat ze eindelijk de moed had verzameld om haar eigen weg te gaan, na afscheid te nemen van Porter Wagoner. In deze nieuwe uitvoering wordt ze bijgestaan door de nieuwe generatie countrysterren Lainey Wilson en Miley Cyrus. Ook Reba McEntire neemt deel. Het is een krachtige herinnering dat hoe donker de nacht ook is, er altijd weer een heldere blauwe morgen aanbreekt.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

In de act van de maand hebben we een man die al bijna 50 jaar een baken van integriteit is in de folk- en Americana-wereld. Steve Forbert, toen hij eind jaren 70 vanuit Mississippi naar New York trok, met niets meer dan een gitaar en een mondharmonica, werd hij door de pers direct gebombardeerd tot de nieuwe Bob Dylan. Een zware last, maar Forbert bleef er nuchter onder. Hij scoorde een wereldhit met Romeo's Tune, maar koos daarna altijd voor de artistieke vrijheid boven de commercie. Hij nam When You Walk in the Room van Jackie DeShannon op voor zijn tributealbum aan de folktraditie. Hij geeft dit bekende liedje die typische Heese Forbert-charme.

Timothy Holz brengt ons een moderne honky-tonk-vibe. Het is dat klassieke thema. Als de liefde je in de steek laat, is er altijd nog die ene fles op de bar. Een song die ruikt naar zaarsel en Texaanse nachten. Miss

0: tequila.
1: Ik ga naar onze wekelijkse trots, de Meet in Hollandhoek. We beginnen met Bo Kuiper, die met Broken the Chain laat horen dat de Americana ook in Nederland diepe wortels heeft. Daarna schakelen we door naar Men of the Village. Het nummer Postponed heeft die prachtige weidse sfeer die je normaal gesproken in de bossen van Oregon verwacht. Maar het komt gewoon uit ons eigen land. We sluiten het blokje af met Kirsten Alting en No Saint. In Empty Promise hoor je de emotie in elke noot. Kirsten heeft die zeldzame gave om een tekst echt tot leven te wekken. Drie bewijzen dat de Nederlandse Americana scene springlevend is.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Het album van de maand is Sad and Beautiful World van de onverwoestbare Mavis Staples. Mavis is inmiddels 86 jaar oud en ze is een van de laatste tastbare verbindingen met de gouden eeuw van de soul en de burgerrechtenbeweging. Wat dit album zo bijzonder maakt, is dat Mavis niet klinkt als iemand die achterom kijkt naar het verleden. Ze staat met beide voeten in het nu. Ze brengt een soort spirituele autoriteit mee die je bij niemand anders hoort. Luister naar de kracht van een levende legende. Dit is Mavis Staples.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

muziek voor de dansvloer, voor de werkende man en vrouw. En vooral voor de liefhebber van een stevige Telecaster-gitaar. We gaan op weg naar de tweede uur met Honk If You Wanna Honky Tonk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. De speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Planten en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval, bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. De brandweer bij de badplaats Biscarrosse in Zuidwest-Frankrijk meldt vooruitgang bij het bestrijden van de hevige bosbranden ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. Een grote inzet van middelen bracht de brand gedeeltelijk tot stilstand. Veel hangt nog af van het weer. Zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terugkeren. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Crossroads.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
5: We beginnen het tweede uur met een dame die geen blad voor de mond neemt, India Ramey. Ze heeft een verleden als advocaat, maar ruilde de rechtszaal in voor het podium. In haar muziek hoor je die strijdbaarheid terug. Haar nieuwe track, Welcome to My Villain Era, gaat over het moment dat je besluit om niet langer over je heen te laten lopen. Pittig Americana met een scherp randje.

Wat Steve Forbert zo uniek maakt is die herkenbare heese stem. Een geluid dat tegelijkertijd breekbaar en optimistisch klinkt. Bij Forbert voel je je als luisteraar altijd welkom. We gaan naar een man die nog steeds klinkt als die jonge troubadour op een straathoek in Greenwich Village. Steve Forbert in zijn element. Een laconieke bevestiging dat iemand ergens gelijk in heeft. Vaak met een ondertoon van liefde, ironie of beide. You're Darn Right is de eerste song. Suspicion is een prachtig ingetogen nummer over de twijfels die in een relatie kunnen sluipen.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In het album van de maand van Mavis Staples vinden we deze klassieker, Satisfied Mind. Het is een song die al door velen is gezongen, maar Mavis brengt het met de wijsheid van iemand die alles heeft gezien. Ze zingt over de ware rijkdom van de mens, niet wat je bezit, maar de rust die je in jezelf vindt. In een wereld die altijd maar meer wil, is dit liedje een prachtig rustpunt en een les in nederigheid. How

Kelly Rose brengt een frisse, moderne wind in deze aflevering. Red Flags gaat over die momenten in een nieuwe relatie dat je intuïtie zegt, pas op. Ze verpakt een serieuze waarschuwing in een aanstekelijke melodie die direct in je hoofd blijft zitten.

0: Green.
1: Uit Zweden komt Hannes Eitman. Het is fascinerend hoe Scandinaviërs de Amerikaanse heartland rock zo goed begrijpen. Met zijn diepe dwingende stem zingt hij in Dying for a Name over de drang om herinnerd te worden. Het heeft de grootsheid van Springsteen, maar dan met een eigen Zweedse nuchterheid.
2: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken.

In het eerste uur hoorden we de jaren 80 country pop van Katie Oslin. Maar nu is het tijd voor onze cover van de week. De jonge Amerikaanse Belle France heeft diezelfde song, Doja, helemaal uitgekleed. De synthesizers van vroeger zijn weg en wat overblijft is een breekbare, bijna tastbare eerlijkheid. Het bewijst maar weer eens dat een echt goed liedje geen decennium nodig heeft om relevant te blijven.

Emmett Rickey brengt een ode aan het genre dat ons hier bij Crossroads bindt. Country Music Fire gaat over de passie die in deze muziek zit. Het is geen nostalgie, maar een bewijs dat het vuur van de country nog altijd fel brandt bij een nieuwe generatie muzikanten.

Het blokje Sterren van Toen. Dan kunnen we niet om Ronnie Millsap heen. Ronnie werd blind geboren en groeide op in een internaat waar hij ontdekte dat hij een absoluut gehoor had. Hij werd een van de grootste crossover-artiesten uit de geschiedenis van Nashville. Hij scoorde maar liefst 40 nummer 1 hits. Millsap was een meester in het mengen van country met rhythm and blues, die hij als kind stiekem op de radio hoorde. Don't You Ever Get Tired of Hurting Me is een klassieke heartbreak ballad. Eerder bekend geworden in versies van Ray Price en anderen, waarin Millsap zijn kenmerkende, soulvolle country stem laat horen.

Please Don't Tell Me How the Story Ends is een song van Kris Kristofferson. Door Millsap grootgemaakt, een man die niet wil weten hoe het afloopt, zolang het moment nu maar blijft duren.

Ronnie Milsap combineerde country met pop-invloed als geen ander. Vooral Lost in the 50s Tonight is een meesterwerkje van nostalgie, waarin hij de sfeer van de jaren 50 perfect weet op te roepen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Toby Greer neemt ons mee naar de dirt tracks van Amerika. In het zuiden is stockcar racen op zaterdagavond bijna een religie. Stockcar Saturday Night vangt dat gevoel van ronkende motoren, opstuivend stof en de adrenaline van de race.

Spaanstalige country Tejano getinte track. De titel betekent iets als hoeveel is nou echt veel. Vaak gebruikt in liefdes- of drankcontext. Tex-Mex kleur met veel accordeon en blazers. Ideaal om dit uur letterlijk grensoverschrijdend te maken. De tweede song, Niemand Zoals Jij, is een klassieke liefdesverklaring. In dezelfde Tex-Mex Latin country stijl als de vorige track. De country-traditie leeft ook in het Spaans voort, met dezelfde thema's van liefde, verlies en trots.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Deze song kennen de meeste liefhebbers natuurlijk van Vince Gill. Maar Chandler Walters geeft er in deze Cadillac Sessions een heel eigen draai aan. Het blijft een van de beste meezingers in de countrygeschiedenis. Over een man die hopeloos probeert zijn excuses aan te bieden aan zijn vrouw.

Met de klanken van Charlie Moon en haar two-step goodbye komen we aan het einde van deze aflevering. We hebben een lange reis gemaakt, van de diepe blues van Hayes Carl tot de tijdloze soul van Mavis Staples en van de polder-Americana van eigen bodem tot de sterren van toen, zoals Ronnie Millsap. Ik hoop dat je nieuwe ontdekkingen hebt gedaan, over even bent herenigd met een oude favoriet. Bedankt voor het luisteren naar deze twee uur vol Three Chords and the Truth. Volgende week zijn we er weer met een verse playlist. Dit was Crossroads.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. De speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Planten en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval, bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar Spirit, Mind and Music. Even weg van de hectiek van alle dag. Geniet van de bewustmakende artikelen en de rustgevende muziek. Spirit, Mind and Music met Carla Viss.

Goedenavond, lieve mensen. En welkom onze luisteraars in Apeldoorn en omgeving en internet. Het is zaterdagavond, 18 juli. En u luistert naar het eigen tijdse spirituele radiomagazine Spirit, Mind and Music bij de lokale omroep RTV Apeldoorn. Mijn naam is Carla Vis, verantwoordelijk voor de samenstelling en presentatie van dit programma. En jouw Rabelink zorgt voor de techniek. Wat kunt u natuurlijk verwachten? Zinvolle en bewustmakende artikelen, het korte verhaal. En tenslotte de wijsheid van de week. Het geheel wordt omlijst met bijpassende, rustgevende muziek. En om lekker in de rust te komen, gaat u luisteren naar muziek van Michel Pepe met zijn Quinta Essentia.

Mensen zullen het pas echt begrijpen wanneer het hen is overkomen. Zo begint de bijdrage van Mits Peters. Luisteren is een bijzondere eigenschap. Luisteren doe je op verschillende manieren. Je luistert naar jezelf, naar een ander of je geeft ergens gehoor aan. Alle drie zijn ze gelijk aan bijzonder zijn. En door te luisteren worden er bepaalde verwachtingen geschept. Verwachtingen zijn gedachten die onbewust gevormd zijn vanuit de manier waarop je jezelf presenteert of hoe mensen je hebben leren kennen. Enige tijd nadat ze je hebben leren kennen, zullen mensen een bepaalde beeldvorming hebben van wie en hoe jij bent. Zoals jij dan bent, of jij je aangepast hebt of niet, zo zullen zij de verwachtingen dan ook voor henzelf gaan invullen, zonder dat daar misschien kwade opzet bij in het spel is. En misschien heb je de afgelopen tijd je te veel naar de wensen voor een ander aangepast, omdat jij niet volledig in je kracht stond en dit erom ook liet gebeuren. Uiteindelijk is het streven om iets voor iemand te doen en jezelf daaraan te conformeren iets wat dan ophoudt wanneer jij kracht en enige stabiliteit aan controle verliest. Daarmee wordt onbalans van je zogenaamde eigen ik gecreëerd. En dat kun je alleen herstellen als je weer in het reinen komt met jezelf. Alleen je eigen ik, degene die jij werkelijk bent, kan volledig krachtig en levendig worden, zodat jij het beste beeld en indrukken van jezelf kan laten zien. Maar enkel is de kans groot dat dan kritiek of misschien zelfs afstoten als antwoord zal volgen, zolang jij jezelf maar niet volledig afkeurt en afwijst. Maar wat heb je zelf allemaal meegemaakt? Vragen die onze gedachten bezig kunnen houden als we naar een bepaalde mimiek of verdriet bij een ander kijken. Invullingen die we automatisch doen aan de hand van de gebeurtenissen die we zelf hebben meegemaakt. En proberen ons in het gevoel van een ander te verplaatsen.

Maar ieder mens is uniek. We kunnen ons verplaatsen, inbeelden en bijna voelen wat een ander ervaart. Maar het werkelijke gevoel kunnen we niet uitspreken of bedenken, tenzij we het zelf ook ondervinden of reeds ondervonden hebben.

U heeft geluisterd naar de Olympus Symfonie. Muziek van Nikos Ignatiadis. Het artikel Open voor Verandering is een liefdevol artikel van Kira Zwanenberg, bekend van schrijfsels vanuit de ziel. Open voor verandering. Je kunt niet ontvangen waarvoor je niet openstelt. Stel je wilt jouw leven omgooien en je wilt echt verandering aanbrengen in jouw leven, dan is het noodzakelijk dat je je openstelt voor datgene waar je naartoe wilt werken. Je hebt dan keuzes te maken die zeker niet gemakkelijk zullen zijn. Misschien zelfs wel onmogelijk lijken. Maar als je niet gelooft in jouw eigen kracht, dan zal er ook geen verandering plaatsvinden. Want je dient uit te gaan van een positieve uitkomst. De energie die je dat zal gaan brengen, geeft je een extra kracht om door te gaan met datgene wat je wilt waarmaken. En de keuzes die je maakt, geven je een duidelijk verhaal wat je mag gaan naleven. Een gesloten blik ziet geen mogelijkheden. Het ziet alleen de negatieve innerlijke worstelingen, terwijl een open hart, helderheid en spirituele groei voorop stelt. Maak jezelf leidend in hetgeen wat je wilt. Geef niet op als je tegen een muur oploopt, maar kijk hoe je over deze muur heen kunt komen. En dat wat je wilt ontvangen, mag je dan met een open houding tegemoet treden. Daarmee worden jouw innerlijke wensen gehoord en gevoeld. Dan heb je verbinding met jouw zielskracht gelegd en geef je gehoor aan jouw proces van verandering. Laat die energie maar stromen en vanuit liefde en licht zal er langzaam een verschuiving plaatsvinden, want jij kunt het.

heeft geluisterd naar muziek van Logos met Acte Magique. Het artikel Geloof in jezelf is een inspirerend artikel van Annelies van Reenen. Geloof in jezelf. Het is belangrijk om voor onszelf te leren denken en voelen. Om te ontdekken wat voor ons goed voelt en wat niet. En toch blijven velen onder ons steeds de mening, bevestiging en goedkeuring van anderen vragen. Maar het schept verwarring en het weerhoudt ons ervan om in contact te komen met wie we in werkelijkheid zijn. Waarom vandaag geen beslissing nemen dat alleen onze eigen ervaring en mening over onszelf ertoe doet? Hoe kan het dan dat je de mening van een ander belangrijker vindt dan die van jezelf? Een ander heeft niet dezelfde achtergrond, dezelfde levenservaring en dezelfde spirituele ontwikkeling doorgemaakt. Maar het is goed om erachter te komen wat je zelf belangrijk vindt. Een ander kan dan als spiegel een goed hulpmiddel zijn. Maar je bepaalt zelf in alles de weg die je moet gaan. We kunnen geen fouten maken, want we kunnen ieder moment weer van richting veranderen of onze plannen en ideeën weer herzien. We zijn autonome, zelfstandige wezens met alle mogelijkheden in ons om onze intuïtie en de inzichten te volgen en de juiste beslissingen te nemen. Want houden van onszelf en geloven in onze eigen kracht maakt dat we ons goed voelen. En we zullen daardoor vervulling vinden in alles wat we doen.

U heeft geluisterd naar Angel of Healing, muziek van Stephen Rhodes. Het artikel Gevoel van Geluk komt spontaan op, is een waardevol artikel van Jet Heetman. Gevoel van geluk komt spontaan op. Geniet zonder erover te piekeren en laat het duren zolang het er is. Het gevoel kan de mens overweldigen. Hoe vol of half ervan is, het is er op dat ene moment. Het is niet te beschrijven wat het in de mens doet. Waar het vandaan komt is niet belangrijk. Door het gevoel van het geluk wordt de mens bewust van diens hart. En hoe meer de mens loslaat, hoe meer er momenten zijn van liefde en geluk. Geluk heeft te maken met liefde. Zonder liefde heeft de mens het zwaar. Dit soort momenten worden gecreëerd. Vaak door iets kleins, eenvoudigs. Er blijven wat langduriger in de mens hangen. Met eenvoud door te kijken naar de herfstige natuur kan het hart van de mens in beweging brengen. Want alles om de mens is onrustig. Laat het geluk mede door liefde stromen. Ofwel de liefde levert het gevoel van geluk op. En gebruik de liefde tijdens deze moeilijke tijd om innerlijk krachtig en met vertrouwen heen te komen.

0: U heeft geluisterd naar muziek en zang van Asja met Free Yourself. Het korte verhaal gaat over een vader en zijn 11-jarige zoon. De auteur hiervan is mij onbekend. Een vader zag dat zijn 11-jarige zoon stil huilde. Hij vroeg het hem. Wat is er aan de hand, mijn jongen? De jongen verantwoordde. Mijn rijke klasgenoten bespotten me. Noemden mijn zoon van een tuinman. En ze zeiden dat mijn vader alleen maar leeft van het geld dat hij verdient door planten water te geven en te voeren voor mensen. De vader pauzeerde even en zei toen. Kom met me mee, zoon. Laten we bloemen planten. Het kan je opvrolijken. Hij hield zijn hand vast en liep met hem naar de tuin. En toen haalde hij wat bloemenzaadjes eruit en zei... Laat een experiment uitvoeren. We zullen 2 bloemen apart planten. Ik zal voor de een zorgen en jij voor de ander. Ik zal de mijne water geven met schoon water uit het meer... maar jij zult de jouwe water geven met vuil water uit de vijver. En dan zullen we het resultaat zien in de komende weken. De zoon was blij toen hij samen met zijn vader de bloemen plantte. Maar het duurde enkele dagen voordat ze eindelijk de bloemzaadjes ontkiemden. Ze zorgden voor hen en zagen ze groeien. Later bracht de vader zijn zoon naar de tuin en zei tegen hem... Kijk naar de 2 bloemen en vertel me dan je observatie. De jongen reageerde. Mijn bloem ziet er beter en gezonder uit dan die van jou. Maar hoe is dat mogelijk als je water schoner is? De vader glimlachte en zei toen... Dat komt omdat vuil water een plant niet tegenhoudt om te groeien... maar het dient als organische mest om hem te helpen bloeien. Zie je, zoon, er zijn sommige mensen die je neerzetten in het leven... je dromen bespotten en vuil over je heen gooien. Maar onthoud altijd dat er niets mis is met je... maar het is hun ego dat ze moeten bevredigen. Laat de harde woorden van mensen je dus niet beïnvloeden. Laat het je aanmoedigen om nog een beter mens te worden. En als je dat doet, zul je als de plant zijn en bloeien... zelfs te midden van vuil als negativiteit en harde woorden.
1: Keurig, ja.

Muziek van Mark Rodent heeft u beluisterd in Take My Hand. Het gedicht Altijd is van Dick Salement. Ik wil het opdragen aan mijn overleden man Joop Vogelenzang, met daarbij zijn grote vriend Jack Jersey, die als hij nog geleefd zou hebben vandaag 85 jaar geworden zou zijn. Altijd zullen de mensen je pad kruisen, indruk maken op je, en jij laat ze binnen in je leven. Ze zullen je iets brengen, volgens afspraak en vanuit het contract dat de zielen voor de incarnatie afgesproken hebben. Onwetend voor je waarvoor en hoe lang. Zo is ieder mens een bijdrage aan jou als mens, in je gebeurtenissen die dienstbaar zijn voor je zielenreis. Je groei als mens is daar onlosmakelijk aan verbonden met je ziel. De reden waarom je nu dit leven leeft, ongeacht hoe jij het beleeft, omarm het maar, zoveel als je kunt. Mens ben je nu, slechts een klein deel van wat je in alles bent.

U heeft geluisterd naar de zanger Jack Jersey met I Hold Your Hand to Tomorrow. Het artikel Tot Rust Komen is eveneens een waardevol artikel van Annelies van Reenen. Tot rust komen. Ons leven bestaat uit fases van opbouw, activiteiten, inademen, leren en ervaren. En ook van rusten, verwerken, integreren, uitademen en loslaten. Het is goed dat alles in ons leven soms even tot rust komt, om even stil te zijn en ons naar binnen te keren. En om aandacht te geven aan wat er zich in ons innerlijk afspeelt en om alles even te laten bezinken. Tijd voor zelfreflectie, zelfzorg en onze eigen emotionele en spirituele kracht ontdekken. Het omarmen en ontladen van emoties en te vertrouwen op het proces. En dan om terug te keren naar onszelf. We denken vaak dat we maar door moeten kunnen gaan. En we gaan van de ene ervaring naar de ander zonder een time-out te nemen, zonder te rusten en te zorgen dat onze levenskracht weer aangevuld wordt. Maar soms hebben we tijd nodig voor onszelf. Even los van alles en iedereen zijn. Herstellen van te veel prikkels. Van alle stress en moeheid ons weer opladen en luisteren naar de fluistering van onze ziel. Om weer in contact te komen met onze eigen unieke en krachtige essentie. En om het leven te leiden in lijn met onze diepste verlangens.

U heeft geluisterd naar muziek van Deuter met The Big Empty. Ten slotte de wijsheid van de week. Vertrouwen is de sleutel. Je hebt een voorgevoel. Iets dat je vertelt over wat zich afspeelt of komen gaat. Het voelen van emoties is een waardevol instrument om licht op het onbekende te laten schijnen. Het is een prachtige eigenschap die wij als mensen te weinig gebruiken en meestal negeren. Een droom, gevoel of ingeving wordt maar al te vaak afgedaan met fantasie, terwijl het eigenlijk een boodschap is van je onderbewustzijn, bedoeld om je ergens informatie over te geven. En als je er een gewoonte van maakt om regelmatig je gevoel te scannen, ontwikkel je ook het vermogen om in de toekomst te kijken. Druk je emoties niet weg, maar gebruik ze als wegwijzers op jouw levenspad.

U heeft geluisterd naar muziek van Richard Klederman met orkest, met de bekende Feelings. En met de wijsheid van de week ga ik afscheid van u nemen. Ik doe dat met muziek van Lars Marco met zijn Garden in Heaven. Ik bedank u voor het luisteren. Jan Rabelink bedank ik voor de techniek. Ik wens u nog een fijne week toe, met veel liefde, vertrouwen, licht en kracht. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van Spirit, Mind and Music. Graag tot dan. En heeft u vrouw me gemist of wilt u het nog een keer beluisteren? Ga naar de website van RTV Apeldoorn, uitzending gemist, en klik op de programmering van zaterdag 18 juli en de tijd van 2200 uur tot 2300 uur. En dan is de uitzending nog de gehele week beschikbaar.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.

Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. De speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Plant en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair,

Bolsonaro is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

0: Yo!
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even.

0: Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal. Tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.